Er heeft ons een gerucht bereikt dat er behalve de twee aanwezige luisteraars nog twee aanwezige luisteraars buiten de studio naar Radio Centraal aan het luisteren zijn. Wij kunnen dan alleen maar hulde brengen aan die mensen en wij wensen hen allemaal een stevige, de magne volkoren boterham zijn met choco. Wij wensen het jullie allemaal toe, want de honger moet de wereld uit en choco is er genoeg met palmolie. Een goeie bogen met chocolade.

En dat was alweer intergalactisch prachtig. Dat was de stereotropische DJ, u kent hem. Met iets langer dan 30 minuten, maar wie maalt daarom? En we maken er gospel van.

0: allemaal neer op drie monotheïstische godsdiensten in één stad, Jeruzalem. Elohim, Shalom, Salam, Alaikum, Alaikum Salam. Be nice, be sweet.
1: Israël, Yahakirati.
0: Gaza Strip. Take it easy. Netanyahu. What do them there? See them there?

En van Ivoorkust, we zaten bij Alpha Blondie in Jerusalem, gaan we naar Bob O'Heary en Is His Uhuru Sounds en Ari Wo You.

Bob Ori en his Uhuru Sounds. Dat was allemaal Nigeriaans en steamy, slow beat, afrobeat. En dat geldt ook voor de volgende man, die is iets meer uptempo. En die is gewoon getiteld Nigeria. Allemaal terug te vinden op een geweldige driedubbelaar. Nigeria Special Afro.

0: En dat was andermaal een Wackies-productie. Reggae uit de Bronx. From JA to the USA. Waren dat de Chosen Brothers? March Town Babylon. Ready, ready, ready, ready, ready. I go march down Babylon.
1: Their tricks has failed.

komt uiteindelijk allemaal neer op vrijheid. En die torens van Babylon, die barsten toch vanzelf. Gaat hem allemaal om vrijheid. Burning Spear. Zo dadelijk met Free the Whole Wide World.

Er was nog een streepje Guinea op uw nachtelijke radiostation. U luistert nog steeds naar It's a Family Affair, hier live aanwezig. En mijn laatste voor vanavond wordt nog een Stranger Call. Andermaal Wakkies. Capture Land. En daarna hebt u nog recht op 30 minuutjes minimaal van de stereotropische DJ.

En zo zijn we de klok van 4 uur bijna genaderd. Nog een Turkse disco, echt in trek. En dan zeggen wij niet vaarwel, maar tot volgende week. Tot een nieuwe It's a Family Affair.

0: naar een Muggy Pub.
1: Hmm.
0: Dat is ook niet in een brasserie.
1: Muggy Pub?
0: Ja, je dat zelf had opgezet op je...
1: Een catering toestand door Jasmine.
0: Oké, maar vertel verder.
1: Was ik iets aan het zeggen?
0: Ja, ik denk dat je misschien...
1: Ja, de Fender. Dus dan was ik bezig thuis. Hè. Een beetje koortsig. Mm-hmm. Ja. Ik, wie speelt er nog Fender? Ja, want dat komt er dan ook tegen in die... In zo'n artikeltje van mensen die Fender spelen, die hebben nog weinig genegenheid of zoiets. Zoiets in hun hart. Hè. En dan denk ik, waarover gaat dat eigenlijk? Maar dat gaat waarschijnlijk over mensen, betreft dan een bepaalde YouTube of social media cultuur, waarin dat iedereen weetjes zit uit te wisselen met een gitaar in de hand waarschijnlijk. En dan mensen bepaalde meningen zit te spuien, waar dat dan allemaal reacties op komen, zeker. Het is een wereld die mij vreemd is. In elk geval.
0: Ik heb veel nagedacht, precies, de laatste week.
1: Ja, op gemakske wel. Hè. Dus mensen die Fender spelen, dat is ergens een citaat. Dat zo komt van iemand die erin gelooft. Wat iemand met een Fender-gitaar op een YouTube-kanaal zegt, dat iemand is dat Fender speelt. Ja.
0: Misschien heeft die journalist wel, ik weet niet hoeveel research gedaan en mensen aangesproken in zijn kennissenkring, mensen die Fender spelen.
1: Dat geloof ik dus niet.
0: Ik zeg ook niet dat zo is,
1: maar
0: jij gaat ervan uit dat dat niet het geval is.
1: Ik ga ervan uit dat dat niet het geval is. Maar.
0: Want er wordt toch ook een of andere Fender-speler bij naam vernoemd, hè?
1: Dat heb ik niet gelezen.
0: In dat artikel. Gitaar-aficionado of zoiets.
1: Weet je nog welke dat is?
0: Laat er ze beet even bijhalen.
1: Vind ik interessant. Dus dan was ik zo wat bezig. Hè. Mark Knopfler. Die speelt Fender Stratocaster ook.
0: Mm-hmm.
1: Omdat had ik geen zin om dat op te zetten of mee te brengen naar het kralenspel. Oh, dan hebben we natuurlijk nog John Frusciante. Daar had ik ook zo geen zin in. Jeffrey Lee Pierce van de Gun Club, Kid Congo Powers, daar heb ik ook allemaal zo geen zin in. En dat is ook niet altijd Fender per se, maar dat is ook soms het budgetmerk van Fender, genaamd Squire. En op een gegeven moment van de morgen, ik was aan het genezen, en dacht ik ineens, Paul Kossoff, die speelt Fender. Op die hoes van zijn soloalbum Backstreet Crawler staat hij afgebeeld met een Fender Stratocaster. Paul Kossoff, de gitarist van Free. En dacht ik heb die plaat niet meer liggen, een cd ook niet, denk ik. Maar ik dacht gewoon eens een keer opzoeken, luisteren op Schietijzer, hoe dat zit met deze Fender. Want ik heb zijn naam dan gegoogeld en het eerste dat ik zie is dat hem allemaal Gibsons vast, hè, waarschijnlijk in de beginperiode van Free. Ik zeg beginperiode, die mens is maar 25 geworden. Dus niet veel tijd gehad om met gitaar te experimenteren. En al snel kom ik dan op een of ander forum, is dat niet, of een of ander specialiteit webstack. En waar ze het over deze Stratocaster hebben. En dat gaat heel ver. Dus het blijkt dat hij dus verkocht is geweest via een Nanske in de Melody Maker voor £1400 in die tijd. Hè. Dus ik spreek over eind jaren 60, begin jaren 70. Aan Dave Murray, de gitarist van Iron Maiden.
0: Ola.
1: En die strat wordt dus gepimpt of gemodificeerd door de Dave. Die is te horen op al die eerste platen van Iron Maiden.
0: Ola.
1: En dan wordt er nog verder, dat is meer speculatie misschien, over waar had hem de strat vandaan had, effectief de Paul Kossoff, voordat hij dan na de dood is gegaan naar Dave Murray. En dat zou te zien hebben met Eric Clapton, maar het verhaal wordt niet wetenschappelijk bevestigd. Clapton die zou zo een stuk of 7 à 10 stratjes gekocht hebben op een dag, toen had hem dus van Gibson is overgegaan, toen hij Fender is beginnen spelen.
0: Fenderis.
1: Daar moet er ook veel aan denken, aan Fenderis nu. En om zo zijn iconische gitaar Blackie te vormen, de Stratocaster van Clapton, die noemt Blackie, En dan had hij er zo'n stuk of 7 gekocht. Allemaal van 59, allemaal een goed jaar of zo. En daar een goeie uit gemaakt.
0: En Frankenstein-gitaar.
1: En een van die overschotten zou dan Paul Kossoff zijn gitaar geweest zijn. Die daarna, voor 1400 pond, in die tijd heel veel geld gekocht is geweest door Dave Murray. Als een spaarcent erin ingestoken.
0: Het heeft hem verdorie geen windeieren gelegd.
1: En er bijvoorbeeld zijn enige song bijdrage op het debuut. Iron Maiden heeft meegeschreven. We hebben het hier over Charlotte the Harlot. Een ander type, een nummer dat we nog niet gespeeld hebben.
0: Wacht even. De genegenheid bij veel mensen die Fender spelen is aan het verdwijnen. Zegt gitaarkenner Pedro de Bruikere.
1: De wat?
0: De Bruikere. Mm-hmm. Gitaarkenner Pedro de Bruikere. Mm-hmm. Ken je hem?
1: Nee, sorry. Maar ik ken er eigenlijk niet veel van hem.
0: Eerste van Iron Maiden, vorige week of 2 weken geleden ook nog in het spel geweest.
1: Alright, toen ik er niet bij was. Sorry dat ik dat niet heb gecapteerd. Welke heb je gedraaid?
0: De intro en dan Rothschild zeker? Of ben ik dan over Killers bezig?
1: En dan zijn we over Killers bezig.
0: Maar mag ik zing? Heb ik er dan toch iets van gedraaid? Phantom of the Opera. Of dat was toch de bedoeling?
1: En dat wou ik nu spelen eigenlijk, eventueel. Maar ik
0: wou dat spelen en ik heb het ook niet gespeeld.
1: Ja, grappig. Ik wou dat nu spelen, die Hendrix is al allerlei kanten uitgegaan. En misschien dat Jeroen straks nog wel epic metal gaat spelen, je weet maar nooit.
0: Hoe een koe een hazen vangt.
1: En dan dacht ik in Charlotte the Harlot, de Dave heeft dat geschreven. En dat is dus iets anders, hè. Dat is zo... we zullen eens luisteren. En vinnige riffjes die mij meer doen denken ook aan een XTC of zo. We luisteren. Iron Maiden. Moeten die nog komen naar de linkeroever? Of zijn die al geweest?
0: Moeten nog komen naar de linkeroever.

0: Voilà, Iron Maiden. Die mannen speelden toen heel schoon samen, hè, in 1980. Misschien nog altijd wel.
1: Ik denk dat wel.
0: Twee gitaren gewoon samen, hè, links en rechts. Dave Murray op die gitaar van Paul Kossoff, hè, Fender Stratocaster. En dan Dennis Stratton. Dennis Stratton. Voilà, dat zal ook wel Strat zijn, zeker dat je speelt.
1: Strattoon. Dat is een mooie Strattoon, hè?
0: Mm-hmm.
1: Britse muziek.
0: Klopt.
1: Het volgende is, denk ik, met een Britse zanger. Ik vind er eigenlijk weinig over terug. Een Nederlandse jazzplaat die ik heb ontdekt door het lezen van het boek over de Nita-hoven.
0: Mm-hmm.
1: Wetenschappelijk boek ook wel. Mm-hmm. En ja, hier en daar heb ik al eens verteld, denk ik, in het kraalspel. Dan steek ik de papiertjes tussen om dan die muziek te gaan opzoeken waar dat ik van denk, ah, dat zou wel eens interessant kunnen zijn. En zo ben ik toch bij iets heel interessant uitgekomen. Joop Hendricks Quartet, featuring Pieter Grimston op vocals. En dat is dan ook, ja, als dat dan een titel heeft, die plaat, is dat misschien wel featuring Pieter Grimston. Verder valt er eigenlijk weinig informatie over te vinden op de hoes. Ja, de hoes heb ik natuurlijk ook nog niet in het echt gezien. Want het is toch wel iets dat ook niet op schietijzer staat of zo. Daar heb ik een beetje toeren voor moeten uithalen. Om dat toch te kunnen beluisteren en hier ook te kunnen spelen. En nu begin ik zo te denken, zou die misschien, die Joop Hendricks, zou die daar niet gewoon voor de Nita hoeven staan op die hoes? Moet ik misschien nog eens terug navorsen.
0: Dat is wel een schoon beeld.
1: Ja. Ja, dat is al lang geleden ondertussen dat ik die een boek gelezen heb. Maar nu komt het er eindelijk van. En dan nog onder het voorwendsel dat die Pieter Grimston een Brit is. Daar ben ik eigenlijk ook niet helemaal zeker van. Maar ik denk het wel dat die info klopt.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou het kunnen navorsen, maar dan moet ik die een boek dus terug gaan uitlenen in de bibliotheek.
0: Hey, je hebt die ontleend.
1: Inderdaad. Maar ik stel voor dat we gewoon luisteren, want het is mooie jazzmuziek met... ja, wel heel plezante vocals, vind ik. Moody's Mood for Love. Joop Hendricks Quartet featuring Pieter Grimston.

0: Joop Hendrix Quartet.
1: Amai.
0: Ja, het kan niet altijd Mucky Pup zijn, oké. Moody's Mood for Love.
2: Joop Hendrix.
0: Featuring Peter, wat was het weer al? Frampton was het niet, hè?
1: Brimstone.
0: Nee, ook niet. Grimston. Maar één letter verkeerd.
1: Oh, sorry, excuseer, Johan. Ja,
0: precies, recht in de micro, maar dat was niet.
1: Ik dacht dat met die afstand, maar ja, die nemen heel de omgeving op.
0: Ja, dat heb ik vorige week ook gemerkt toen ik die per ongeluk had opengezet.
1: Hey, sorry.
0: Ça va?
1: Ja.
0: Terug ziek geworden van de muziek?
1: Nee.
0: Nu nog iets met van die mooie jazzzang, maar dan wel van een vrouw, Betty Carter, een Amerikaanse zangeres, geboren in 1929 en gestorven in 1998. En wat is hier speciaal aan? Die had haar eigen label.
1: Alright.
0: Een vrouw met een label, die had zelf een label opgericht in 1969, omdat ze eigenlijk anders haar muziek niet verkocht kreeg, blijkbaar, aan de massa. En dat label heette Bedcar Records. Toffe naam. Wow. En er is wel een leuke quote over te vinden op het wereldwijde web, die ik dan graag even zou voorlezen. In fact, I think I was probably the first independent label out there in 69. People thought I was crazy when I did it. How are you gonna get any distribution? Vroegen ze dan. I mean, how are you gonna take care of business and do that yourself? Don't you need somebody else? I said, listen, nobody was coming this way and I wanted the records out there. So I found out that I could do it myself. So that's what I did. It's the best thing that ever happened to me. You know, we're talking about 69. Dus misschien toch wel inspirerend verhaal. Betty Carter met haar eigen label dus in 1969. En dan voor de volgende 18 jaar alles op haar eigen label uitgebracht. En dan achteraf is ze dan bij Verve terecht gekunnen. En Verve heeft dan ook veel van die uitgaves heruitgebracht. En wij gaan nu luisteren naar een live opname uit het album At the Village Vanguard. Betty Carter at the Village Vanguard uit 1970. En we luisteren naar Surrey with the Fringe on Top.
3: Chicks and ducks and geese better scurry. When I take your eye, then I say we. When I take your eye, then I say we make a fringe. Hard rock. Watch the fringe and see how it cutter. When my daughter's eyes get the cutter. No, see folks are sleeping with the shutters on our eyes. When I

That's Al Harris. My God. I'm a baby,

0: thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Ja, ja, ja.
2: Stevige skatwerk.
1: Ja, ja. Dat is ook wel live, hè. Ja, live in de Village Vanguard of zo, zeker. Ja.
2: In New York.
1: Blijven gaan, hè. Ben ik trouwens al eens geweest?
2: In Techt, of hè?
1: Ja, als kind, hè.
2: Als kind?
1: Ja.
2: Hoe kwam je daar dan terecht?
1: Met mijn moeder op reis.
2: Wauw. Toen... Maar ik zal het misschien buiten de eter vragen. Dit is opgenomen op 22 mei 1970 in de Village Vanguard. En ik heb Werner van Kiss My Jazz, die is hier al. En die wou weten wie dat er mee speelt, dus ik dacht ik zal het toch eens opzoeken.
1: Ja.
2: En dan ga ik dat ook delen met onze luisteraars. Thuis, onderweg of op locatie. Lyle Atkinson op bas. Al Harewood op drums en Norman Simmons op piano. En dus we hoorden Betty Carter. Origineel op haar eigen label, dus Betcar. En het nummer heette Surrey with a Fringe on Top.
1: Jeroen.
2: Elko.
1: Ik heb niet meer zoveel bij.
2: Oei.
1: Ik heb één plaat nog bij en dat was ook ter aankondiging van iets.
2: Mm-hmm.
1: Iets van morgen.
2: Oei.
1: En,
2: ach god, ik weet al wel.
1: En dan dacht ik, ik ga er proberen op aansluiten met iets nog, maar ik wist het niet direct. En uiteindelijk, ja, ben ik toch met iets hier op de proppen gekomen, wel op het munitiedepot, weliswaar. En het is ook iets met skatten of zoiets, denk ik.
2: Ja, ja.
1: En ergens zit ik er wel, skatten of het gebruik van de menselijke stem zonder tekst. Hè.
2: Ja, ja.
1: En ik zit er zelf ook voor iets tussen eigenlijk.
2: Oei.
1: Oei.
2: En wat heb jij gedaan dan? Gitaar spelen.

0: Dat was De Grauwe Panter van Borokov. Borokov featuring ja, mezelf en Lotte van Amel.
1: Heb je gedaan.
0: Los van elkaar opgenomen alles. Ik had dat eigenlijk gekozen nu omdat ja, ik wou dan iets anders spelen van Micha Volders. Uiteindelijk draait het om Micha Volders die morgen komt optreden in de studio met zijn film Son. En ook het bijbehorende concert erbij met visuals uit de film Som. Deze keer niet bijgestaan door Blindman en Tsubasa Hori, maar door Tsubasa Hori en jouw Blindman. Die wordt volledig vervangen door Andrew Klaus, denk ik. Ja.
1: Prachtig.
0: Allen daarheen, morgen in de studio. Ik heb het ingezien in Genk, dus met Blindman en Tsubasa Hori. En ik vond dat heel goed. Morgen nog eens terug. Kijk, hè. Die plaat vind ik ondertussen ook heel goed. Is een beetje gegroeid ook sinds ik die dan live had gezien in Genk. De soundtrack van een dubbele LP, chic, uitgegeven op Mutropia, het eigen label van Micha Volders. Ik wou dan aansluiten, al even iets anders spelen, dat er wat iets van mee te zien had. En dan dacht ik aan Vermin Twins. Mm-hmm. En dan dacht ik, ah ja, Lotte van Amel, die vocaliseert ook zo wel wat. Hè?
1: Ja, goed, goed.
0: En dan dacht ik ineens van, ah ja, maar... Waarom niet die Borokov? Borokov, dat is iets anders. Voilà, nou, bij deze hebben we dat dan eens gehoord. Maar ik had dus mezelf ook wel met die scat zo gezegd. Ik had natuurlijk niet gedacht dat ze dat gingen gebruiken. Maar natuurlijk weer van wel. Dat is een beetje Borokov humor waarschijnlijk.
1: Ja.
0: En ook een gitaar van mij. En dat is geen Stratocaster. Maar ja, zo'n heavy metal gitaar. Waar wel Stratocaster features in zitten.
1: Oh.
0: Waaronder bijvoorbeeld de kop. De kop van die gitaar is van een Fender Stratocaster.
1: Ja.
0: En, maar die hebben dat dan wel... Allee, die hebben ervoor betaald.
1: Ah, dus dat is in orde.
0: Dus van die pak dat ik die gitaar dan allee, 800 euro heb betaald of zo, dan zal er waarschijnlijk een halve euro van naar Fender gaan of zo. Voilà, genoeg gefenderd. Nog een stukje muziek van de Micha.
1: Graag.
0: Volders uit Son Art of Eight Limbs. 1 minuut 46 seconden.
1: Oei, dat is kort. Yeah.

0: Art of Eight Limbs. Morgen live in de studio. Dit was een fragment uit Son van Micha Volders. Op zich misschien een fragment ook wel uit de soundtrack voor de film Son. Die plaat duurt natuurlijk. Dat zijn twee LP's. Die duren aan zich wel een pakje langer dan die film. Dus,
1: de kort
0: veel,
1: film.
0: Gewoon veel outtakes.
1: Iets dat ik vorige keer al gedraaid heb, maar ja, dat is Belgisch, dat is jeugd. Dat moeten we steunen. Nieuwe single van The Clue.
0: Ken ik.
1: En dat heb ik vorige week ook een beetje, als ik een beetje oververhit aan het eilen was. Want het was hier over de 30 graden in de studio. Mm-hmm. Ja, dan heb ik ook een link gelegd met Borokov. Dan zei ik een beetje schertsend dat het misschien wel de troonsopvolgers van Borokov zijn.
0: Die hebben zo'n beetje gelijkaardige labels gehad ook zeker.
1: Ook nog, ja. Rotkat, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, ze maken elektronische muziek met een humoristische stemmen erbij. En dat is nieuw voor mij bij deze single van The Clue. Want tevoren was dat instrumentaal, denk ik. Toch exact. In elk geval in de opnames. Dat is ook, die bezetting is al wel veranderd tegen die vorige EP, volgens mij. Volgens mij zit daar nu ook Midas Heuvink bij, denk ik, hè?
0: Live zeker, hè?
1: Ah ja, die heb ik gisteren nog zien optreden.
0: Opnames ook wel, denk ik.
1: En dan verder hebben we Leon Jespers. En dan de rest van de leden zou ik zo niet kunnen opnoemen. Ik denk dat er wel een vocal bij is. Van, Kiara of zo, kan dat?
0: Ja, ken ik.
1: Oké, zullen we luisteren?
0: Jot.
1: Our House. Van de
0: In
1: Clue.
0: The middle of the street.
1: Nee.
0: Ah, gewoon Our House.
1: Ja.

0: Ja, wat dan?
1: Het label is cortisone, bedenk ik mij ineens.
0: Ja, dat is ook bekend, hè?
1: Ja. The Clue, Our House. En voilà, dat is dus met Midas Heuvink. Die heb ik gisteren zien optreden in de groep Supertrans.
0: Mm-hmm.
1: En dat brengt ons naadloos bij de Trans Europe Express van Kraftwerk. Ja. In de Engelstalige versie. Kan het, Elko? Mag het?
2: Ja, ik vind... Maar dan gaat dat bij op vinyl.
1: Ik heb dat bij op vinyl.
2: We zijn dus zelfs niet... Allee, ja, dat is chic.
1: Maar die,
2: heel mooie overgang.
1: Het is ook tevens elektronische muziek. Net zoals de Clue van
2: elektronisch, ja.
1: Vond ik wel redelijk elektronisch, ja.
2: Van die gitaarkens toch ook, ja. Een beetje.
1: Dat is ook een elektronisch instrument.
2: Elektrisch
1: instrument. Zou dat een Stratocaster geweest zijn?
2: Nee.
1: Oké. Ik heb hier de Engelstalige versie bij, Trans Europe Express, dus niet de Trans Europa Express. We gaan eruit met de titeltrack van die plaat. Dat is de eerste track van kant B en dan was dit wel het kralenspel van vandaag. Op Radio Centraal 106.7 FM. Tot volgende week misschien, Elko. Zijn het nu voor goed genezen, denk je?
2: Volgende week, ik heb nog niet mijn agenda gezien, maar ik denk dat ik er nogal veel van bij ben de komende maanden.
1: Typografie Ink Studios Düsseldorf. Dan zijn we terug bij die ink van het begin van het programma. Dit was het, hè?
2: Ja, om 13 uur. Kiss my jazz.
1: Volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Dag.
2: Ik bedoel 15 uur. Is het 15 uur? Ja, om 15 uur is mijn jas. Excuseer.

En zoals altijd met een thema. Vandaag is dat de duivel. En dit zijn Deception of the Devil door Art of Life op het Freude am Tanzen label. Deception of the Devil.

Bijna tijd voor Franco Michalizzi. Bargain with the Devil. Of Bargain with the Devil. From Chi Sei. Uit een Italiaanse film. Niet chirurgie.

0: Momenteel hoort u Gescom van hun mini-disc die ze jaren geleden uitbrachten. Het nummertje heette Devil, was heel kort. En dit is Tsuruba. Tsuruda, Devilman.
1: だけど未だ抜け出すことできないまるで卵の殻に閉じ込められてるような

Come on, Juan.

Great Dane. En dit is Code 9 en The Space Ape. Te vroeg overleden, die Space Ape. The Devil is a Liar.

The Gadgets, Devil's Dyke. En dit is hier een theepot van de duivel, de Devil's Teapot. Ik weet niet wat er allemaal in zit. Eric Swan.

0: Sonny Treadway. En John Lee Hooker kan ook over de duivel meepraten. Devil's Jump.
1: Hey,

Duidelijk gebaseerd op Stratus van Billy Cobham. Pax Exorcismo. En The Electric Hellfire Club. Die brengen voor u Lucifer Sam.

0: En maar kort.
1: Goed dat de verwarming opstuit, want anders zou je... En deze uitzending is speciaal aan Ronnie Vergracht opgedragen, die in het hospitaal ligt. Ronnie, doe wat je moet doen.

En we zijn een klein beetje laat op de radio gearriveerd, maar we beginnen dadelijk met het programma Groen op Radio Centraal 106.7 FM. Dinsdagavond, eens om de twee weken. Maar we laten je nog even naast staan wat nu loopt.

En in het programma vandaag een hele hoop singeltjes die ik kocht, maar nog niet gehoord heb. Zoals deze. Locos en Noche de Oraciones. Het zal wel anders heten in het Engels, maar het is een Spaanse persing. We gaan verder met Brotherhood of Men en van hun kan je luisteren naar Lady.

En na Brotherhood of Man gaan we voort met de Moody Blues, een van hun vroege singles. En My Baby's Gone, nog eens opnieuw gevonden, had ik al in de collectie. Maar het is een leuk nummertje, dus die single ook maar meegenomen.

Shoeshine. En dat was Jim Capaldi. Je kent hem wel van Traffic, onder andere. En hier een solo-project ergens begin jaren 70. We gaan nu verder naar het Apple-label van de Beatles en alles wat daar verder aankleeft. Zoals deze, Don't Worry, Yoko. En u mag raden wie het zong.

Altijd goed voor Eva. Yoko Ono, Don't Worry Yoko. Ook op het Apple-label was een jaren 70 band die het wel een beetje maakte voor Apple. Badfinger. En van hen kan je luisteren naar Blind Owl. Een B-kantje van de single Apple of My Eye en niet op LP verschenen, als ik me niet vergis.

En nogmaals, Elephant's Memory op het Apple-label met Liberation Special. We gaan verder met Donovan, Jennifer Juniper, een van zijn hitjes van destijds op het Pi-label.

Also sprach Zarathustra. Deodato was dit, met zijn versie van het nummer van 2001 Space Odyssey. En we gaan verder met wat soul.

Arthur Conley down on Funky Street. Daarvoor nog Lee Dorsey met Go Go Girl. En we gaan verder met Bunny Sigler en Tossin en Turnin en Turnin en Tossin en you name it. Tossin and Turnin.

did you love me? Mitch Ryder, hij trad onlangs nog op in België. Ik weet niet hoe oud de man nu is, ergens achter in de 70, begin 80 waarschijnlijk. I'd rather go to jail. Misschien was dat niet slecht geweest als je hem nu gehoord had. We gaan verder met Jimmy Walker, Funkin' for Fun.

Tot zover Bobby Thurston, Check Out The Groove. We gaan verder met de B-kant van de bekendste single van Roberta Flack, Killing Me Softly With His Song. En dat is een versie van Just Like A Woman van Bob Dylan door Roberta Flack.

Jungle Rock door Henk Mitzel. We gaan nog even verder met meer monkey business, namelijk met Three Dilly Toffees. Ze speelden in België en Nederland afgelopen 2 weken. 3 meiden uit Japan en zij brengen Go Go Gorilla op hun manier.

Oh, my God.

Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Een beschermingsbenadering die ooit werd aangeprezen als een globaal model voor het ondersteunen van het samenleven van mensen en roofdieren verliest terrein omdat er een tekort is aan lange termijn ondersteuning door de regering, volgens nieuw onderzoek. In 2015 heeft Zweden internationaal aandacht gekregen toen onderzoekers rapporteerden dat er dat het zogenaamde Conservation Performance Payment programma, dat is het oudste initiatief in zijn soort, had geholpen met het herstel en opdrijven van de populatie van de bedreigde veelvraat. Een tiental jaar later nu echter lijkt dat vroege succes steeds moeilijker vol te houden. Het programma was ontworpen om zowel de veelvraat als de Sami rendierherders te doen samenleven. Zij delen het landschap namelijk. Nieuwe bevindingen suggereren dat deze overeenkomst onder steeds meer druk komt te staan. Onderzoekers van de Universiteit van York en het Zweedse Landbouwuniversiteit ontdekten dat de gedocumenteerde aantallen van veelvraten scherp gedaald zijn in delen van noordelijk Zweden, waar de soort ooit dus het sterkste stand hield. Op hetzelfde moment zijn dus de betalingen door de regering van Zweden, de bijdragen, onveranderd gebleven gedurende 20 jaar. En veel lokale gemeenschappen hebben niet langer vertrouwen in het systeem. De bevindingen werden gepubliceerd in Conservation Letters en die suggereren dat de regering, dat regeringen in het algemeen het risico lopen dat ze beschermingsvooruitgang gaan ondermijnen wanneer ze niet op lange termijn financiële en sociale kosten het hoofd bieden die herstelplannen voor wild leven gaan verlichten, die dus anders op het dak van de lokale gemeenschap en de lokale bewoners terechtkomen. Dr. Hannah Patterson van de Universiteit van York's Laverholm Center for Anthropocene Biodiversity verklaart hoe het programma afwijkt van traditionele compensatiesystemen. Het werd eerst ingesteld in 1996. Dat was op dat moment een revolutionair systeem. In plaats van dat men de rendierherders ging betalen voor geleden schade veroorzaakt door predators, ging dus de regering gemeenschappen betalen voor het samenleven tussen die herders en de roofdieren, onafhankelijk of er nu schade optrad of niet. De idee erachter is dat dus men een inkomen aanbiedt dat dus verband houdt met de aanwezigheid van het roofdier. Men heeft dus er belang bij om manieren te vinden om dus samen met die roofdieren in één gebied te leven. Dus conflicten gaan afnemen en men verbetert sociale rechtvaardigheid. De initiële bevindingen toonden zeer veelbelovende resultaten van dit schema. Men had een opmerkelijke toename van de veelvraatpopulatie. Maar na bestuderen van 30 jaar van gegevens uit dit schema heeft men kunnen aantonen dat dit succes niet permanent is gebleven. Om de lange termijn impact van het programma te onderzoeken, heeft Dr. Patterson een aantal wildopzichters gaan begeleiden die in dat Noordpoolgebied van Zweden werken. De onderzoekers hebben ook ecologische monitorgegevens gecombineerd met interviews die werden uitgevoerd in Norrbotten. Dat is het meest noordelijke
provincie, om het zo te noemen, van Zweden. De resultaten wijzen aan groeiende uitdagingen binnen het programma en doen dus heel wat bezorgdheden rijzen over de beschermingsinspanningen op andere plaatsen. De studie ontdekte dat die veelvraten zich verspreiden in zuidelijke delen van Zweden, terwijl ze dus in die gebieden die historisch de grootste populaties gingen ondersteunen, aan het afnemen zijn. In de vroege jaren 2000 heeft Norrbotten ongeveer, die noordelijke provincie, ingestaan voor ongeveer 2/3 van alle gedocumenteerde voortplanting bij de veelvraten in Zweden. Op dit moment is dit aantal teruggevallen tot minder dan 1/3. En die provincie heeft dus regelmatig moeite om de minimumbeschermingsdoelstellingen te halen. Onderzoekers zeggen dat het stagneren van de fondsen dus een belangrijke factor is hierin. Pettersson zegt daarover: de betalingen aan de rendierherders die deelnemen aan het schema zijn bevroren gebleven op 200.000 Zweedse kronen per roofdier voor nakomeling sinds 2002. Maar door stijgende kosten en dus de prijzen van vlees ziet men dat dus de echte waarde van die betaling in reële waarde dus gehalveerd is in de laatste 20 jaar. Het Zweedse parlement, of nee, tenminste het Sami-parlement, heeft berekend dat dus die wettelijke betaling eigenlijk op dit moment 480.000 Zweedse kronen zou moeten zijn, om echt in overeenstemming te zijn met de geest van de wet. In 2024 heeft de regering van Zweden een toename aangeboden met slechts 25.000 Zweedse kronen. Het onderzoek heeft ook klimaatopwarming geïdentificeerd als een bijkomend obstakel. De veranderende en verschuivende sneeuwomstandigheden in het Noordpoolgebied hebben het moeilijker gemaakt om dus de sporen van de veelvraten waar te nemen en te documenteren. Daardoor is het mogelijk dat de officiële tellingen geen volledige reflectie zijn van het echte aantal dieren. Onderzoekers hebben opgemerkt dat vele waarnemingen van veelvraten werden verworpen, omdat ze dus niet voldeden aan de strikte documentatievereisten. Volgens Dr. Pettersson gaan deze uitdagingen de nood illustreren voor regeringen om de milieubeschermingsprogramma aan te passen naarmate de omstandigheden veranderen. Als een regering er niet in slaagt om de betalingen aan te passen en af te stemmen op de stijgende kost van het samenleven, gaat de last van het samenleven verschuiven naar de lokale, vaak gemarginaliseerde gemeenschappen, die in dit geval reeds onder druk staan door de cumulatieve impact van mijnbouw, bosbouw en klimaatsopwarming. Het is dus een waarschuwing voor andere globale beschermingsinspanningen. Regeringen moeten vooruitplannen en interventies aanpassen aan de veranderende omstandigheden en lokale noden.

Onderzoekster Rachel Fordyce had de gewoonte om geld uit te sparen door te parkeren in Ithaca's East Hill Plaza en dan door East Lawn Cemetery te wandelen op weg naar de Cornell University, waar ze dus werkt in het entomologisch laboratorium. Tijdens een wandeling in de lente van 2022 merkte ze iets ongewoons op. Bijen waren overal aanwezig. Ze verzamelde enkele exemplaren en nam ze mee naar haar begeleider, Brian Danforth, professor entomologie in Cornell's College of Agriculture and Life Sciences. De insecten werden geïdentificeerd als Adrena regularis. Adrena regularis heeft geen Nederlands naam. De Engelse naam is de regular regular minor bee. Ja. Dat is een solitaire wilde bijensoort die ondergronds nestelt en helpt het dus gewassen en wilde planten te bestuiven. Deze eenvoudige observatie heeft dan geleid tot een uitzonderlijke ontdekking. Onderzoekers vonden dat de begraafplaats een van de grootste en oudst gekende aggregaties van grondnestende bijen die ooit gedocumenteerd zijn. Wetenschappers schatten dat deze begraafplaats een thuis is voor ongeveer 5,5 miljoen individuele bijen, die dus geconcentreerd leven in een oppervlakte van ongeveer 1 vierkante kilometer. Volgens de onderzoekers is dat vergelijkbaar met ongeveer 200 bijenkasten. En dat is dus ook een groter aantal dan de menselijke populatie van Manhattan, die het dus zelfs 3 keer overtreft. Nu, men is zeker dat er andere zeer grote bijenaggregaties bestaan over heel de wereld, maar die zijn toch tot nu toe nog niet geïdentificeerd. Maar van gedocumenteerde bestaande aggregaties die men in de literatuur kan vinden, zit een van de grootste, zegt Steve Hoge. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Apidology. De studie heeft dan de biologie van deze slecht gekende en wilde bijen onderzocht, waarbij ook hun belang als bestuivers werd belicht voor waardevolle landbouwgewassen zoals appels. En dat is dus een van de kenmerkende gewassen voor New York. Het onderzoek heeft de waarde van de solitaire grondnestelende bijen dus belicht en toont hoe overvloedig deze bijen dus aanwezig zijn en hoe belangrijk ze zijn als bestuivers van gewassen. En dat we dus ook, de mens dus ook zich bewust moet worden van deze nestplaatsen en ze beschermen, zegt Danforth. Historische gegevens tonen dat die Adrena regularis op die begraafplaats reeds is aanwezigheid, zijn aanwezigheidsreeks is gesignaleerd, tenminste in de vroege jaren 1900. De begraafplaats zelf werd aangelegd in 1878. Wetenschappers zeggen dat de ontdekking de idee versterken dat begraafplaatsen als belangrijke vluchtplaatsen kunnen optreden voor biodiversiteit. Oudere begraafplaatsen, in het bijzonder in steden, ze staan reeds gekend ongewone planten te huisvesten, maar ook insecten, vogels en zoogdieren. Kevin Morse, die dus de opzichter is van de East Lawn Cemetery, zegt dat hij op zijn begraafplaats al herten, ganzen, haviken, vossen, coyotes en ontelbare bijen heeft gezien gedurende de 46 jaar dat zijn familie instaat voor het onderhoud
en beheer van deze, deze begraafplaats. Hij voegt er ook aan toe dat die bijen hem nooit hebben gestoken. Hij heeft het er zelf moeilijk mee dat hij bepaalde gebieden moet maaien, zegt Morse. Er zijn ongeveer 3 of 4 secties waar deze bijen zwaar migreren, maar er zijn er dus heel veel. Onderzoekers verklaren dat begraafplaatsen in het bijzonder een goed habitat zijn, omdat er zeer veel rust heerst, omdat er zelden verstoring is en dat er zelden pesticiden worden gebruikt. Hoewel de honingbijen de meeste publieke aandacht hebben en ook het gekendst zijn, zijn ongeveer 75% van alle bijensoorten solitaire in de grond nestelende bijen, zoals de Andrena regularis. Het is dus eigenlijk de meest algemeen voorkomende levensstijl voor bijen, zegt Danforth. Toen Hogan begon met het onderzoek van deze soort, ontdekte hij dat er weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar was over deze soort. Een van de meest gedetailleerde referenties dateert uit 1978. Dat betekent dat het onderzoeksteam nu een mogelijkheid zag om dus de biologie van deze bijen beter te gaan documenteren. De vrouwelijke Andrena regularis bij maakt een ondergronds nest en gaat daar eitjes in plaatsen in kamers gevuld met stuifmeelkorrels en nectar. De larven gaan onder de oppervlak ontwikkelen voordat ze dan aan het oppervlak komen als volwassen individuen. De soort overwintert ook als volwassen individuen, wat relatief zeldzaam is bij bijen. En dat is ook een deel van de reden waarom ze dus zo vroeg in de lente uit de grond komen en dus op tijd zijn voor de bloei van de appelbomen. De bijen gaan ook fruitbomen en wilde bloemen bezoeken en bestuiven die vroeg in het seizoen bloeien. In New York ziet men dat deze bijen in april uit de grond gaan komen, wanneer de temperatuur dus iets begint op te warmen. Cornell Orchards, dat is een gebied ongeveer een 300 meter van die begraafplaats, is mogelijk iets dat dus een grote ondersteuning biedt voor die bijenpopulatie door zijn overvloed aan lentebloemen. Danforth heeft ook opgemerkt dat de bijen een voorkeer hebben voor zanderige bodem, die dus in grote hoeveelheden aanwezig is op de begraafplaats. Om de populatie van de bijen te schatten en dus allerlei patronen te gaan bestuderen, hebben onderzoekers een nieuwe opvolgingsmethode gebruikt die eigenlijk notvallen gebruikt. Dat zijn kleine tentjes uit gaas die minder dan een vierkante meter grond bedekken en die dus uit de grond komende insecten naar een glazen pot gaat leiden. Met deze benadering kan men dus een hele gemeenschap van dieren vangen die uit de grond komen, zegt Danforth. Tussen 30 maart en 16 mei 2023 heeft het onderzoeksteam 10 vallen verspreid over de begraafplaats geplaatst. Ze hebben 3251 insecten gevangen op deze manier, die vertegenwoordigers waren van 16 soorten bijen, kevers en vliegen. Maar dus de Andrena regularis ging met grote voorsprong de samples domineren. Onderzoekers hebben dan het aantal bijen die in elk van die vallen was gevangen gebruikt om de gemiddelde bijendichtheid te schatten over de volledige oppervlakte van die begraafplaats. Gebaseerd op de berekeningen is de geschatte totale populatie tussen ongeveer 3 miljoen en 8 miljoen bijen,
Het gemiddelde is dus 5,5 miljoen. De vallen hebben ook verschillen in het moment van het uit de grond komen aangetoond tussen de mannelijke en de vrouwelijke bijen. De mannelijke bijen gaan eerst uit de grond komen gedurende de warme periode in april. De vrouwelijke bijen gaan enkele dagen later verschijnen. Dus die mannelijke bijen komen uit de grond en gaan dan wachten op de vrouwtjes, zodat ze de beste mogelijkheid kunnen grijpen om te paren en hun genen door te geven, zegt Hoogd. De studie heeft ook broedparasitisme gedocumenteerd, dus door een soort koekoeksbij, Nomada imbricata. Dat zijn bijen die dus wachten tot die Andrena regularis vrouwtjes hun nest hebben gebouwd en daar die broedcellen hebben klaargemaakt onder de grond. En gaan dan, wanneer dat nest voltooid is, hun eigen eieren in de plaats leggen van dus de oorspronkelijke eieren. Oh nee, naast de eieren van de Andrena regularis. Wanneer dan die Nomada imbricata larven uitkomen, dan gaan ze dus de bijenlarven van de Andrena regularis doden en in hun plaats de opgeslagen stuifmeerkorrels en nectar gebruiken die dus voor die Andrena regularis larven was achtergelaten door de moederbij. Om te helpen in het lokaliseren en beschermen van gelijkaardige nestcites hebben Danforth en zijn collega's een globale burgerwetenschap-initiatief gelanceerd waarbij mensen aangemoedigd worden om grondnestelende bijen te rapporteren. Tenminste, grondnestelende bijenaggregaties te rapporteren wanneer ze deze tegenkomen. Deze populaties zijn doorgaans zeer groot en hebben dus nood aan bescherming. Als we deze nestcites niet gaan beschermen en ze bijvoorbeeld er iets wordt overgeplaatst, dus overgebouwd, kan men dus in één moment 5,5 miljoen bijen het leven ontnemen, die eigenlijk uitschakelen en die eigenlijk belangrijke bestuivers zijn.

106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB+ met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkels, het programma of wat de natuur al in huis heeft. Met uitsluitend gerecycleerde muziek.

get the better, but don't.

Wetenschappers zeggen dat kanker bij katten en de genetica ervan niet langer een mysterie zijn nadat een van de grootste studies die ooit uitgevoerd is op tumoren in gedomesticeerde katten is vervolledigd. Het onderzoek, de resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Science. Het is de eerste grootschalige inspanning om de genetische profielen van kankers in katten te onderzoeken. Onderzoekers denken dat bevindingen inzicht kunnen verbeteren van kankers in zowel dieren en mensen, terwijl er ook een waardevolle, open, beschikbare gegevensbank is voor toekomstig kattenkankerstudies. Kanker is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in katten, maar wetenschappers hebben historisch zeer weinig geweten over de genetische veranderingen die achter deze ziekte zitten. Ondanks dat gedomesticeerde katten zeer algemeen gehouden worden als huisdier, was er dus weinig geweten over de genetica van kanker in deze dieren, zegt Dr. Geoffrey Wood, een professor pathobiologie van de Universiteit van Guelph en ook een van de auteurs van de studie. Tot nu dus. Onderzoekers hebben tumorsamples geanalyseerd van ongeveer afkomstig van ongeveer 500 gedomesticeerde katten, afkomstig uit ongeveer 5 landen. Het team heeft de genetische mutaties onderzocht die betrokken zijn in de ontwikkeling van deze kankers en ontdekte dat vele van deze kankerdrijvende genen dezelfde zijn die ook aangetroffen worden in mensen- en hondenkankers. Onder de meest belangrijke bevindingen waren mutaties die verband houden met agressieve melkklierkankers in katten. Hetgeen dat het meest frequent gewijzigd was in dergelijke katten-melkkliertumoren was FBXW7, waarbij mutaties optraden in meer dan de helft van de tumoren die bestudeerd werden. In menselijke borstkankers zijn de mutaties van FBXW7 geassocieerd met een zeer slechte hoop op herstel bij kanker, wat dus overeenkomt met wat onderzoekers observeren in katten. Wetenschappers hebben ook gelijkaardige eigenschappen geïdentificeerd tussen katten en menselijke kankers die het bloed, de beenderen, de longen, de huid en de gastro-intestinale organen treft en het centrale zenuwstelsel. Omdat katten vaak in dezelfde omgeving leven als hun eigenaars, denken de onderzoekers dat het risico op sommige kankers afkomstig zou kunnen zijn van gemeenschappelijke omgevingsblootstelling. De studie kan daarbij helpen te verstaan hoe dus deze kankers zich ontwikkelen in katten en mensen, waarom ze dus ontwikkelen en hoe ze dat doen, en hoe de wereld rondom hen een invloed heeft op het risico op kanker. En men hoopt dus ook mogelijk nieuwe manieren te vinden om deze kankers te voorkomen en te behandelen. Onderzoekers waren daarbij bijzonder optimistisch wanneer ze dus ontdekten dat bepaalde chemotherapiemedicijnen beter lijken te werken in katten melkkliertumoren die dus het gemuteerde FBXW7-gen hebben. Hoewel de resultaten slechts in weefselsamples werden geobserveerd, zeggen wetenschappers dat de ontdekking kan wijzen in de richting van nieuwe behandelingen voor borstkanker in zowel dieren als mensen. Toegang tot zulke grote sets van geschonken weefsels heeft dus de wetenschappers toegelaten om medicijnreacties in te schatten, te observeren over tumortypes, zegt Dr. Sven Rottenberg, een van de auteurs van de studie en verbonden aan de Universiteit van Bern. Dit was voordien nog niet mogelijk op deze schaal. Bailey Francis is verbonden aan het Wellcome Sanger Institute, heeft ook bijgedragen aan de studie en zegt dat het onderzoek ook voordelen kan gaan bieden voor honden.
Wanneer kennis en gegevens tussen verschillende disciplines vloeien, kunnen alle daarvan dus de voordelen rapen. Het internationale project heeft onderzoekers dus samengebracht van de Wellcome Sanger Institute, Ontario Veterinary College van de Universiteit van Guelph, de Universiteit van Bern en verschillende andere instituten. Wetenschappers hebben DNA in kaart gebracht van weefselsamples die dierenartsen voorheen hadden verzameld voor diagnostische doeleinden. De bevindingen suggereren dat behandelingen die reeds gebruikt worden in mensen uiteindelijk ook getest kunnen worden in katten. Op hetzelfde moment denkt men dat informatie die verkregen wordt door kankertesten op gedomesticeerde katten verder menselijk kritisch onderzoek kan sturen. Deze samenwerkingsstrategie is gekend als de One Medicine Approach, waarbij dus de uitwisseling van kennis tussen diergeneeskunde en algemene geneeskundeonderzoekers dus gebeurt om de resultaten in zaken gezondheid over allerlei soorten te gaan verbeteren. Men kan nu beginnen om de volgende stappen te nemen naar dus precisie kattenoncologie, om dus gelijke tred te gaan houden met de diagnostische en therapeutische opties die beschikbaar zijn voor honden met kanker en mogelijk ook op een dag de mens.

Een medicijncombinatie die zeer wijd bestudeerd wordt voor zijn antiverouderingspotentieel, heeft mogelijk een zeer ernstige neveneffect. Onderzoekers van de Universiteit van Connecticut rapporteren dat de behandeling significante hersenschade aanbrengt in muizen. Dat doet bezorgdheden rijzen over zijn groeiend gebruik in het onderzoek naar de verlenging van de levensduur. En aan allerlei anti-verouderingstherapieën die dus niet officieel worden aangeboden. Bevindingen werden gepubliceerd in PNAS en tonen dat de medicijncombinatie dasatinib en quercetine myeline beschadigen. Dat is de beschermende laag, of tenminste de isolerende laag, die de zenuwvezels omringt en die ervoor zorgt dat de elektrische signalen dus efficiënt kunnen reizen over die zenuwvezels. Dus de opeenvolgende openingen in die myeline schede, daartussen ontstaan dus spanningsverschillen die dan de elektrische stroom doorheen die zenuwvezel in gang zetten en verder drijven, zodat die eigenlijk naar dus de volgende zenuwcel kan gevoerd worden voor het signaal door te geven. En dat is in de hersenen en het lichaam. Dus wanneer men die cocktail van dasatinib en quercetine toedient aan een dier, jong of oud, wordt het myeline beschadigd en dat gaat dan uiteindelijk verdwijnen. Het ergste is het effect in jonge dieren. Dan in de oudere dieren, zegt de Yukon School of Medicine immunoloog Stephen Crocker. Myelineverlies kan leiden tot gevoelloosheid, pijn, moeilijkheden met lopen en problemen met geheugen en denken. Schade aan myeline is ook een van de definiërende kenmerken van multiple sclerose, waarbij die myelineschede wordt aangetast door een auto-immuunreactie. Dus dasatinib en quercetine is een van de meest populaire medicijncombinaties in het antiverouderingsonderzoek. Wetenschappers hebben het reeds onderzocht voor zijn mogelijkheden om verouderde cellen te verwijderen die, wanneer ze aanwezig blijven, bijdragen aan ontsteking en met leeftijd verbandhoudende ziektebeelden. De behandeling wordt op dit moment onderzocht voor onder meer ziektebeelden, waaronder type 2 diabetes en de ziekte van Alzheimer. Buiten klinische omstandigheden en opstellingen gaan sommige mensen die geïnteresseerd zijn in het verlengen van de levensduur ook experimenteren met deze medicijncombinatie op hun eigen initiatief, ondanks waarschuwen van medische professionele mensen. Er is weinig onderzoek tot nu toe uitgevoerd hoe dus die combinatie een invloed heeft op de hersenen bij de mens. Om dit idee dus te testen heeft het team jonge muizen, 6 tot 9 maanden oud, en oudere muizen, 22 maanden oud, gaan behandelen met die medicijncombinatie dasatinib en quercetine. Ze hebben ook oligodendrocyten bestudeerd die in laboratoriumschalen werden gegroeid. Deze gespecialiseerde hersencellen zijn verantwoordelijk voor het produceren en in goede conditie houden van die myeline. De resultaten waren een verrassing voor de onderzoekers. Gezonde muizen gaan normaal dikke myeline lagen hebben die de zenuwvezels in de hersenen omvatten. In de behandelde muizen ziet men dat deze beschermende lagen dramatisch verminderd zijn na blootstelling aan de dasatinib en quercetine combinatie. Jongere muizen vertonen daarbij zelfs grotere schade dan oudere dieren. Onderzoekers ontdekten ook dat het corpus callosum, een belangrijke structuur die de twee helften van de hersenen verbindt en die vele kritische functies ondersteunt, zeer sterk achteruit gegaan was in muizen die de behandeling hadden ontvangen. Gelijkaardige schade wordt dus ook soms waargenomen in mensen die chemotherapie moeten ondergaan en dat wordt dan geassocieerd met symptomen die vaak als chemohersenen worden omschreven.
Wanneer wetenschappers de schade, het beschadigd weefsel van nabij gingen bestuderen, ontdekten ze dat de oligodendrocyten niet gestorven waren. In plaats daarvan zag men dat de cellen naar een meer juveniele vorm waren teruggegaan. Het team ontdekte ook een abnormaal metabolisme in de cellen. Men vermoedt dat de medicijnencombinatie de energie gaat verminderen, de energie gaat afsnijden die de cellen nodig hebben. En de cellen gaan daarop reageren door de complexiteit te verminderen. En dus terug te keren naar een jongere staat, maar minder functioneel, zegt Crocker. Zeer interessant dus, die cellen in die muizen die behandeld waren met dat dasatinibe en quercetine combinatie. Had een zeer sterke overeenkomst met een zeer opmerkelijke populatie van cellen die voorheen werd geïdentificeerd in mensen die dus multiple sclerose hebben. Anders denken dat dit belangrijke aanwijzingen kan bieden over hoe beide ziektebeelden zich ontwikkelen. De bevinding suggereert dat in multiple sclerose de myeline producerende cellen ook onder stress komen te staan en daardoor naar een jongere, minder functionele staat gaan terugkeren in plaats van compleet af te sterven. Als dat waar is, zou dat kunnen betekenen dat de cellen mogelijk het potentieel hebben om te herstellen. Onderzoekers onderzoeken nu of dus de beschadigde cellen in de muizen hersteld kunnen worden en aangemoedigd kunnen worden om dus de hersenen terug te herstellen, de hersenfuncties terug te

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook wat aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: Net als vorige week beginnen we vandaag met iets plechtigs. Trumpet Voluntary. Het wordt gespeeld door de brassband Bourgipia onder leiding van Stijn Aartgeerts. Een man die we ook al eerder leerden kennen als jonge componist.

We begonnen ons programma vandaag met een kort werk van Jeremiah Clarke, The Princess of Denmark, misschien beter bekend als Trumpet Voluntary. Veel langer is de compositie die nu klaar ligt, Kulbin Sands, geschreven door Alexander Komitas. Kulbin Sands verwijst naar de baronie Kulbin. Kulbin is gelegen in de regio Western Moray, een streek in Noord-Schotland. Baronieën waren een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berustte, met name de baron. Die regeringsvormen kwamen in de 15e en de 16e eeuw veel voor in de regio Noord-Brabant. Ook in Groot-Brittannië ontstonden veel baronieën, waaronder dus de baronie Kulbin. De baronie Kulbin was eeuwenlang een vruchtbaar gebied tot in het jaar 1686 het noodlot toesloeg. Vlak voor de oogst barstte er toen een zware zandstorm los, die de ganse oogst vernielde. Er zouden daarna nog zandstormen volgen, die de hele regio teisterden. Alle huizen, boerderijen en ook het herenhuis van de baron zelf werden bedolven onder het zand. Deze geschiedkundige feiten vormden voor de Schotse toneelschrijver Gordon Bottomley de aanleiding om een eenakter te schrijven onder de titel Kulbin Sands. Dat in die eenakter heksen daarbij een voorname rol zouden spelen, lag voor de hand. Zandstormen werden in de middeleeuwen immers aanzien als het werk van de heksen. Een combinatie van de historische gebeurtenissen rond de zandstorm in Kulbin en de eenakter geschreven door Gordon Bottomley in 1931 leverde voor Alexander Komitas de inspiratie voor een compositie. Het uitgangspunt was vrij simpel. De luisteraar laten fungeren als een toeschouwer voor die beruchte nacht op Kulbin, een plek die dus betoverd was. In het begin was alles rustig, maar er heerst toch al een zekere spanning, zij het nog onderhuids. Plots breekt dan de storm los. Die storm bereikt een climax en sterft daarna weer uit. Aan het einde is alles weer stil, al moeten we dat in het juiste perspectief blijven zien.

Colbin Sands, een compositie van Alexander Komitas. Dan maken we nu plaats voor filmmuziek, Dances with Wolves, geschreven door John Barry. Deze film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Michael Blake. Regisseur en tevens hoofdrolspeler was Kevin Costner in de rol van John Dunbar. We schrijven 1863. In de Verenigde Staten woedt een burgeroorlog met als inzet het opheffen van de slavernij. Luitenant Dunbar krijgt op eigen verzoek een afgelegen en verlaten standplaats in Dakota. Hij wordt goede maatjes met een wolf, die hij Two Socks noemt. Vlak bij zijn post bevindt zich een Indianenstam. Die zijn uiteraard nieuwsgierig naar de witte vreemdeling die zich daar heeft komen vestigen. Na afloop van tijd raakt Dunbar bevriend met de stam. Er ontstaat zelfs een liefdesaffaire tussen hem en een blanke vrouw die ooit als jong meisje in de stam werd opgenomen. Ondertussen komt de oorlogsfrontlijn dichterbij. Dat plaatst Dunbar voor een dilemma, maar hij kiest uiteindelijk voor zijn nieuwe vrienden in plaats van het aanstormende leger. Kevin Costner wilde dat deze film een realistische uitstraling kreeg. Daarom werd deze film in de Amerikaanse staat Zuid-Dakota gedraaid. Hij huurde daarvoor zelfs een groot aantal bisons. Ook het mooie landschap was een meevaller. Voor de Indianenrollen heeft hij echte Indianen uitgekozen, meer bepaald de Sioux-Indianen. Ook de originele taal van deze Sioux-Indianen komt in deze film voor. De muziek uit deze film wordt nu gespeeld door de concertband De Scheldezonen uit Hoboken. Dirigent is Erik Mast.

0: Dances with Wolves, geschreven door John Barry. Het was het thema uit de gelijknamige film. Ik vond de film Naar de natuur met Carl Wittrock. We kwamen hem vorige week al tegen en vandaag doen we dat nog eens over. Nu met Antarctica. Bij deze compositie Antarctica raakte Carl Wittrock geïnspireerd door de enorme ijsvelden rond de Zuidpool. De compositie is dan ook een muzikale neerslag van het landschap op Antarctica geworden. Kleurrijke en majestueuze klanken geven in deze compositie een fascinerend beeld van dit zogenaamde zesde continent. Melodieën worden daarbij aan elkaar gekoppeld om de verschillende aspecten van het landschap over te brengen. Samen met hun eenvoudige harmonische begeleidingen maken dit werk aangenaam voor zowel de luisteraar als de muzikant.
1: Darf ich mich vorstellen? Mijn naam is Christoffel Columbus, geboren in 1451 in Genua. Mijn beruf, Urondedal, ontdekkingsreiziger. In 1492 ontdekte ik Indië, althans dat deed ik. In werkelijkheid word ik aangekomen in de nieuwe wereld. De lui die ik daar begint, die noemen ik Indianer. En hutsendaars komen de Indianer nog immer uit Amerika. In werkelijkheid ben ik niet meer geweest wie de Karibik en een stukje Zuid-Amerika. Nu zie je Noord-Amerika. Nu zie je Argentinië.

Na Antarctica van Karel Witterok stappen we over naar het intermezzo. We verdelen dat vandaag tussen een Nederlandstalig en een Franstalig nummer. Sally Walls voert ons naar Gent met Klokke Roeland en van Salvatore Adamo horen we Mes mains sur tes anges.

Het intermezzo voerde ons vandaag eerst naar Gent met Klokkeroeland. Dat is wat de Brabanson van die stad. En daarna kwam Adamo aan de beurt met Mémin sur tes anges. Het is vandaag 6 juni. En op die dag begon in 1944 de interventie in Normandië, wat een keerpunt betekende in de Tweede Wereldoorlog. Onder de codenaam Overlord vond toen de grootscheepse landing plaats door de westerse geallieerden met als doel West-Europa te bevrijden van de nazi-terreur. Deze gebeurtenis werd later ook het onderwerp van verscheidene films. Een van die films dateert uit 1962 onder de titel The Longest Day. Die film beschrijft de eerste 24 uur van de landing van de geallieerde troepen en is opgevat als een docudrama. Hier en daar wordt ook gebruik gemaakt van authentiek filmmateriaal. Naar het muzikaal thema uit de film gaan we nu luisteren. Dat thema is bekend geworden door Paul Anka, maar er bestaat ook een instrumentale versie. Die kwam tot stand door Steven Verhaert, die vroeger dirigent was van de harmonie De Eendracht uit Wommelgem.

The Longest Day. Muziek uit de gelijknamige film, ooit vertolkt door Paul Anka, maar hier bewerkt door Steven Verhaert. De uitvoering was van de Harmonie de Eendracht uit Wommelgem, destijds ook gedirigeerd door Steven Verhaert. De poëzie brengt ons vandaag gedichten van Pierrette Coffré, Anne van de Velde, Anne van Moeren en Maud van Houwaard. Vandaag dus een volledig vrouwelijk onderonsje. Voor de muzikale omlijsting zorgen het kinderkoor Sterling hier uit Antwerpen, het kinderkoor De Piccolo's uit Neerpelt en het kinderkoor Color. En dat koor is een afdeling van het Onze Lieve Vrouwenkoor uit Mechelen. We hebben ook een buitenlands koor in dit programma en dat luistert naar de naam van Batavia Madrigal Singers uit Jakarta in Indonesië. Daar beginnen we ook mee. Zij brengen een koorversie van het bekende 16 Tons.

Fragment uit Arboramandus. Het stuift fijn stofsnippers, spint hout stofwolken uit plofhouthandel. Dat IKEA-zaagsel, wel dat ligt op mijn maagsel. Keukenkasten kaf, boombraaksel, gekip kapt uit heidense alhoestas. O, eerbiedig huis van Donar, waar Donar geen donut werd gevierd en gevreesd, waar ook wel een mens als een beest kordaat aan de boom werd gehangen. Plaats van recht en raad, boomgeborgte, waar mens nog dier de schaduw van durfde te schenden. Het bloed van die bomen, het heilig sap zozeer verspild, spoil it flow of holy juice. Ik speel de angel of justice. Wie is hier begonnen met de bomocide?

Lofzang aan de liefde. Lofzang aan het kloppend hart, dat tijd en leed trotseerde, dat ons verwarmde, ons verbond, dat ons immens veel leerde. Het leerde ons wat vechten is, wat schuilen is, wat passie en wat huilen is. Het leerde ons vergeven. Het leerde ons weer leven. Lofzang aan wat ik in jou al jarenlang begeerde. Lofzang aan het kloppend hart. Lofzang aan de liefde die de demonen weerde.

Dat tedere moment van samen zijn. Zachtjes openen mijn ogen zich. Langzaam verdwijn jij uit mijn zicht. Ik ben weer in de realiteit, in het leven dat ik leid. En ik leid. Opengesperde ogen wijd kunnen zich niet sluiten. Houden die gevoelens buiten. Het vocht dat over mijn wangen een weg zoekt naar dat verlangen dat niet weg kan gaan, mij in de kou laat staan. Ik trek het laken over me heen en leen uit mijn flardige, verwarde brein een gedachte, een indruk, een teder moment van samen zijn, dat ik niet vast kan houden. Ongezouten, ruw en bolsterig dringt de waarheid tot mij door. Hoor het snikken en schokken van mijn lichaam dat ik niet bedaar. Waarom zou ik? Is het niet zonneklaar? Jij bent de mijne niet. Jij bent diegene die me niet ziet. Die gewoon aan mij voorbij loopt. Aan mij die hoopt. Op een... ja, op een wat? Een opmerkzaamheid? Dat je mijn hart verblijdt? Dat je me opmerkt tussen die mensenstroom, ik die de andere kant op troon? In het snelle, vluchtige leven waar ik nu heel even zeg, stop. Stop die gedachte, die indruk, dat tedere moment van samen zijn, dat niet kan zijn. Ik laat je los, laat je gaan. Mijn vingers betasten me weer, ook ik laat me nog eens gaan.

Ik blijf bij een plakje worst staan en vraag aan een voorbijganger: weet u wat het plakje worst hier ligt te doen? Zegt die voorbijganger: nee, maar ik weet ook niet wat ik hier loop te doen. Ik zeg dat hij mijn verwondering niet moet koppelen aan zijn existentie. Er is niets aan te doen. Uitgeademde lucht is bezoedeld en al wat we zeggen is uitgeademde lucht. Ik ga bij een man staan die liedjes speelt op zijn mondharmonica, met zijn vingers gekromd aan zijn mond, alsof hij ze terwijl hij speelt warm blaast. Ik ga bij een transparante vrouw staan. Soms wandelt er iemand door haar heen. Zij zegt daar niets op. Ik wrijf over haar rug tot ze weer vlees krijgt. Ze is elegant en heeft dezelfde handtas als ik. Dat stelt mij misschien nog het meest gerust, dat iemand met dezelfde handtas heel elegant is.

De poëzie bracht ons vandaag gedichten van Pierrette Coffré met een fragment uit Aboramandus, uit haar zo pas verschenen bundel Cofarnaum, uitgegeven bij de Scriptomanen. Daarna kwam Anna van Velde met Lofzang aan de liefde, gevolgd door Anne van Moeren, dat tedere moment van samen zijn. En tenslotte Maud van Houwaard, met een fragment uit haar bundel We zijn evenwijdig, uitgegeven bij Querido. Voor de muzikale omlijsting zorgde eerste Batavia madrigalsingers uit Jakarta in Indonesië met het bekende 16 Tons, een compositie van Merle Travis in een bewerking van Kirby Shaw. Het kinderkoor Sterling uit Antwerpen zong Ven kan Segla, een anoniem werk. En het kinderkoor De Piccolo's uit Neerpelt deed dat met Zeg Kwezelke, eveneens een anoniem werk dat bij ons wel zeer bekend is. Het kinderkoor Color uit Mechelen tenslotte bracht een werk van Kurt Bickenbergs, het Vissenhospitaal. De instrumentale bijdrage kwam van Johan Nijs en droeg als titel Mood Romantic. De brassband Gloria Dei uit Leeuwarden zorgde voor de uitvoering. We gaan verder met een recente compositie van Ludovic Noir, Entre Ombre et Lumière. Deze compositie kwam in 2023 tot stand na een intense samenwerking tussen Ludovic Noir en Yves Moulin. Yves Moulin is een virtuoos in de wereld van de accordeon. Op die manier kwam er een werk tot stand voor accordeon en orkest, een compositie die niet zo vaak voorkomt. Het samenspel van licht en schaduw vormt in deze compositie een ware ode aan de accordeon. De luisteraar leert niet alleen de donkere, melancholische en provocerende klank van de accordeon kennen, maar ook zijn vermogen om vreugde op te wekken of een glimlach te ontlokken. De contrasten tussen licht en donker, verdriet en vreugde, overtuiging en fantasie, zwart en wit, zijn talrijk en vloeien in dit werk harmonieus samen. De inleiding van het werk is ingetogen en eenvoudig, maar dat verandert geleidelijk naarmate het werk vordert. Op het einde worden alle registers opengetrokken, waarbij de accordeon zijn veelzijdige en eclectische identiteit ontvouwt. We gaan nu luisteren naar deze compositie. Die wordt gespeeld door de brassband Cassis uit Graubünden in Zwitserland. Dirigent is Florentijn Setz. En als solist op accordeon hoort u, hoe kan het ook anders, Yves Moulin.

Dat was Entre Ombre et Lumière, een compositie van Ludovic Noiroor. Een compositie die tot stand kwam na een intense samenwerking tussen Ludovic Noiroor en de accordeonist Yves Moulin. Het resulteerde in een werk voor accordeon en orkest, een combinatie die we nog niet zo vaak zijn tegengekomen. We sluiten vandaag dit programma af met een popballade van Maria Sturm, onder de titel By Your Side. Die ballade werd voor Hafabra bewerkt door Sebastian Hooglauer. Wat er ook gebeurt, ik sta aan je zijde. Dat is de centrale boodschap van deze hartverwarmende popballade. In het arrangement voor blaasorkest wordt die gevoelsvolle melodie in verschillende secties gespeeld. Dat arrangement kwam ook terecht op de pupitres van vele orkesten. Wij kozen voor de versie gespeeld door een van de militaire orkesten van de Duitse Bundeswehr, het Heeresmuziekkorps Ulm. Ulm is gelegen in Zuid-Duitsland. Dirigent is kapitein Dominik Koch.

En met By Your Side, gecomponeerd door Maria Sturm, besloten we ons programma voor vandaag. We zeggen graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag in het gezelschap van Radio Centraal.

Goedemorgen. Welkom bij de Morning Show op Radio Centraal 106.7 FM. www.radiocentraal.be, DAB Plus of via de podcast van Noordmoord. Dit is de Noordmoord Show met

0: Wauw.
1: Iedereen is nu wel wakker, denken wij. Dus tijd voor een ochtendelijke cocktail van een nieuwe dichter voor ons programma. Jean-Paul de Zutter, mens van zeven zeeën, zeiler en ook veelvuldig creator van teksten. Vandaag mengen wij hem met vijf eenheden. Ik heb een smelde koffie, twijfel, balletjes aan halve prijs, schaduw, takeaway. En muzikaal wordt hij omlijst door het Schelle Octet van Amsterdam en Summa.

Het was het lawaai, ergens buiten dat de ochtend raakte. Maar het was het geritsel van een broodzak dat mij wakker maakte. Het koken van het water, het kletter op een fornuis. Iemand zette koffie, ergens in een vroeger huis. De voetstappen op de keukenvloer klonken als een dans. Van de tafel naar de kast, zonder vaste cadans. Ik wist niet dat ik dat miste, dat geluid. Dat werd gemaakt, dat stille bewijs van iemand die ervoor is en de ochtend al heeft aangeraakt.

Je twijfelt aan de koffie, aan het kraken van de vloer, aan de stilte die blijft hangen tussen wat je zegt en wat je ooit bezwoer. Je twijfelt aan de zon of ze het nog meent als ze je kust op je stille mond en op de glimlach die je hebt geleend. Je twijfelt aan het heden en aan het beeld dat zegt ik doe mijn best, maar al jaren onderhandelt met het verleden. Je twijfelt aan je handen, of ze de woorden wel kunnen dragen die je erin wil leggen. Of je niet te vaak zwijgt wanneer je beter iets zou zeggen. Je twijfelt aan de weg, je twijfelt aan de flow. Zelfs als de spiegel terugkijkt en zegt, ik twijfel niet aan jou.

Er waren balletjes in tomatensaus aan halve prijs. Dat vond ik verdacht. Verse dingen worden snel een probleem. Iemand kneep in een avocado alsof die wilde weten of ze emotioneel beschikbaar was. Ik begreep dat. Ik heb ook vaak te zacht gereageerd wanneer in mij geknepen werd. Boven de kassa hing een bord, lokaal geteeld. Mooi, ik ook. Geen import, geen drama. Gewoon van hier, in de buurt. Met correcte openingsuren aan de uitgang hing de automatische deur niet direct open. Ik bleef staan en dacht, zie je wel, zelfs de deur moet nadenken voor ze mij laat gaan.

Ik bleef zitten. Wacht op bestek. Leg mijn handen naast het bord. Klaar voor een liefde die je niet kunt krijgen, tenzij er beleefd genoeg om vraagt. De ander staat al recht, jas half aan, telefoon in de hand, nog wat lust voor onderweg. Honger als zin in iets warms, om even niet te moeten voelen hoe koud je zelf geworden bent. De tafel was gedekt met onzekerheden. Een glas voor de hoop en een stolp voor wat niet gezegd mocht worden. Take away. Geen saus aan jouw handen, geen vlekken op het witte linnen van je vrijheid. En ik bleef zitten. Met twee borden, één rekening en die belachelijke stem in mij die steeds weer vraagt, is alles naar wens.

U hoorde achtereen volgens Maurice Anderson en Codlywet, Anadol en Mary Clock, Rentrée à la maison. In Listen Records met Annalisa in het mooie Duits. Een tweede cocktail van René van Dinsen, die was hier 2 weken geleden. Maar we hebben nog wat archieven van zijn hand. Hij heeft 1, 2, 3, 4, 5 ingrediënten bezorgd. En die heten De Tijd Kruipt, Epis, Achaïden, Lach en Mededeling van Algemene Nut. En wij gaan hem mengen met Steve Reich en Pat Metheny in hun Electric Counterpoint One Fast.

De tijd kruipt. De tijd kruipt als een kind, onbeholpen. Of als roep in de woestijn, klauwend zand zonder graven. De tijd grijpt, de tijd stort, de tijd keilt, de tijd trekt, de tijd stuit en herbegint.

Achheden. Ach wij Achheden, we zijn weer verleden. Vergeten, vergoten, onverdroten, verlaat en verloor het terugspoor. Ach wij Achheden, vanzelf zijn alle zeden verankerd en omstanderd, verkankerd, schouderophalend, moedverlatend marsen we door. Ach wij Achheden, vast komt een verlosser met loper aanlopen. Hij dicht alles open, ontslopen, verzorgt aan onze zorgen. Wij denken dat we wachten, maar leven voort.

Episch. Het episch verhaal van jou en mij. We waren ooit samen, maar dat is voorbij.

Maar ik bezie jouw lach en zeg je dat je tanden kunnen vergaan en je mond schrompel kan rimpelen en je ogen in kunnen vallen en zelfs jij er niet meer zou kunnen zijn. Maar die lach, die overleeft wellicht zelfs mij.

mededeling van algemeen nut. Geachte heer / mevrouw, het verheugt mij u te mogen mededelen dat vanaf heden de productie der verzen en gedichten door aangescherpte regelgeving eenvoudiger en tegen lagere kostprijs kan verlopen. Nu de regelgeving het als onwenselijk stelt dat het woord zin heeft, al is het voor de grammatica-fanaten een gruwel gebleken dat een punt nu helaas ook ontbreken zal.

lucht leek goed gemutst. Ik wilde wat liggen in het gras met de geur van grond om tegenwind te vinden voor wat ophoopt in mijn hoofd. De regen sprak me tegen en ik heb me met de gedachte getroost. Ach, het is hoe een leven loopt.

Leuke muziekstukjes van No Name Shadowman featuring Sabah Spino en Felix, DJ Average Joe en Remember the Time. Toch nog een cocktail in de maak hier, ja, van Koenarin en Poet Wrong Part 1, die gemengd wordt met Tennessee, The Wordsmith en Bring Back Our Girls.

0: Troep Poëtiek Nomade van Maelstrom, Exilio Nociveris, Tanisha de Wordsmith opnieuw met Dangerous Women en Anadol en Marie Klok, die hadden we daar straks ook al eens, nu met Symposium en de leuke jazz van Andy Hay en Smoke. Wil u ook uw werk aan bod laten komen in de Nooit Nooit Show? Oké, schrijf het, neem het op, luister er zelf naar en pas als u tevreden bent van de kwaliteit, stuur het dan naar nooit_nooit@icloud.com en wie weet komt uw werk aan bod in een van de volgende Nooit Nooit Shows.
1: Salon, you be still attending for me.

allemaal. Het wekelijks actualiteitenprogramma 5 tot 12 of redactietijd. 4 zaken op het menu. Ik bel eerst met Kevin De Laat, die veel weet over het politiek landschap van Groot-Brittannië. En voilà, het is toch een beetje naar aanleiding van de verkiezingen die ondertussen natuurlijk al een maand geleden zijn. Dan heb ik een vooropname van een gesprek met Tom Izewijn van Broederlijk Delen over het Wereldkamp. Dan is er een opname van interviews van op het Reclaim the City evenement in Gent vorige week, georganiseerd door DAC. En tenslotte komen er nog 2 Antwerpse flotilla-deelnemers naar de studio. En die gaan het onder andere hebben over de vlag. U weet wel over welke vlag ik het heb. Er hangt een behoorlijk controversiële vlag aan ons stadhuis. Of die hangt er nog niet. Enfin, dat zullen we dan straks horen. Maar eerst dus nog een beetje muziek.

0: Zo, dat was kort maar krachtig. Nog even op het einde. Kevin, ik heb jou aan de lijn ondertussen.
1: Hoi, goeiemorgen.
0: Goedemiddag, morgen. Ja. We hadden het vorige week zo na ons programma even over de toestand over het water, zullen we maar zeggen. En dat leek me wel iets om eens een keer te herhalen op de radio, want jij volgt dat daar blijkbaar wel vanuit, ja, ik neem aan jouw betrokkenheid bij de, ja, wij zijn taalfanaten en zo het Wales en Schots gebeuren zo. Ja, dat, ja. Dat is iets wat jij wel volgt. Oké. Dus het waren daar vorige maand lokale verkiezingen. Je hebt dus... is dat dan vergelijkbaar met onze gemeenteraadsverkiezingen?
1: Ja, de lokale verkiezingen waren specifiek in Engeland, niet in de hele UK. En ook een paar in Wales. Maar ja, daar heb je inderdaad... Je zou het daarmee kunnen vergelijken met gemeenteraad. Alleen in Engeland is het bestuurlijk systeem daar veel ingewikkelder. Je hebt daar de boroughs van de steden, je hebt unitary authorities, county councils, districts, een paar verkozen burgemeesters. Dat is een hele soep daar.
0: Ah bon, dus dat is eigenlijk alsof het bij ons zowel provincie als gemeente, als dan nog een paar tussenniveaus zou zijn.
1: Ja, arrondissementen. Ja, je kan het eigenlijk helemaal niet vergelijken, want ons systeem is eigenlijk door Napoleon ingevoerd, terwijl dat die Engelsen eigenlijk hun archaïsche middeleeuwse bestuursniveaus nog hebben zo, hè.
0: Ja, en links rijden en zo, ja.
1: Ja, vorig jaar is trouwens een interne staatshervorming in Engeland gebeurd om dat allemaal te vereenvoudigen. Maar het blijft veel... Op dat vlak is België dus eigenlijk wel een heel simpel land. Je zou dat niet zeggen, maar we zijn vergeleken met Engeland wel een heel eenvoudig bestuurssysteem.
0: Allee.
1: Ja, ja. Nu, in Schotland en Wales is het wel ietsje anders, zeker in Schotland, want die zijn veel Europeeser, continentaal Europeeser. En in Wales en Schotland waren het parlementsverkiezingen ook.
0: Ah ja, die hebben nu lokale parlementen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus inderdaad, het zag er mij vroeger zo'n beetje uit als in UCIE, de Verenigde Staten van Amerika. Het leek alsof er een soort tweepartijstelsel was daar zo. Je had Labour, dat is dan zo eerder de linkse kant. En dan had je de conservatieven en het ging eens naar de ene en het ging eens naar de andere kant. Maar ondertussen zijn er wel wat partijen bijgekomen, hè?
1: Ja, sowieso. Nu, je had ook al de Lib Dems, de Liberal Democrats.
0: Ah ja, die zijn er nog steeds dus.
1: Ja, die zijn wel vrij klein gebleven. Maar over het algemeen, ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met de Democraten en de Republikeinen in de VS.
0: Ja, en wat zijn die liberale democraten dan? Wat is dat dan? Waar kun je dat mee vergelijken bij ons? Is dat dan VLD of zo?
1: Ja, wel ja, misschien iets... Ja, progressief, dat weet ik niet. Waarschijnlijk zullen ze heel progressief zijn. Maar ja, inderdaad. In Britse context is die Lib Dems eigenlijk over het algemeen wel iets linkser, zou je kunnen zeggen, dan de Tories. De Tories, dat is de conservatieven, zou het eerder met bij ons zo een mengeling van de CD&V en de N-VA kunnen vergelijken.
0: Ah ja, en Labour is dan vooruit?
1: Ja, de socialisten. Ja.
0: En betekent dat dan ook dat die de laatste decennia eigenlijk helemaal naar het midden zijn opgeschoven? Want veel links valt er niet meer te bespeuren, hè?
1: De huidige premier van de UK, Keir Starmer, is van Labour. En ja, de grootste kritiek op het bestuur van op het Labour-regime, zeg maar, is inderdaad dat het eigenlijk gewoon een soort van Tory-light-regime is geworden.
0: Ja. Zeer herkenbaar.
1: Dat is sinds Tony Blair het geval. Margaret Thatcher heeft ooit gezegd dat haar grootste overwinning eigenlijk Labour is. Het feit dat Labour zo sterk naar rechts is opgeschoven.
0: Mm-hmm.
1: Dat speelt nog altijd mee.
0: Ja. Oké, dus maar wat is er dan ook bijgekomen? Je hebt heel de hetze gehad rond de Brexit. En is die partij die nu dan zo groot is geworden eigenlijk ontstaan naar aanleiding van de wil om Europa te verlaten?
1: Ja, voor een groot deel wel. Je hebt daar inderdaad nu bij de lokale verkiezingen in Engeland is Reform eigenlijk de grote overwinnaar geworden. Labour is echt zwaar gecrashed als ik zo de cijfers bekijk. In totaal waren er ongeveer 5000 zitjes bij al de verkiezingen samen. En Labour had daar 2100 van die opnieuw verkiesbaar waren. En ze zijn er 1500 kwijt. Dus dat is eigenlijk drie kwart van de zetels die ze moesten verdedigen, zijn ze dus echt verloren.
0: Dus ja. Ze hebben het niet goed gedaan eigenlijk?
1: Nee, Labour is echt volledig onderuit gegaan. En de grote winnaar daarvan is natuurlijk Reform. En dat is dan die partij zit rechts van de Tories. En die komt inderdaad, je had vroeger UKIP, de UK Independence Party, die daar een jaar of 15 geleden heel veel furoren maakte in dat Britse politieke landschap. En ze zijn eigenlijk de grootste oorzaak geweest van Brexit.
0: Dus die independence betekende dan dat ze Europa gingen verlaten?
1: Ja, independent van Brussel en zo, ja, inderdaad.
0: Oké, maar bestaan die nog steeds dan? Want de Brexit is toch een feit, dus dan heeft die partij toch geen...
1: UKIP bestaat als partij, geloof ik, nog steeds, maar stelt niks meer voor, want hun core business is eigenlijk inderdaad afgehandeld. Maar heel veel van die mensen die voor UKIP stemden destijds, die deden dat niet zomaar alleen omwille van de EU. Dat is het klassieke verhaal van wat we in heel Europa en ook in de VS zien natuurlijk. Het migratiethema speelt daarmee. Economische kwesties, van alles en nog wat dat daarbij zat. Dus die Brexit op zich, dat is één zaak, maar dan heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld het migratiethema, dat blijft dan hangen. En Reform is eigenlijk daaruit ook ontstaan. Het is eigenlijk een beetje de opvolger van UKIP, kan je zeggen.
0: Ah ja.
1: Het is ook opgericht door dezelfde persoon die UKIP heeft opgericht, dus...
0: Zijn die allebei opgericht door de huidige oppositieleider dan?
1: Ja, je hebt daar Nigel Farage, die destijds UKIP heeft opgericht. Die is dan op een bepaald moment uit UKIP uitgestapt, uit zijn eigen partij. En die heeft dan Reform opgericht. Reform krijgt trouwens ook wel de kritiek dat het eigenlijk vooral een eenmanspartij rond Nigel Farage is. Want voor de rest is dat eigenlijk inderdaad wel een beetje een mengelmoes van bizarre... Het is een beetje zoals de coalitie rond Trump, Donald Trump.
0: Ah, ja.
1: Niet zo van alles en nog wat bijeen, dat niet noodzakelijk met elkaar overeenkomt, maar je hebt dan die ene centrale figuur die de partij een beetje bijeen had, zeg maar.
0: Ah ja. En waarom is hij uit die UK Independence Party gestapt dan? Want dat was zijn ding.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet precies waarom, want het is nu niet echt iemand die ik van heel nabij volg, Nigel Farage. Een deel was ironisch genoeg ook wel een beetje omdat hij vond dat UKIP iets te veel obsessief met islam bezig was. Dat was een van de dingen. Maar ik denk ook over het algemeen dat UKIP, de UK Independence Party, zijn feitelijke doel wel bereikt heeft. En dat die Brexit en dat het merk UKIP dan een beetje achterhaald was.
0: Ja, vervallen.
1: Ja, en nu Reform, Brexit is op zich niet echt meer een issue. Nu is Reform eigenlijk echt wel op het migratiethema gesprongen.
0: Ah ja, en die Reform, dat gaat dan, ze gaan de hele boel herinrichten. Dat gaat dan, neem ik aan, toch niet alleen over migratie. Heeft dat misschien ook te maken met een vereenvoudiging van het, bijvoorbeeld van dat hele kiessysteem of zo?
1: Dat denk ik niet, nee. Over het kiessysteem, er zijn heel veel thema's waar eigenlijk niemand echt precies over weet. Wat gaat die Reform daar nu mee doen? Zoals onderwijs bijvoorbeeld. Niet echt duidelijk. Wat we wel weten is zo sporadische opmerkingen van reformkandidaten of wat er in hun programma staat rond bepaalde thema's. Zij willen onder andere vrij hard inzetten op de privatisering van bijvoorbeeld de NHS, de National Health Service van de UK.
0: Ah ja, en daar gaat iedereen dan beter van worden natuurlijk.
1: Dat is de thesis dan blijkbaar. Over het algemeen kan je zeggen dat reform wel een sterk lijkt op de beweging van de MAGA-beweging in de VS rond Trump, waarvan een paar van de kernideeën, zoals migratie en zo, dat is wel heel duidelijk, maar alle andere thema's, dat is zo'n beetje, te zeggen, wishy-washy, we weten het niet goed.
0: Ja, maar vooral zoals als leidraad van zo min mogelijk bemoeienissen van de overheid dan zo. En ieder voor zich.
1: En dan als het hen goed uitkomt. Het is niet dat Trump echt de bemoeienissen van de overheid zo sterk heeft teruggeschroefd.
0: Nee.
1: surveillance state is onder Trump eigenlijk echt wel nog veel machtiger geworden dan vroeger. Dus,
0: Dat
1: hangt een beetje vanaf van welke invalshoek. Sociale voorzieningen en zo, ja, dat hebben we gezien onder Trump. En dat zien we, ja, UKIP zal wel dezelfde richting uitgaan. Daar is inderdaad hoe minder overheid, hoe beter.
0: Mm-hmm. Dus wat betekent dat nu concreet? Dus er zijn nu een hoop gemeentes en districten en boroughs waar dat die reform aan de macht is echt. Dus,
1: Ja. Zij hebben echt... reform. Partij die is... die heeft bij deze lokale verkiezingen, dat zijn niet alle verkozenen, alleen niet alle zitjes waren inzet van verkiezingen. Maar de zitjes die wel inzet voor verkiezingen waren, daar is reform van 2 verkozenen naar 1453 geschoten. Dus dat is echt een spectaculaire overwinning. En nu, globaal genomen, in de hele UK zou reform ongeveer 26% van de stemmen hebben. En daarmee zijn ze dan eigenlijk de grootste partij van heel het Verenigd Koninkrijk. Nu, 26%, je had het straks al over dat 2 partijen, die traditie zo. 26% als grootste partij wil eigenlijk zeggen dat inderdaad wel een heel versnipperd partijlandschap is geworden.
0: Ja.
1: Dus op dat vlak is ironisch genoeg Engeland eigenlijk veel meer op continentaal Europa beginnen lijken dan op Amerika. Dus daar zitten wel redelijk wat partijen in het parlement.
0: Ja, met die verstande dat ik de VSA zo niks zie wat op de Green Party lijkt. Of is dat er toch?
1: In de Verenigde Staten?
0: Ja, is dat niet?
1: Ja, nee, dat is echt... Ja, er bestaat wel een Green Party, bestaat ook een Socialist Party, een Libertarian Party en zo. Maar ja, die stellen niks voor. Dat is echt nog een tweepartijensysteem. Nu, de Green Party in de UK, die zijn echt wel heel groot geworden ook. Heel groot. Die zijn spectaculair gegroeid. Die zijn eigenlijk naast Reform wel de grote overwinnaars van de verkiezingen. Ze zijn, ik denk, in percentage de derde partij van Engeland geworden. Ook in Schotland hebben ze heel wat gewonnen. En in Wales zijn ze iets... daar is het wel wat minder, omdat je daar de concurrentie van Plaid Cymru hebt. Dat is zo de regionalistische partij van Wales.
0: Een regionalistische partij?
1: Dus, in Wales.
0: Dus je hebt ook nog eens lokale partijen in Wales en in Schotland die niet opkomen dan elders. Ah ja.
1: Nee. De Scottish National Party die komt niet op in Engeland.
0: Nee, inderdaad.
1: En Plaid Cymru, dat is dan zo de Welse nationalistische partij, zeg maar. Die komt ook alleen op in Wales. Nu, die staan alle twee... Ja, SNP is wat meer centrum. Plaid Cymru is eerder aan de linkerkant. En dat is ook de reden waarom de Groenen in Wales het al betrekkelijk slecht niet, want ze hebben wel 2 zetels geworden. Gewonnen in de Welse Senaat. Maar daar is hun overwinning zo spectaculair, omdat ze daar de concurrentie van die linkse Plaid Cymru wel hadden. En Plaid Cymru is, nu de grootste partij in Wales geworden, voor de eerste keer in de geschiedenis.
0: Ah ja.
1: Wat trouwens ook wel een belangrijke gebeurtenis is, alleen voor Wales toch. Ze hebben 35% van de stemmen, dacht ik. Dat is nog niet genoeg voor een absolute meerderheid in het Welsh parlement, maar zij zijn nu wel aan zet om de regering te vormen. En tot nog toe was Wales eigenlijk vooral een Labour-land, zeg maar. Labour heeft al jaren het bestuur van Wales in handen. Maar die zijn daar ook, net als in Engeland en net als in Schotland, eigenlijk spectaculair in elkaar gestort. Van 30 verkozenen naar 9, dus dat is meer dan gehalveerd.
0: Dus het is wel duidelijk dat mensen vinden dat die Labour Party het niet zo goed heeft gedaan. Maar het gaat economisch ook niet zo florissant daar, geloof ik. Hè?
1: Welk?
0: Dat het de economie niet echt zo florissant...
1: Nee. De UK heeft heel veel problemen. Problemen die wij ook wel kennen natuurlijk. Een van de grote thema's was bijvoorbeeld huisvesting. De kostprijs van dagelijks leven. Dat is een verhaal dat je ook in de discours in de VS nu ziet.
0: Ja, de koopkracht noemen ze dat hier dan, hè?
1: Ja, wij noemen dat dan de koopkracht. Dat is een thema dat heel hard speelt. Natuurlijk, een partij zoals Reform, die koppelt dat dan natuurlijk aan migratie. Want ja, het feit dat alles zo duur is geworden, is het gevolg van de migratie. En dan is de oplossing, we houden de migranten tegen en dan wordt alles weer goedkoop en alles weer beter. Labour, je zou dan denken, Labour zou volop moeten inzetten op dat verhaal. We willen meer sociale voorzieningen en zo, om dat probleem aan te pakken. Het probleem is, Labour zit in de regering en voert daar eigenlijk in de praktijk een heel een beleid uit dat je eerder van de Tories zou verwachten. Dus wat ik zei van Margaret Thatcher, die zei haar grootste overwinning is Labour. Dat is dus vandaag nog altijd wel het geval.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn daarop afgerekend, want Labour is al lang niet meer de werkmanspartij van vroeger.
0: Ja. Zeg, en je had het nu even over Wales. En in Schotland, hoe is het daar? Dus die nationale, Schotse partij, hoe hebben die het daar gedaan?
1: Die Schotse partij is nog altijd de grootste. Ze hebben wel 6 zetels verloren. Maar ze zijn nog altijd de grootste, 38% van de stemmen, dacht ik. Ze komen er 7 tekort voor om een meerderheid te vormen om hun regering verder te zetten. Nu, ze kunnen daar waarschijnlijk wel rekenen op de Schotse Groenen, want de Schotse Groenen, dat is een aparte partij trouwens, los van de Engelse Groen, die hebben 7 zetels gewonnen. En die Schotse Groenen, die trouwens ook voor Schotse onafhankelijkheid zijn, die hebben in het verleden de Schotse regering van de SNP daar wel gesteund vanuit de oppositie. En als je die twee samen neemt, SNP en dan de Schotse Groenen, wat je zou kunnen zeggen, dat is het soevereinistische blok van Schotland, die hebben dan eigenlijk globaal wel 1 zetel gewonnen. Dus die staan er iets sterker voor.
0: Mm-hmm.
1: Nu, in Schotland heb je wel ook, Labour is ook compleet, niet zo spectaculair, maar ze waren daar ook al niet zo groot om te beginnen. Die zijn 5 zetels kwijtgeraakt. De Tories, de conservatieven, die zijn in Schotland echt zwaar gezakt. Die zijn meer dan de helft van hun zetels kwijt. En ja, de grootste winnaar daarvan is ook daar weer Reform. Die hadden geen zetels in het Schots parlement, die hebben er nu 17. Die zijn vanuit het niets eigenlijk de 3e partij geworden in Schotland. Maar dat is eigenlijk volledig ten koste van de Tories, van de conservatieven gegaan.
0: Ah ja, dus je zit gewoon met de... hetzelfde maar erger, zullen we maar zeggen.
1: Ja, wel, ja, je hebt dan daar in Schotland aan de rechterzijde zo'n beetje een vestzak, broekzak operatie, zeg maar. Alles is van de Tories naar Reform gegaan. Tezamen, als je die twee samen neemt, zitten ze wel ongeveer op hetzelfde niveau.
0: Ja. Zeg, en dat klinkt eigenlijk bijna niet meer werkzaam, hè? Ik bedoel, als je overal lokaal... als je veel gemeenten hebt waar dan die Reform UK het voor het zeggen krijgt, maar je hebt een premier van Labour, dat is toch bizar, of niet?
1: Ja. Wel, de eerstvolgende nationale verkiezingen voor het parlement in Westminster, dat is over 1 jaar of 2 of 3, dacht ik. Ik denk in 2028. Dus in principe kan Keir Starmer, de huidige premier, nog wel tot dan aan de macht blijven. Maar ja, zijn positie is echt wel heel moeilijk. Nu, in Westminster, in het Britse parlement, waren er geen verkiezingen. Dus Labour heeft daar nog altijd al de zetels die het 2 jaar geleden gekregen heeft. Toen ze in 24 heeft Labour eigenlijk spectaculair gewonnen. Nadat ze de Tories eigenlijk hebben eruit geschopt. Maar moesten het nu verkiezingen zijn op nationaal niveau voor het parlement, ja, dan zou Labour inderdaad ook weer al wat ze 2 jaar geleden gewonnen hebben, allemaal kwijt zijn geraakt. En dan, ja, de positie van Keir Starmer nu, die wordt wel serieus in vraag gesteld, ook door de eigen partij. Dus de achterban van Labour is, om het eufemistisch te zeggen, niet zo blij.
0: En had ik trouwens zijn naam ook niet in verband met Epstein? Was er geen Epstein-link of zo?
1: Keir Starmer?
0: Ja.
1: Nee, maar er was wel inderdaad iemand van het kabinet van Keir Starmer vorig jaar in opspraak gekomen. Nu weet ik het niet meer juist precies wie, maar ja, die persoon heeft ook ontslag genomen. Dus Mandelson was zijn naam.
0: Ah ja, ja, ja. Dus, en die zou banden hebben gehad met Epstein.
1: Ja, ja, ja. Maar die is in september vorig jaar, die is niet meer betrokken bij die regering. Dus Lord Mandelson, dat was het. Inderdaad.
0: Oké, dus dat was iemand van Labour die dan eruit is gegaan. Maar het ziet er in ieder geval naar uit dat die conservatieve partij, die Tories, dat die hebben afgedaan. Ook.
1: Voorlopig, ja. Dat is een beetje de vraag. Gaan zij nog kunnen overleven? Want ja, dit is nu de vijfde verkiezing op rij waar die conservatieven, die Tories, achteruit gaan. Als je dat als partij... ja, hoe ga je dat verantwoorden als partij? Als je vijf verkiezingen op rij eigenlijk gewoon verliest en nog en telkens meer verliest, dat wordt een probleem. Ja, een grootste concurrent is natuurlijk Reform. Dat heeft de wind in de zeilen nu natuurlijk.
0: Ja. Ja. Hoe denk jij dat het nu gaat verlopen?
1: Engeland is een beetje... Engeland is het grote probleem natuurlijk. Je hebt daar ook die hele beweging. Je hebt daar een heel interessant fenomeen van het Engelse nationalisme dat daarop komt. Dus niet Brits of niet UK, maar echt Engels. Wat op zich wel iets heel bijzonders is, want dat was voordien niet echt. Maar voor de meeste mensen was Engeland en Groot-Brittannië en UK maar een beetje synoniem. Maar ja, je had vorig jaar wel zo'n hele beweging die de St. George-vlag, dat is zo de witte vlag met het rode kruis, dat is de Engelse vlag. In plaats van de Union Jack, overal ging uithangen en schilderen en zo.
0: Mensen, lieve. En wat bedoelen ze daar dan mee? Willen zij dan, zeggen zij nu van, we willen van Wales en Schotland af? Of,
1: Daar wordt eigenlijk niet echt over gesproken, maar het is eigenlijk vooral hun eigen Engelse nationale identiteit in de verre zitten. En dan vooral in het kader van heel het migratiethema natuurlijk. Ja, Schotland en Wales hebben in Engeland zelf, je moet natuurlijk... mee rekening houden, dat is niet hetzelfde zoals hier. Engeland is echt wel dominant op demografisch vlak. Dus wat er in Schotland en in Wales gebeurt, voor de doorsnee Engelsman in Londen, is dat eigenlijk niet zo relevant.
0: Nee, dat is zoiets lekker...
1: Schotland en... Ja. Ja, wel, ja, het is zo...
0: Limburg.
1: Om nog eens met de Limburgers te lachen. Inderdaad. Dat is niet echt iets dat leeft in Engeland zelf. Wat er in Schotland gebeurt is eigenlijk iets dat vooral, waar vooral de Schotten mee bezig zijn, maar de rest van de UK.
0: Ja.
1: Het is niet belangrijk genoeg, zal ik zo zeggen.
0: En die Engelse nationaliteit, wat is dat? Want ik heb juist het idee dat dat een smeltkroes is van Kelten en dan Germanen en dan komt er nog wat Frans overheen en zo.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Hoe zit dat juist met die nationale identiteit? Maar je hebt natuurlijk wel historisch een Engelse identiteit gehad. Vooraleer dat Schotland en Noord-Ierland... Noord-Ierland nu, maar Ierland zaten niet zo lang in de Unie. Ik denk Schotland van sinds 1800 en zoveel en Ierland van iets daarvoor. Wales al ietsje langer. Daarom heb je vaak Wales en Engeland altijd wel samen in, als het over politiek gaat. Maar ja, er was een tijd dat Engeland nog wel echt een aparte identiteit had en een aparte entiteit was, een apart koninkrijk ook. En ik denk dat, dat men dat heeft proberen terug op te raken.
0: Ja.
1: Om zo die eigen, die Angelsaksische identiteit van vroeger terug op te pikken.
0: En dat is dan met Sint Joris?
1: Ja, inderdaad. Dat is Sint George's kruis, ja, inderdaad.
0: Oké. Ik denk dat we hiermee wel een beetje een zicht hebben hoe dat het ginder zit. Wilde jij zelf nog iets toevoegen? Of?
1: Nee, het is nu een beetje wachten wat er in Wales en in Schotland gaat gebeuren met de nieuwe regeringsvorming.
0: Ja, ja.
1: Die gaan veel regionalistischer worden. En in Engeland ga je de tegenstelde beweging zien. Die gaat echt naar rechts schuiven.
0: Mm-hmm.
1: Dat zal een beetje afwachten worden wat dat dan gaat geven.
0: Oké. Bedankt Kevin De Laat voor deze heldere uitleg.
1: Oké, nog een goede zaterdag daar.
0: Dag.

0: Zo. Even een boodschap over het functioneren van de democratie. En ondertussen heb ik hier de opname klaarstaan met Tom Izewijn over het Wereldkamp.
1: Goedemiddag, Tom Izewijn.
2: Goedemiddag.
1: Ja, we kregen een bericht over een of het Wereldkamp. Is dat nu een jaarlijks iets of is het...
2: Wel, we mogen dat toch wel het Wereldkamp noemen, in die zin dat het voor sommige mensen toch een begrip is. Het kamp gaat toch al voor de 38ste keer door. En ja, in die zin mogen we het toch als een klassieker beschouwen, denk ik.
1: En dat is op de Hoge Rielen, hè? Dat is ook
2: Ja.
1: zo een plaats waar al wel eerder zo wat de...
2: Ja, het is een mythische plaats eigenlijk, hè? Een mooi natuurgebied waar... Ja, waar je ideaal een paar dagen samen met een groep kunt samen zijn. Dikwijls zijn dat jeugdbewegingen, maar ook heel wat andere evenementen die daar doorgaan. Waaronder dus ons jaarlijkse kamp.
1: Ja, ik heb er eens een massale verjaardag gevierd.
2: Ah ja, dat zou kunnen, ja. Inderdaad, voor dat soort gelegenheden is dat ook ideaal.
1: Ja, allemaal met tentjes. Dat is, ja.
2: Ja, ah, tof. Ja.
1: Goed, maar het Wereldkamp, dat is dus begin juli ieder jaar zeker
2: Ja.
1: dan.
2: Ja,
1: Ja.
2: de eerste week van juli. Dit jaar is het van 1 tot 5 juli. Ja, komen wij samen. Met, in totaal mikken wij op 300 mensen daar.
1: Dat is de moeite, ja. En jullie noemen dat dan het festival van de systeemverandering?
2: Ja, inderdaad. Omdat wij ja, als organisatie, als trekker van het kamp. Ik werk voor Broederlijk Delen. Maar wij organiseren dit samen met bijvoorbeeld Oikos, JNM, Transformisten, Hart Boven Hart en tal van andere partners. Willen wij eigenlijk een plaats creëren waar mensen die wakker liggen van hoe het huidige systeem functioneert, elkaar kunnen ontmoeten en daarover in gesprek kunnen gaan, geïnspireerd worden door andere activisten of kunstenaars of schrijvers of doeners, laat ik maar zeggen. Ja, omdat we denken dat er wel degelijk iets kan verbeteren aan het huidige systeem.
1: Maar dat is nog niet helemaal in orde zo. Er wordt al 38 jaar aan gewerkt en het is toch nog niet helemaal goed gekomen zo.
2: Er is nog een beetje werk aan de winkel. Ja. Het is een werk van lange adem. Nu, misschien ter verduidelijking moet ik wel zeggen dat het kamp initieel meer gericht was op Noord-Zuid thema's en eigenlijk is opgericht vanuit de solidariteitsbeweging.
1: Ja.
2: En pas de laatste jaren meer die holistische, mondiale blik en het thema van systeemverandering centraal stelt. Ja, dus in die zin zijn we nog niet 38 jaar bezig aan die systeemverandering.
1: Nee. Nee, oké. Okay, ja. Want ik zag bijvoorbeeld al één ding wat mij intrigeerde. Er is een hele rits aan activiteiten, hè, zowel meer activiteiten als meer passiviteiten, zal ik maar zeggen.
2: Ja,
1: Het bijwonen
2: ja.
1: van een debat of zo. Maar ik zag er één en dat heet Project System Change. Dat is dan in het Engels, om de een of andere reden. En daar staat bij iets over de 25% revolutie. Wat
2: Ja.
1: is dat?
2: Ja, wel, de 25% revolutie is een concept dat wij al een paar jaar hanteren. En het gaat eigenlijk uit van de bevinding of de conclusie van een onderzoek die zegt dat je sociale normen kunt veranderen als 25% van een populatie daarmee instemt of daarvoor gaat. Wat eigenlijk een beetje wil, ja, in die zin hoopgevend is, dat je eigenlijk geen meerderheid moet hebben om werkelijk sociale verandering te brengen.
1: Ja, nu, dat kan zowel in de ene als in de andere richting, neem ik aan.
2: Dat is waar.
1: Oké.
2: Die bedenking, heb ik mij ook wel al gemaakt, natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat voor heel veel mensen en voor ons ook ergens een hoopvolle bevinding is. In die zin dat eigenlijk de frontrunners of de early adopters van een nieuwe werkwijze in ons systeem slechts met 1 op 4 moeten zijn om dat kantelpunt te bereiken om tot een meer rechtvaardige en duurzame wereld te komen.
1: Oké. Okay. Dus ja, ik zou zeggen, we kunnen hier allemaal overlopen wat er allemaal op het programma staat, maar dat kunnen mensen op de website ook wel zien, denk ik.
2: Ja.
1: Wat ik wel ook interessant vond, was internationale Aanwezigheid, dus daar komen mensen uit andere landen naartoe, neem ik aan. Dat is dan.
2: Dus we hebben een Europese samenwerking met organisaties in andere landen die een aantal, vooral jongere deelnemers, dus ik bedoel dan tussen 16 en 28, laat ons zeggen, zullen laten deelnemen aan het kamp. Dus jongeren uit Duitsland, Spanje, Oostenrijk, maar ook zullen ook jongeren uit Palestina zijn, zullen jongeren zijn uit Latijns-Amerika. Dus dat maakt deze editie wel extra internationaal, laat ons zeggen, wat wel gepast is voor een wereldkamp, denk ik dan meteen.
1: Is de voertaal dan geen Nederlands?
2: Die Babelse spraakverwarring, die proberen we nu te vermijden door eigenlijk genoeg vertalingen te voorzien of workshops in verschillende talen, dus Nederlands, Engels of Spaans.
1: Ah ja.
2: Om mensen die zich comfortabeler voelen in het Engels bijvoorbeeld, toch niet altijd met een vertaler te moeten opschepen. En anderzijds zijn we ervan overtuigd dat heel wat jongeren of heel wat deelnemers het Engels en soms zelfs het Spaans genoeg machtig zijn om in zo'n anderstalige workshop mee te volgen. Wat programma betreft, op wereldkamp.be, daar staat heel dat programma.
1: Ja, dat heb ik gezien. Ja.
2: Wat ik nog wel kan zeggen, is dat dat eigenlijk een intergenerationeel gebeuren is. Daar komen volwassenen die soms heel kleine kinderen bij hebben, maar daar komen ook jongeren, die 16-jarigen, die zonder hun ouders komen. Daar zijn heel wat studenten aanwezig. Dus die verschillende nationaliteiten lopen daar door elkaar. Dus in die zin is het ook wel een uniek evenement dat heel verbindend werkt door de generaties heen. En in het begin wist ik niet goed of dat zou werken, zoiets. En ik dacht misschien dat jongeren dat niet leuk vinden om naast een gepensioneerde leerkracht te zitten. Ik zeg nu maar iets. Maar in de praktijk blijkt dat wel heel goed te werken. En dat vind ik wel heel mooi om te zien.
1: En hoe lang bestaat het al? 38 jaar, zei je, of 36?
2: Wel, ik denk, het is 1 jaar niet doorgegaan wegens een pandemie die we allemaal
1: Nee.
2: nog kennen. Maar het is dus 39ste jaar, denk ik nu.
1: Het 39 jaar. En zijn er mensen die daar al 39 jaar naartoe komen?
2: Dat niet, denk ik. Er zijn
1: Ah,
2: wel
1: nee.
2: mensen die al meer dan 20 of 25 edities meegedaan hebben, die daar zijn. Maar bijvoorbeeld, een van de oprichters van het kamp is Gigoris. En Gigoris zal dit jaar wel op kamp zijn om een debat te modereren. Dus je hebt mensen die er al 38 keren iets mee te maken hebben, in min of meerdere mate.
1: Ah ja, en welk debat is dat dan?
2: Dat is eigenlijk het panelgesprek over, laten we zeggen, de krimpende ruimte voor mensenrechtenactivisme of voor sociale actie. Dat is een panelgesprek dat we op zaterdag inleggen, waarbij een aantal organisaties aan het woord komen die getroffen zijn door besparingsingrepen door de
1: Ah ja.
2: overheid op een heel onverwachte manier, omdat ze eigenlijk wel een positieve beoordeling hadden gekregen.
1: Dat zijn
2: Al,
1: de mensen van de
2: althans,
1: tegenbeweging eigenlijk.
2: ja.
1: Die hebben zich daarin verenigd, hè? Dat zijn
2: Wel, ja.
1: vredesactie en.
2: Labo.
1: Ah ja, Labo, ja,
2: Labo
1: inderdaad.
2: VZ2 zit daar en er zal ook iemand van Climaxi deelnemen. En dan iemand, de hoofdredactrice van Mo, want Mo is eigenlijk ook een beetje slachtoffer van besparingen geworden.
1: Inderdaad.
2: Ook iemand van Broederlijk Delen, omdat het besparingszwaard ook boven het hoofd van de NGO-sector hangt natuurlijk.
1: Ja. Oké, dus er is veel inhoudelijks te doen, maar ik zie dat er ook zowel activiteiten zijn, zoals een boom klimmen. Nu, ja, dat is natuurlijk niet, ik neem aan, ik ben als kind allemaal in een boom geklommen, dat hoefde niet te leren, maar het gaat dan zo meer over bezettingsgewijs, neem ik aan, zo als er eens een
2: Wel,
1: actie is, ja.
2: inderdaad. Dus de link wordt gelegd met het activisme. En we kennen inderdaad nog bijvoorbeeld het Lappersfortbos, maar er zijn veel sites waar activisten bomen bezet houden, om ze te beschermen van de kap. En het is eigenlijk gelinkt aan die actie dat we een beetje op een speelse manier mensen leren, hoe klim je nu in een boom en hoe kan je actie voeren? Omdat dat toch een beetje tot de verbeelding spreekt van veel mensen. En het is ook iets actief, omdat we willen niet puur alleen maar discussiëren of
1: Nee.
2: sprekers of boekvoorstellingen organiseren, maar ook echt mensen wel de kans geven om iets niet met hun hoofd bezig te zijn, maar meer met hun harten, met hun hart of hun handen. Vandaar dat we ook die meer creatieve, het Artivism Atelier hebben, waar je bijvoorbeeld kan leren lino's snijden of buttons maken of zeef drukken, wat allemaal toch ook min of meer, ja, activistisch in te zetten, creatieve methoden zijn om je stem te verheffen.
1: Ja, en je kunt blijkbaar ook, pardon, in de buurt de natuur wat gaan verkennen of gaan zwemmen. Voilà, dus dat is, je zit daar niet voor niks in het groen natuurlijk, hè?
2: Nee, ja, dus het is natuurlijk ook het begin van de vakantie, dus we willen ook wel
1: Inderdaad.
2: ergens iets, vooral iets inspirerend, ontspannend, verbindend, leuk aanbieden. Wat niet wegneemt dat een aantal van die belangrijke, jammer genoeg belangrijke discussies op de agenda staan. Hè. Maar s'avonds is daar evengoed heel veel ruimte voor ontspanning. We hebben daar een klein kampvuurken, er is een zomerbaarken, er is een tent waar muziek is en zang. We zingen ook wel redelijk veel op zo'n kamp bijvoorbeeld.
1: Aha.
2: Dus ja, het is een beetje een mix van zware activiteiten en heel lichte en ontspannende dingen.
1: Ja, cinema is er ook voorzien, zie ik.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, film is een leuke manier om met iets bezig te zijn, ja, iets te leren kennen. En dat ja, staat stevast op het programma.
1: Wat mij ook opviel, en dat zie je zo hoe langer hoe meer, zodat er ook een stille ruimte voorzien is. Mensen hebben toch blijkbaar heel veel behoefte aan ontprikkeling. Een
2: Ja.
1: week of twee geleden was er een interview met Patrick de Grote van Sphinx en de Zomer van Antwerpen, dat er op de Zomer van Antwerpen ook stille ruimtes komen. Ik denk niet dat er op de Sphinx voor alleen is, maar dat is toch wel iets wat in opmars is, hè? Dat erkend wordt dat mensen ook behoefte hebben aan even niet de hele tijd maar
2: Ja.
1: aanstaan en nieuwe indrukken krijgen.
2: Tuurlijk. Maar ja, ik denk dat het aantal prikkels dat je op een doordeweekse dag krijgt, ja, ongelooflijk hoog is, hè. Voor sommige mensen is dat inderdaad, ja, vaak wat te veel. Nu sowieso is die setting van de Hoge Rielen al redelijk prikkelarm, laat ons zeggen. Maar
1: Ja.
2: zo'n tent biedt mensen toch de gelegenheid om nog eens iets dieper in hunzelf te gaan. Misschien samen met anderen een meditatie te doen of een stukje yoga te doen aan het begin van de dag. Dus wij willen ook die, laat ons zeggen, die mentale component wel wat aandacht geven op het kamp. Het viel mij trouwens op dat die vraag naar een stiltetent er nu voor het eerst ook vanuit de jongeren is. Dus zelfs jongeren zien wel een meerwaarde in een plaats waar ze gewoon eens tot rust kunnen komen en niet bereikbaar zijn. En een beetje ja, tijd voor zichzelf en voor elkaar of voor echte ontmoeting kunnen hebben.
1: Ja, ik denk zeker jongeren. Die zijn al
2: Ja.
1: voortdurend, ja, die zijn al zo, al ja, gewend aan dat ritme van heel de tijd maar aanstaan.
2: Ja,
1: En met de
2: zeker.
1: telefoon heel de tijd overal op in moeten gaan en zo. Dat is
2: Ja.
1: oké.
2: Ja, dus ja, dat is daar dan een deel van. En dat is eigenlijk heel leuk. Dus zo'n gezellig, zo'n lage beltent noemt hij, maar zo'n ja, beetje serene sfeer hangt daarin. Daar liggen kussentjes in waar je eventueel
1: Fantastisch.
2: kan mediteren.
1: Ja.
2: En ja, zo proberen we eigenlijk een heel veelzijdig aanbod. Ja, in elkaar te steken, elke kampeditie, maar ook dit jaar weer, in de hoop zoveel mogelijk mensen te verleiden naar het kamp te komen. Hè. Omdat we merken wel dat eens dat je er bent, je toch 5 dagen een beetje in die sfeer tussen mensen zit die eigenlijk voor een stuk met dezelfde vragen zitten. En dat leidt heel vaak tot heel interessante ontmoetingen ook.
1: Ja, het lijkt me ook wel voedend, hè, voor mensen
2: Tuurlijk,
1: die.
2: ja. Ja, letterlijk ook. Hè. We koken daar ook zelf, vegetarisch of veganistisch zelfs, voor wie wilt. Dus we hebben onze eigen veldkeuken mee. Geen gedoe met foodtrucks of zo, of externe catering. We hebben een keukenploeg hè, die eigenlijk in de loop der jaren zich volledig bekwaamd heeft in het koken daar voor 300 mensen. Wat toch wel een aanzienlijke prestatie is. Maar ja, dat Kamp, voor mijzelf is dat ook altijd een beetje een soort vakantie in vol pension, want ik moet daar
1: Ja.
2: niet nadenken over
1: Nee.
2: mijn boodschappen, mijn e-mail, mijn rekeningen of de buitenwereld. Ik sta op, wandel naar het buffet, ontbijt en dan begint de dag die tot 's nachts kan duren en ik moet me eigenlijk geen praktische zorgen maken. Dat is wel,
1: Zeg, maar
2: vind
1: dat
2: ik wel
1: is
2: leuk.
1: dan toch wel een enorm team vrijwilligers die daar achter zit.
2: Ja, dus wij werken met. Ja, meer dan 70 vrijwilligers.
1: Ja.
2: Als je alles samentelt, hè, die staan in voor de begeleiding van mensen. Omdat iedereen die deelneemt aan het kamp ook wordt opgevangen in een groepje van leeftijdsgenoten vaak. Hè. Dus je hebt begeleiding, je hebt mensen die koken, mensen die bezig zijn met de logistiek, coördinatiemensen, mensen die een stukje communicatie doen. Dus dat vraagt heel wat vrijwilligers. Maar al die tijd, dus eigenlijk al die 38 edities, zijn we erin geslaagd om een mooie groep vrijwilligers te mobiliseren altijd. En intussen zijn ook wat vrienden geworden natuurlijk, hè. Dus
1: Ja.
2: als je zo 10 of 20 jaar meegaat, dan zie je elkaar elk jaar weer op het kamp.
1: Ja. Je hebt dat zo bij. Ik heb bij Sphinx gewerkt en zo de mensen die daar vrijwillig kwamen, dat was op den duur ook zo wel een hele subcultuur zo. Zeg, en nu even, want je had het er net over rekeningen betalen en zo, maar en hoeveel kost dat dan? Ik bedoel,
2: Een deelname.
1: ja? Dus iedereen komt, je kan niet zeggen ik kom anderhalve dag of ik kom
2: Nee.
1: 38 uur of weet ik veel van. Nee, het is alles.
2: Nee. Omdat je in zo'n nest, hè, in een leefgroep, dat kamp doormaakt, willen we die groepsdynamiek wel bewaken en ne neem je dus het hele kamp deel. En als volwassene betaal je €200 voor die 5 dagen, dus 4 nachten, 5 dagen. En als jongere krijg je 25% korting. Dus jongeren is tot 28, dan betaal je €150.
1: Kijk, dan eindigen we toch ook weer met die 25%. Dat is wel
2: Ja.
1: een.
2: Ja. Dus
1: Oké. Okay.
2: op die manier willen wij voor jongeren de drempel een beetje verlagen. Maar natuurlijk, ja, dat kost wel wat geld om dat te organiseren. Ook dat e biologisch eten en zo, al die dagen. Dus dat allemaal opgeteld, zorgt ervoor dat wij wel die €150 vragen. Maar bon, je krijgt wel heel wat terug natuurlijk voor dat geld. Het is ook redelijk informatief natuurlijk. Hè. En
1: Dat is het.
2: tragisch genoeg is er nood aan dit soort initiatieven. Want
1: Ja.
2: uiteindelijk zijn er nog weinig plaatsen waar mensen eens kunnen van gedachten wisselen op deze manier. Hè. En die problemen eigenlijk kunnen aangekaart zien op een niet polariserende of niet opgefokte manier. Dus het heeft wel degelijk bestaansreden, denk ik. En we merken ook dat mensen altijd heel geïnspireerd zijn door de sprekers, door elkaar, door het programma. Dus kijk, het is niet zomaar een kampje.
1: Oké, okay, goed.
2: Oké,
1: Salut, hè.
2: erg bedankt, hè. Ja.

0: maar
1: nieuwe
2: Ja, nog maar eens even ondertitelen. Dit was dus de jingle voor de bijna kortste nacht. Dit jaar de nacht van vrijdag 19 juni om 6 uur 's avonds tot zaterdag 20 juni in de ochtend dan bij Stormkop. Het is het shamanenorkest van, ja, van Radio Centraal. En u kunt, als u zich geroepen voelt, dan ook daar actief aan bijdragen. Voilà. En nu nog een ode aan de meertaligheid van onze bevolking.

0: Zo de Bonnie Blues met een aanpassing van een nummer dat oorspronkelijk alleen Nederlandstalig was. En ze hebben dat in vier verschillende talen gezet. Geweldig. Dan is het nu tijd voor de inzending van Leen. Zij was vorige week op een evenement van Dak in Gent. En het thema was Reclaim de Cité, de Reclaim the City, stad is van ons. En zij heeft zich daar uiteraard als goede vliegende reporter geworpen op het aan het woord laten van diverse betrokkenen. En daar gaan we dan nu naar luisteren.
1: Afgelopen zaterdag trok een kleurrijke en strijdbare stoet door de straten van Gent. Met de Reclaim the City Parade vroeg het collectief Dak aandacht voor de groeiende wooncrisis en de toenemende dak- en thuisloosheid. Honderden deelnemers maakten duidelijk dat mensen zonder thuis niet verdwijnen, maar steeds vaker uit het stadscentrum worden verdrongen naar de rand van de stad, weg uit het zicht van het grote publiek, gegentrificeerd. De parade ging dan ook over veel meer dan alleen opvangplaatsen. Ze ging over het recht op een thuis, het recht op de stad en het recht om zichtbaar te zijn. Want dak- en thuisloosheid is geen individueel probleem van mensen die pech hebben gehad. Dat hoorde u ook al vorige week in het interview rond hartelijke plekken en de pijnlijke dodenherdenking die op dezelfde dag in Antwerpen werd georganiseerd. Maar het is een maatschappelijk probleem dat rechtstreeks verbonden is met stijgende huurprijzen, een tekort aan betaalbare woningen, afbouw van sociale bescherming en een beleid dat er onvoldoende in slaagt iedereen een menswaardig bestaan te garanderen. Dat debat klinkt vandaag bijzonder actueel. Ook in Antwerpen woedt al maanden een discussie over de ontoereikende opvang voor mensen zonder thuis. Na het eindigen van de winteropvang op 31 maart werden verschillende mensen opnieuw aan hun lot overgelaten. De recente overlijdens van mensen die voordien gebruik maakten van de winteropvang hebben de vraag naar een structureel en menswaardig opvangbeleid opnieuw op scherp gesteld. Tegelijk wijzen hulpverleners en ervaringsdeskundigen erop dat nachtopvang alleen niet volstaat. Niet iedereen kan of wil gebruik maken van de bestaande opvangvoorzieningen. Sommige mensen ervaren er onveiligheid, anderen botsen op strikte regels. Sommigen hebben psychische problemen, verslavingsproblematieken of een gebrek aan privacy. Voor een deel van de doelgroep sluit het bestaande aanbod dus eenvoudigweg niet aan bij hun noden. Vanuit die vaststelling ontstonden ook burgerinitiatieven die proberen de gaten in het systeem op te vullen. Tijdens de Reclaim the City Parade maakte kennis met de twee Gentse collectieven die daar op een heel concrete manier werk van maken. Onder de radar Rabot en Occup. Onder de radar strijdt voor een menswaardig beleid voor mensen in dak- en thuisloosheid. Samen met Occup realiseerden zij afgelopen winter een bijzondere nachtinloop. Een warme en veilige plek waar mensen zonder thuis gedurende de hele nacht terecht konden. Het was een ruimte waar rust, ontmoeting en menselijke waardigheid centraal stonden. Een initiatief dat bovendien nog een vervolg zal krijgen tijdens de komende Gentse feesten, waar opnieuw vaak mensen zonder dak of thuis liefst uit het centrum worden geweerd.

Occupy ondersteunt dan weer groepen die de druk op ruimte het sterkst ervaren. Door tijdelijke leegstaande of vergeten gebouwen los te koppelen van de logica van de markt, creëren ze plekken waar buurtbewoners, sociale organisaties en burgerinitiatieven elkaar kunnen ontmoeten. Vanuit het eenvoudige maar krachtige uitgangspunt dat iedereen recht heeft op vrije ruimte. Ze bouwen aan projecten waarin solidariteit, inclusie en zelforganisatie centraal staan. U hoort zo dadelijk een gesprek met Ines van Onder de Radar, vanuit de wijk Rabot, over de nachtinloop en de nood aan laagdrempelige opvanginitiatieven. En daarna luisteren we naar Pieter van Occup over het belang van vrije ruimte en hoe leegstaande gebouwen kunnen worden ingezet voor sociale noden die vandaag nog onvoldoende worden ingevuld. Een verslagje vanuit Gent van op de Reclaim the City Parade.

0: staan hier vandaag in Gent op de Reclaim the Streets. En ik zag hier een t-shirt. Onder de radar. Een menselijk beleid voor mensen in dak- en thuisloosheid. Vertel eens wat jullie doen met Radar.
1: Onder de Radar is een initiatief van een groep geëngageerde Gentenaars. Die eigenlijk een alternatief willen bieden voor de nachtopvang voor mensen in dakloosheid. We merken dat er steeds meer mensen op straat belanden, niet meer terecht kunnen bij de formele opvang.
2: Er wordt dat weekend ook door de stad georganiseerd in handen van CAW dan?
1: Of? Onder andere, ja. Er is zeker een waardevol opvangbeleid in Gent. Maar we zien dat ook hier natuurlijk de budgettaire krapte leidt tot besparingen. Plus dat we zien dat er een aantal mensen daar eigenlijk niet echt in passen in dat systeem. En wij wouden daar eigenlijk een antwoord op bieden. Vorige winter zijn we begonnen met een warme nachtonthaal eigenlijk. Dus een open kerk waarbij dat mensen eigenlijk op elk moment konden binnenlopen. En waarbij ze geen vragen werden gesteld. Waarbij ze gewoon eens een kopje soep of wat eten konden krijgen. Er werd muziek gespeeld, het was gezellig, we hadden een familiale sfeer. En we voelden echt dat mensen daar thuis kwamen. Dus heel fijn project.
2: En dat was eigenlijk een soort van, zoals de dagopvang doorlopend, maar dan s'nachts.
1: Ja, inderdaad. We waren in een kerk.
2: Dus geen plek waar mensen moeten slapen, maar een plek waar mensen terecht kunnen tijdens de nacht. Dat ze niet aan het slapen zijn in de nachtopvang of elders, maar wel ergens terecht. Ja. Willen kunnen. Ja.
1: Ja, we hadden thuis gevonden in een vrijstaande kerk, dus een oud kerkgebouw, waar we eigenlijk formeel gezien geen nachtopvang mochten organiseren. We zijn ook we zijn vrijwilligers, we zijn burgers. Dus we hebben het voor een stuk ook zo vormgegeven dat we het een soort warm inloopcentrum genoemd hebben. Dat is waar mensen 's nachts gewoon welkom zijn.
2: Ja, macht inloop.
1: Ja, inderdaad. En we merken dat daar, nu dat we gestopt zijn omdat de winter voorbij is, dat mensen daar echt super veel spijt van hebben dat het er niet meer is. Dus we zijn nu al terug plannen aan het maken voor deze zomer. Er is bijvoorbeeld de Gentse Feesten waar we ook zien dat mensen, alle diensten dicht zijn en dat mensen een beetje uit de stad geweerd worden.
2: Dus omdat er dan slechte marketing is, dat ze veel dakloos in het land zijn.
1: Ja. Dus ze zijn niet meer welkom in het centrum of ze mogen niet meer zichtbaar zijn. Plus er zijn heel weinig diensten nog open. Dus wij gaan een soort alternatieve Gentse feesten organiseren voor mensen die geen thuis hebben.
2: En jullie zijn puur vrijwilligers, maar jullie worden wel gedoogd door de stad. Of jullie gaan ook in gesprek met dat beleid? Of?
1: We zijn inderdaad vrijwilligers. Er zijn heel veel mensen met professionele achtergrond wel in hulpverlening, maar we doen dit allemaal vanuit onze vrijwillige engagement. Maar het is zeker niet de bedoeling van enkel opvang te voorzien. We willen eigenlijk ook wel een politiek statement maken. We willen een stukje de discussie openen van wat voor alternatieven zijn er voor het huidige opvangbeleid, alternatieven of aanvullingen. En we merkten in het begin wel dat er wat vrevel was of wat terughoudendheid, omdat wij eigenlijk erin slagen om dingen te doen waar de stad dat iets minder in slaagt, namelijk vlot schakelen, gewoon dingen aanpakken en zonder al te veel te wachten op regels, etc. Dat is natuurlijk, dat prikt een klein beetje, maar dat was ook wel onze bedoeling, van een beetje te prikken, van een beetje uit te dagen, maar dan om dan ook heel constructief in dialoog te gaan. Wij willen eigenlijk gaan kijken van we hebben het geprobeerd, we weten dat we niet alle antwoorden hebben op deze problemen, maar we willen aldoende leren. Dus we proberen iets en we leren uit hoe we het aangepakt hebben, waar we feedback krijgen. En die leerlessen die pakken we terug mee naar het beleid.
2: In Antwerpen wordt er vaak door bevoegde politieke instanties gezegd van we gaan niet meer dingen organiseren, want dan werkt dat als een aanzuigeffect. Is dat iets dat jullie hier ook te horen krijgen?
1: Ja, opvang zal nooit de oorzaak zijn van dakloosheid natuurlijk. Dus daar begint het al. Hier krijg je dan natuurlijk ook de plaats waar we dat dan deden, dat de mensen ook zoiets zeggen, we gaan dan veel meer daklozen krijgen in deze buurt. Nu, we hebben daar nog geen enkel bewijs van gezien dat zo is. Integendeel zelfs, je zou kunnen zeggen, wij helpen een stukje de mensen van de straat houden. Dus cynisch genoeg werkt het zelfs een beetje in het voordeel van het mensen uit het straatbeeld houden. Uiteindelijk, het argument van aanzuigeffect houdt voor ons geen enkele steek natuurlijk. Dakloosheid zal niet weggaan als we ophouden met opvang te verminderen, integendeel.
2: Het Antwerps Straatsyndicaat, dat is een groep in Antwerpen die actief is, rond aspecten van de publieke ruimte. Ik denk dat zij daarvoor onder andere nog naar Gent hebben gekeken. naar het, de lockers die dat hier zijn, die dat 24 uur op 24, 7 op 7 beschikbaar zijn. Zijn er nog zo'n initiatieven? Ja, ook, hier zijn ook meer publieke toiletten bijvoorbeeld. In Antwerpen nu aan het Centraal Station is er een debat uitgebroken eigenlijk rond een soort van vijandige architectuur die dat moet verhinderen dat mensen eigenlijk een slaapplek zouden installeren of ergens gebruik van kunnen maken. Ja, ja, ja. Zien jullie hier dat die publieke ruimte vijandiger wordt ingericht of niet?
1: Ik denk qua actieve architecturale ingrepen denk ik dat dat misschien nog iets minder is dan in sommige andere steden. Wat je wel ziet is natuurlijk commercialisering van de publieke ruimte. Publieke ruimte wordt heel snel, worden terrasjes, we gaan, het is een gezellige stad, oké, heel tof. Maar
2: publieke ruimte voor de consument,
1: ja,
2: voilà. Voor degene die minder...
1: plaats waar je niet verwacht wordt om te consumeren, heb ik wel in de afgelopen 20 jaar zien verminderen in Gent. Dat is ook een algemeen maatschappelijke tendens natuurlijk. Hè. Vandaar ook dat dit soort city parades wel belangrijk zijn als statement van de stad is van iedereen. Publieke ruimte is niet alleen commerciële ruimte, is ook hangruimte, is ook gewoon een plek waar je kunt zijn. En ik heb ook wel de indruk toch dat in Gent, als er bijvoorbeeld iemand is die een stek gevonden heeft in een hoekje of op in een steegje, dat ergens wel soms ook wel gedoogd wordt of zoals die als onderdeel van de stad wordt beschouwd. Hè, dat er niet... Maar ik kan verkeerd zijn, want ik leef natuurlijk zelf niet op straat, maar ik heb wel de indruk dat er een stukje flexibiliteit is. Bijvoorbeeld het Dampoortstation, dus het treinstation, merk ik wel dat er in de winter dat er mensen liggen te slapen. Dus die duidelijk, en die daar ook 's ochtends nog liggen, dus die duidelijk wel een plek, een informele plek krijgen daar.
2: Ja.
1: Terwijl dat ze even zouden kunnen zeggen van nee, we sluiten alles. Ja. Dus in die zin, ja, afhankelijk van de plek denk ik, van de specifieke plek.
2: Ik heb daar ook inderdaad iemand slim gezien die de warmte van de lichtreclame opzocht.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Of ja, ik zag er net nog iemand onder een brug die daar duidelijk een tentje en een hele setting had gecreëerd. Die dus blijkbaar wel stabiel daar kan verblijven. Er zullen waarschijnlijk ook wel plekken zijn waar het absoluut onmogelijk is. Maar het is een stad die nog wel ruimte biedt daarvoor, denk ik.
2: En hebt u enig idee hoeveel opvangplaatsen 's nachts worden voorzien door de stad Gent?
1: Persoonlijk niet.
2: Maar het is wel ontoereikend. Er zijn ook mensen die zouden, behalve dus de mensen die niet kiezen om niet in de nachtopvang te gaan, om diverse redenen, zijn er ook mensen die wel kiezen voor nachtopvang, maar niet terecht kunnen.
1: Wel, er is een systeem van inbellen. Ik weet niet of dat in Antwerpen hetzelfde is,
2: ja.
1: Waarbij dat eigenlijk, ja, één, je moet al op een bepaald uur inbellen. Dus je moet al toegeleid worden door een professional. Dus je mag al niet geschorst zijn binnen die professionele context, om een of andere reden. En als je dus toegeleid wordt, dan heb je ook maar recht op een aantal nachten per maand. En als die nachten op zijn, dan moet je ook weer op straat slapen. Dus dat is een heel moeilijk bureaucratisch systeem, denk ik, voor veel mensen. Ik had mij inbeeld dat sommige mensen daar gewoon op afhaken. Je hebt ook geen gestructureerd leven als je op straat woont. Dus heel dat systeem van iedere dag op dat uur bellen en dan jezelf organiseren en tellen hoeveel nachten je nog hebt en zo. Dat lijkt me een enorme opgave voor mensen op straat. Daarnaast zijn er ook mensen die omwille van de situatie zich misschien niet zo goed gedragen hebben binnen die formele context en daardoor geschorst worden,
2: ja,
1: of sanctie krijgen. Door die op straat te laten slapen, los je probleem natuurlijk ook niet op. Dus dat is ergens ook een beetje een falen van het systeem aan zich. Er zijn heel veel diensten en heel veel professionals mee bezig. Maar ergens lijkt er nog wel een stuk gaten zitten in dat systeem of zo. Er zijn mensen die eruit vallen.
2: En door de schaarste natuurlijk komt het systeem zelf weer onder druk. Jullie werken mee onder de radar ook samen met andere organisaties. Wat dan betreft het gebouw of zo waar jullie iets organiseren.
1: Inderdaad,
2: hoe doen jullie
1: dat? Wel, we hadden een idee. We wilden warme opvang organiseren, maar we hadden geen plaats. En toen zijn we beginnen rondkijken en we zagen dat er in Gent een heel toffe VZW, Occup VZW, die zorgt voor tijdelijke invulling van grote panden die leegstaan.
2: Maar geen antikraak.
1: Geen antikraak, nee. Dus dat gaat over kerken die gaan ingevuld worden op een of andere manier, of grote loodsen of half buiten situaties, overdekkingen en zo. En zij nodigen eigenlijk allerhande VZW's uit om daar om die invulling mee waar te maken. Dat kan gaan over jongerenorganisaties, maar ook Let's Say Food bijvoorbeeld, of weggeefwinkels of fietsateliers, etc. En dus ja, zij waren enorm enthousiast over ons project. Ze hebben onmiddellijk ja gezegd en we zijn daar een heel toffe samenwerking mee aangegaan. Dus voor ons is dat zeker voor herhaling vatbaar. Dus we gaan dan ook verder zetten eigenlijk in andere, op andere locaties van Gent met hen in samenwerking.
2: Oké, okay. Nog een speciale boodschap voor de Reclaim the Streets vandaag?
1: Ja, ik denk, ik vind de combinatie van protest en plezier enorm tof. Dus ik denk, ja, we hinken tegen een enorme probleem aan eigenlijk. Een combinatie van stijgende dakloosheid tegenover steeds schrinkende middelen, maar
2: blijf niet...
1: Ja, voilà. Niet moedeloos worden, niet blijven bij de pakken zitten, concrete dingen proberen, feest vieren en plezier hebben in een verzet hiertegen.
2: Oké, dankjewel.
3: Arriva il picchio!

0: Zo, dat is Pieter. Nog steeds op de Reclaim the Street, zoals je kan horen op de achtergrond. Jij bent van Occup, O-C-U-P.
1: Dat klopt volledig.
0: Vertel.
1: Hallo, wij zijn Occup VZW. En wij bezetten leegstaande panden en plekken en parken en loodsen en huisjes. En we geven die terug aan de mensen die het echt nodig hebben.
0: Jullie kraken niet, maar jullie doen ook geen anti-kraak.
1: Zeker niet. Altijd anti-anti-kraak, sowieso. Ja, uiteraard zeggen wij, in de eerste plaats moet je huizen geven aan mensen om te wonen. Maar als ze dan echt onbewoonbaar zijn en staan jarenlang leeg, geef ze dan toch tenminste terug aan de wijk. Mm-hmm. Aan de straten erom. Mensen, ja, er zijn heel veel wijken in Gent die heel diep gebouwd zijn, waar mensen geen plek hebben. Geen groene plekken, geen open ruimte, maar ook geen plek om acties te doen of om hun projecten uit te werken. En die plekken geven we terug aan de mensen. Dus sociaal-cultureel werk wel, buurtwerk. Uw buurthuis bestaat maar uit gratie van uw buurt. Buurtwerk en buurthuis zijn één of zo.
0: Jullie zijn professionals of activisten of sociaal werkers?
1: We zijn ontstaan uit activisme, maar ja, we proberen onszelf wel uit te betalen, jaar in, jaar uit. Het is elk jaar moeilijker met onze extreemrechte overheden, zowel in Gent als federaal als Vlaams.
0: Jullie ontvangen subsidies, wil je zeggen?
1: Ja, we ontvangen subsidies.
0: Jullie zijn dan ook...
1: We schrijven onze subsidies totdat we het hebben.
0: Oké, en jullie zijn dan ook gesprekspartner van de stad Gent?
1: Gesprekspartner, in welke zin?
0: Dat de stad Gent jullie kent, of bij jullie kan aankloppen, of andersom?
1: Voilà. Zeker wel, voilà. En ja, we schoppen ook wel schenen tegen het beleid. Van, ja, kijk, zoveel leegstand, geef dat terug aan de wijk. En wij willen daar wel partner in zijn, om die terug te geven aan de wijk, aan wijken. En zo hebben wij een kerk in Trabot. Wij hebben een lood in
0: Rabot, misschien voor onze Antwerpse luisteraars, is een soort van...
1: De wijk Rabot, onze wijk in Gent. Een dichtbevolkte wijk, de armste wijk van Gent. De meest diverse wijk van Gent. Daar hebben wij een grote kerk bezet, voor een paar jaar nu. En we geven die terug met fietsateliers en weggeefwinkels en solidariteitskeuken. Alle soorten dingen.
0: En jullie hebben verschillende initiatieven in verschillende wijken?
1: Ja. Voilà, we zitten in Trabotwijk, we zitten in de wijk Sluizeke en de wijk Westveld, een grote sociale tuinwijk in Gent.
0: Maar enkel in Gent?
1: Enkel in Gent voorlopig, ja. Okay.
0: En jullie hebben contacten nog met mensen uit andere steden?
1: Ja, we zijn ontstaan uit onszelf, maar onze coördinator heeft ooit stage gedaan met Toestand VZW. En die vond het daar leuk en die zei we moeten dat hebben in Gent.
0: Dat is in het Brusselse.
1: Niet in Gent. Dat is in het Brusselse toestand. Shout-out naar iedereen in toestand. Dus daar zijn we zijn het kleine zusje. Opzij zijn onze grote zusje.
0: En waarom vandaag deze Reclaim the Street?
1: Ja, omdat het woonbeleid sowieso op weinig trekt deze dagen. Omdat er keiveel leegstand is. Omdat er enorm veel daklozen zijn, ook in een zogezegd progressieve stad als Gent. Zijn er nog steeds duizenden daklozen en thuislozen. Waaronder zeker 400-500 kinderen hier in Gent. Dus dat is eigenlijk gewoon crimineel. En daar proberen wij iets aan te doen.
0: Oké. Okay. Nog een boodschap?
1: Niet meteen, ja.
0: Misschien iets over de publieke ruimte?
1: Oh ja, er zijn veel slogans, hè.
0: Moet geen slogans, hè.
1: Nee, het is waar, hè. Nee, ja, weet je, de belangrijkste is misschien, er is fucking wel geld. Dat vind ik een belangrijke.
0: Het moet herverdeeld worden misschien.
1: Het wordt gewoon verkeerd verdeeld. Gent zit in een zwaar besparingsbeleid deze dagen, maar er is eigenlijk wel fucking keiveel geld, overal. In de bedrijfswereld, in... Het was onlangs dat Gent de start-up stad was en de scale-up stad, goed voor 61 miljard euro. Gent alleen, en dan denk ik... En de dak- en thuislozen kunnen geen 500 euro missen om die een thuis te geven. Dat is crimineel. Het zijn allemaal dieven. Voilà.
0: Okay.
1: Beetje dat.
0: Dankjewel.
1: Voilà, alsjeblieft. Merci.
0: En wij kunnen terecht op jullie website? Of,
1: We hebben Facebook, Occup, Instagram, ook Occup, VZW. Ja, voilà.
0: Oké, okay. Hartelijk dank.
1: Dankjewel.
2: Arriva, pitje, pauw!

to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys.

0: Zo, ondertussen... ik zie dat ik presentator rechts ben, maar ik ben toch echt niet rechts. Zat. Ondertussen is onze gast gearriveerd. Julien, ja, als ik het mij wel herinner... Ja, dat klopt.
1: Dat klopt, Julien. Ja.
0: En met een Palestijnse sjaal natuurlijk. Ja. Maar hoe heet dat eigenlijk?
1: Want een keffieh. Een keffieh.
0: Ja, want wij noemen dat allemaal een Palestijnse sjaal.
1: De Palestijnse sjaal, hè.
0: Ja.
1: Alhoewel dat het niet uitsluitend in Palestina... De keffieh wordt ook in Saudi-Arabië in het Midden-Oosten gedragen. Hè.
0: Ah, bon?
1: Ja, ja, in Saudi-Arabië. Maar dat zijn meestal de rood-witte. Alhoewel, je hebt kleurenverschillen natuurlijk. Maar het is... Wij kennen het vooral van Palestina, ja.
0: Ah ja, maar het is een beetje iets Arabisch dan, of zo?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Oké, dus jullie zijn hier al herhaaldelijk in de studio geweest om het over de akelige gebeurtenissen te hebben. Ter land en ter zee, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar nu kom je iets anders aankondigen?
1: Jawel, jawel. Blij om hier terug te zijn, inderdaad. Hè. Hetgeen gebeurd is met de Global Summit Flotilla. Is hier aan bod gekomen, waarvoor dank trouwens. We krijgen, dat is ook de bedoeling van de Global Summit Flotilla, om media-aandacht te krijgen. Hè, om uiteindelijk het lot van de Palestijnen in het nieuws te houden. Want dat is niet gemakkelijk met nieuws.
0: Ja, ik herinner me dat we jaren geleden Greta Berlin interviewden.
1: Ja, ja.
0: En toen waren ze onderschept en dan waren ze nog eens gegaan en ze waren weer onderschept.
1: Ja, klopt.
0: En toen vroeg ik, komt er nu een derde golf? Ze zei nee, want het wereldkampioenschap voetbal komt eraan en dan komen we toch niet in het nieuws.
1: Ja,
0: dat
1: klopt,
0: vond ik zo nuchter opgemerkt. Ja.
1: Ja. Ja, het is de maand juni. Hè. We moeten nu de maand juni ervan gebruik maken om zoveel mogelijk in het nieuws te komen. Want daarna komen inderdaad juli en augustus. Dat is komkommertijd. Dat is heel moeilijk, tenzij dat je iets heel spectaculairs gebeurt hè, om in het nieuws te komen. Het is ook de betekenis van Sumut in onze organisatie, Global Sumut Flotilla. Sumut is doorzetten, verder doen. Eigenlijk niet opgeven, perseverance. Eigenlijk,
0: aha, dat zowel, is doorzettingsvermogen.
1: Ja, omdat we natuurlijk keer op keer... Het is al heel lang dat er flotilles, kleinere vloten, grote vloten richting Gaza trekken om de blokkade te deblokkeren. We hebben niet altijd succes en de laatste vier keren zijn we niet tot in Gaza geraakt. Dus we krijgen kritiek alsof, waarom doe je dat nog verder? Dat lukt toch niet, nooit, et cetera. En dus hebben we gezegd, hebben organisatoren voor mij gezegd, we gaan wijzen op Sumut. Hè. Apartheid is pas gevallen door te blijven spreken erover, te blijven actie te proeven, blijven media-aandacht te forceren. Hè. En het zal vallen, het sionisme zal vallen. En ik ben er rotsvast van overtuigd, anders zou ik niet deelnemen dat Palestina ooit vrij gaat zijn.
0: Mm-hmm. Ja, nu voel ik mij een beetje dom, want ik heb mij effectief dus nooit afgevraagd wat die Sumut eigenlijk betekent.
1: Ja. Ik ook in het begin wist ik het ook niet. Ik weet het eigenlijk ook nog maar enkele maanden.
0: Iedereen heeft het eruit en ik heb dan verdorie Arabisch gestudeerd. Maar goed, dus jullie gaan nu iets doen waar dat je niet zo ver voor op reis moet?
1: Jawel, inderdaad. Hè. We hebben vorige zondag een actie gevoerd op de Groenplaats, omdat ik voel me echt persoonlijk beledigd. Er is een misdrijf op mij gepleegd. Ik ben ontvoerd geweest, ik ben beroofd geweest, ik ben mishandeld geweest, ik ben beledigd geweest als terrorist. En precies die organisatie of dat land dat op mij gepleegd heeft, met collaboratie van Europese overheden, waaronder de Griekse overheid bijvoorbeeld, maar waaronder ook onze Belgische overheid, die organiseerde vorige zondag een zionistisch feestje op de Groenplaats. Dat konden we niet laten passeren. Ik zelf ben persoonlijk gegriefd daardoor. En dus hebben we een Palestijnse vlag getooid rond de Onze Lieve Vrouwentoren, op de Onze Lieve Vrouwentoren.
0: Op de Onze Lieve Vrouwentoren?
1: Ja, op de toren, op de kleine toren.
0: Ah, de kleine toren.
1: Op de kleine toren, niet op de grote toren. De grote toren is eigendom van de stad. De kleine toren is eigendom van de kerk.
0: Van de kerkfabriek.
1: Ja.
0: Zo
1: van
0: heet
1: de
0: dat
1: kerkfabriek, hè?
0: Zo heet
1: klopt,
0: dat dan,
1: klopt.
0: Hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat schiet er een heel ander soort torens bij. Maar, dus die kleine toren, en hoe zeiden daar dan?
1: Met een leugentje om bestwil.
0: Ah, je zet er niet langs de buitenkant opgeklopt.
1: Dat was de bedoeling, indien ik niet via de deur zou binnengeraken en de trappen. Het is nog altijd de kleine toren, maar het zijn nog altijd veel trappen. Het is nog altijd veel klimmen, eigenlijk, om daarop te geraken. Ik zou het desnoods langs buiten beklommen hebben, maar de kans dat ik dan... dat ik dan tegen gezien zou worden en eer dat ik boven zou zijn, zou
0: geplukt.
1: De actie misschien getorpedeerd worden, als het ware. heb ik een leugentje om bestwil gezegd. Maar morgen ga ik die opbichten. Natuurlijk, de pastoor is naar boven gekomen, heel vriendelijk. Ik heb toch een tijd lang met hem gepraat. Dat was ook mijn bedoeling, omdat net zoals een rector toestemming moet geven aan de politie om de universiteit te betreden, moet de religieuze verantwoordelijkheid van een kerkelijk domein de toestemming geven aan de politie. Tenzij hoogdringendheid bijvoorbeeld. Als er iemand met een zelfmoordactie zit of zoiets, zal de politie geen toestemming vragen. Maar dat was niet het geval. Alhoewel de pastoor die boven kwam mij eerst toesprak van zoon, spring niet. Hij dacht dat ik een hele lieve man... Zo bezorgd eigenlijk ook.
0: Ah, ja, maar wel een pastoor met kinderen en al. Ja,
1: ja, ja. En we hebben daarboven toch een heel vreemd, maar een heel open en heel goed gesprek gehad. Maar hij heeft mij wel gewezen van, kijk, liegen mag niet. Hè. Mijn ouders zeiden dat ook tegen mij. Ik zeg dat ook tegen mijn kinderen natuurlijk. Hè. Uh-huh. Maar ik denk wel dat iedereen ooit wel eens een leugentje om best wil. Maar hij heeft mij gevraagd, kijk, ik verwacht u volgende zondag, dat is nu morgen, in de bichtstoel en dat ga ik ook morgen doen.
0: Ja. Allee, voilà. Dus jij bent effectief boven geraakt met die vlag en je hebt die effectief gehangen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat hadden ze dan direct gezien?
1: Dat hadden ze gezien. We hebben dat feestje terecht verstoord met veel toeters en bellen. Beneden stonden ook supporters. Eigenlijk, dat zijn de mensen die al weken, maanden lang ook hier in Antwerpen actie voeren voor Palestina.
0: Op maandagavond dan.
1: Dus, ja, ja, ja. En ze waren met 36, een veertigtal, denk ik. Ze zijn allemaal, net zoals ik zelf, bestuurlijk aangehouden geweest. Ook op een vriendelijke manier eigenlijk, maar toch wel beneden meer dwingend dan ik boven. Daar is toch wel zeker, is altijd heel veel... Ik vind het merkwaardig eigenlijk. Duistere zaken die worden altijd heel streng beveiligd. En er was een enorme strenge beveiliging rond dat Zionistisch feestje. Voor mij is dat al een teken van die mannen zijn verkeerd bezig.
0: Ja.
1: Dat klopt niet.
0: Zeg maar, is er dan effectief ook politie naar boven gekomen? Of zei jij met uw vader naar beneden gegaan?
1: Ik had mij vastgeketend met een ketting aan mijn been. Om het zo lang mogelijk vol te houden daar. Ze zijn vriendelijk naar boven gekomen. Ik moet zeggen... Wat niet altijd zo is. Hè. Beneden zijn ze hardhandiger aangepakt, natuurlijk. Ik denk dat zij soms inschatten hoe ze best mij naar beneden krijgen. Het zou ook media... In hun ogen, zij proberen de media natuurlijk in een goed daglicht te staan. Als zij mij daar hardhandig zouden, wel, dan zou dat mensen de ogen doen open doen wie dat zij verdedigen eigenlijk. Hè. En zij verdedigen het stadsbestuur, zij verdedigen de collaboratie van ons stadsbestuur met Israël.
0: Maar ze hebben u kunnen ontketenen, ze hebben dat doorgezaagd of zo?
1: Wel, bijna toen de slijpschijf boven was, het vastketen was ook om het zo lang mogelijk vol te houden daarboven. Toen ze bijna met de slijpschijf boven kwamen, het was eigenlijk mijn stalen fietsketting eigenlijk, mijn been. Ik had dat sleuteltje weggegooid natuurlijk, maar dat lag beneden ergens in een dakgoot. Een van de politieagenten heeft dat toch zien blinken en is dat daaruit gaan halen. Dan kwamen ze boven van, is dit uw sleuteltje? Ik wou eerst nee zeggen, maar ik wist dat de slijpschijver bijna arriveerde en dus heb ik mijn fietslot kunnen recupereren.
0: Maar dat was nog een heel circus zo. Dus de mensen konden van beneden dat allemaal zien.
1: Ja,
0: zo.
1: Ja,
0: een politieman die eraan naar beneden
1: zij,
0: klimt.
1: Ja. Ja. En zij ondersteunde mij vocaal natuurlijk. Zij ondersteunde ook eigenlijk vocaal om het feestje te overklassen. En ik vind dat we dat gedaan hebben. Ik had een mooi panorama, zicht op hoeveel mensen daar waren op dat Zionistisch feestje. Wel, dat waren er bitter weinig, vond ik. Ik vond bij momenten dat we zelfs met meer waren.
0: En waren daar dan, want het schijnt dat er ook wel politici naar de bijeenkomsten van die verenigingen gaan.
1: Ja. Er waren ook wel wat, er was weinig volk en een deel van het volk dat er was, was in opdracht voor ons om een keer te zien wie dat er allemaal rondloopt en welke leugens dat er allemaal verkondigd worden. En we hebben natuurlijk Philippe de Winter daarop gemerkt en Sam van Rooij, denk ik ook, die eigenlijk duidelijk partij kiezen. Maar bijvoorbeeld Bart de Wever of Els van Doesborg zijn daar niet in persoon, maar zij staan ook achter, via Freilicht natuurlijk, staan zij ook achter het Zionistische project. Bart de Wever heeft dat trouwens meerdere keren herhaald, dat hij de kant kiest van het licht van de democratie. En in zijn ogen is dat Israël. Wat ik aan de lijve ondervonden heb, dat dat... toch wel...
0: Een bijzondere vorm van democratie.
1: Ja, en dat is geen leugentje om bestwil, dat is een leugentje om economische redenen, om de economische banden natuurlijk met Israël en Europa en de elite, onze kapitalistische elite, te beschermen.
0: Ja. Goed, dus dat was één vlag. Er komt nog iets met een vlag.
1: Ja, ja.
0: Want er is ook een andere vlag.
1: Ja, ja, ja.
0: Die aan een openbaar gebouw komt te hangen.
1: Ik vind de Palestijnse vlag op dit moment door de genocide die op hen gepleegd wordt een hele waardige vlag van verzet en zo. Hè. Je hebt natuurlijk degene die de genocide plegen, Israël. Die vlag is het niet waard om op ons stadshuis gehangen te worden. Elk jaar van 15 juni tot 15 september hangen er vele vlaggen aan het stadshuis. Dat oogt mooi.
0: Dat is het toeristisch seizoen.
1: Ja, dat is het toeristisch seizoen. Het protocol zegt, iedereen die een consulaat hier heeft, elk land dat een consulaat heeft, de vlaggen van de Europese Unie natuurlijk, die mogen daar hangen. En dus, er is een Israëlisch consulaat in Antwerpen, dus de Israëlische vlag mag daar ook tussen hangen.
0: En er is ook een Russisch consulaat in Antwerpen.
1: Ja, was. Vroeger hing er een Russische vlag op, natuurlijk. Door de oorlog in Oekraïne-Rusland zijn er sancties tegen Rusland uitgevaardigd geweest. En daar hebben ze wel de vlag verwijderd in een protocol. Dus hun verdediging houdt geen steek, eigenlijk. Het is volledig aan hen de beslissing om te kijken, is een vlag waardig? Ze verschuilen zich natuurlijk achter reglementen. Die reglementen worden gestemd, die reglementen kunnen veranderd. Grond van de zaak is dat die Israëlische vlag daar niet mag hangen. Dit is een land dat het internationaal recht schendt. Dit is een land dat een genocide pleegt. Dit is een land dat Antwerpenaars, senioren, mishandelt, berooft, ontvoert, etc. Dus ik wens die vlag daar niet te zien. En dus gaan wij alles doen, actie voeren, op 15 juni vanaf 11 uur 's morgens, om te verhinderen dat die vlag daar komt te hangen. En wij roepen iedereen op om ons te kunnen komen steunen, want natuurlijk, vorige zondag waren er 36 mensen, dat is veel te weinig eigenlijk. Ik weet, het is een maandagmorgen, hè, maar ik hoop dat we zijn aan het sensibiliseren natuurlijk, en ik hoop dat we met genoeg volk daar zijn, zodanig dat de arrestaties niet meer zo hardhandig zijn. Hè. Als we met veel volk zijn, we hebben een kracht als massa tegenover de macht van het... De gewapende arm van het stadsbestuur, eigenlijk. Hè. En ik persoonlijk heb daar een erezaak van gemaakt. Ik wil die vlag daar niet zien hangen.
0: Nou, maar, want je zegt, met hoe meer we zijn, maar er is toch al eens een waterkanon ingezet?
1: Ja, waarschijnlijk zal dat er ook zijn. We willen mensen niet afschrikken, hè, van kijk, mensen kunnen naar daar komen en kunnen gewoon een sympathie betuigen. Indien er agressie naar ons toe is, dan snap ik dat sommige mensen kunnen gewoon rustig wegwandelen, evident. Hè. We willen actie. Er zijn verschillende acties. Er zijn spontane acties, denk ik ook, hè, van mensen die kwaad zijn. Ik ben niet de enigste, natuurlijk. We proberen dat ook niet al te zeer te coördineren. Ik vind dat de mensen vrij zijn. En de ene is al wat... fanatieker in zijn actie dan de andere. Ieder doet zijn ding natuurlijk. Hè. Maar we willen vooral daar met heel veel mensen zijn. En ik zou zeggen, spreek erover de komende 10 dagen. Hè, 9 dagen bijna. Hè. Maar probeer maandagmorgen 11 uur richting Grote Markt te komen.
0: Ah, dat is 11 uur.
1: En
0: dat
1: 11 uur, ja.
0: En dat is zo aangekondigd. Maar zijn er dan dit jaar, want vorig jaar zijn er toch echt wel vragen bijgesteld in
1: Tijdens de gemeenteraad zijn er inderdaad vanuit verschillende hoek vragen gesteld. Hè. Er zijn verschillende mensen in het gemeentebestuur die dat ook schandalig vinden. Hè. Maar de N-VA, het is een politiek van de N-VA om niet toe te geven, om niet te luisteren naar de mensen. Hè. De Antwerpse Coalitie voor Palestina heeft meerdere malen gesprekken aangevraagd. Dat zijn, af en toe worden ze een beetje toegelaten, maar dat zijn schijngesprekken. Men lacht met ons. Hè. Men denkt dat zij een beetje hetzelfde wat dat ik meegemaakt heb in Israël tijdens gevangenschap. Ze voelen zich superieur. En ze menen dat ze dat de mensen met brood en speler wel te verleiden zijn om geen actie te voeren. Maar we voelen dat het verzet groeit en het zal blijven groeien. Hè. En we hopen natuurlijk ook dat ook politici en zo zich achter ons scharen. En dat zij ook maar voorlopig zitten en wij daar in een positie dat zij iedereen afblaffen, vind ik. Eigenlijk een beetje Trumpiaans, zo. Echt geen rekening houden met het verzet. Ik vind dat grootheidswaanzin. Hè. Vele mensen zijn heel fier op Bart De Wever, vinden dat een goeie. Ik vind dat hij grootheidswaanzin heeft. Hè. En een beetje, ja. Hij pakt graag uit met Latijnse spreuken. Wauw. Ik vind dat eigenlijk de taal... Latijn was de taal van de Romeinse bezetter. Dat zijn Romeinse keizers die echt... Ik vind het Grieks veel mooier, trouwens. Hè. Het klassieke Grieks vind ik veel mooier. Ik zou ook met spreuken kunnen die hem counteren, natuurlijk. Hij is een keizer. Hè. Hij waant zich een keizer, zoals Trump zich graag koning of keizer zou willen worden. Netanyahu waant zich ook die alle rechtsregels naast niet neerleggen. Hij strooit een waas voor zich, alsof hij... ik vind het onbegrijpelijk dat hij zegt... Hij heeft ergens gezegd, hij kiest de kant van het licht van Israël, van de democratie. Wel, hoe het is hij die samen met mij toch wel naar de kathedraal moet gaan, hè, om zijn leugens op te biechten.
0: Zeg, en jij bent dan katholiek, of...
1: Ik ben katholiek grootgebracht, ja.
0: Ik zou niet
1: ik mag gaan biechten, hè,
0: Oké, we gaan even een muzikale... pauze inlassen. Ik had toevallig het nummer Brood en Spelen daarnet gespeeld. Okay. Nu gebruik jij die term, dus dat vind ik wel grappig. Maar dit is iets helemaal anders. Het is een beetje een parodie op nog iets anders, maar dat zult u wel horen.
1: Ja.
0: Ja, een klassieke fout. Ik had dat dus voorbeluisterd en die voorbeluistering stond nog aan. Dus we beginnen gewoon opnieuw. Ja, en knoi, knoi, knoi.

0: Zo, ik ben ondertussen veranderd in presentator links, want daar voel ik mij toch iets beter bij. Ja, dit was COVID, maar ik weet eigenlijk niet meer waar die afkorting voor staat. Centrum voor iets van stemmingsveranderingen of zoiets, met een soort Joy Division clone natuurlijk. Ja, we zijn wat uitgepraat voor vandaag. Dennis komt niet. Dennis heeft een vervanger gestuurd en die is hier al, dus die zal het hier straks om 2 uur overnemen. En vandaag is het dan 2 uur luisterplezier voor niet tyfus, maar wel tijd. Volgende week, ik heb Francine Mestrum nog eens proberen te contacteren. Die kon deze week niet, want die had zo'n mooie analyse geschreven over welke symptomen van echt puur fascisme er tegenwoordig allemaal in de politiek zitten. Daar wou ik het eens met haar over hebben. En we hadden een paar weken geleden professor Laurens Liesenborgs van het Tropisch Instituut hier in de studio over het Hantavirus, en die was hier nog niet de deur uit, of die werd op het vliegtuig gezet naar Oost-Congo. Ik wil die daar eens bellen, maar momenteel hebben die daar de handen vol, zullen we maar zeggen. Ja, en dan nog een beetje iets grappigs. Ik ben nogal een fan van satirische websites, en op één satirische website las ik het, de zeer cynische aankondiging dat de crisis in Soedan en de crisis in Oost-Congo een fusie gaan aangaan om te kunnen concurreren in het nieuws met de terrasjes. Voilà, en dan ga ik de eindtune er al maar in zitten. Of misschien eerst nog een boodschap van algemeen belang. Want ik hoop dat u dat ondertussen niet meer nodig hebt, die aanmaningen, maar we gaan het toch nog maar eens herhalen. Ja, en dan gebeurt er dus niks. Een of andere figuur zet die muziekding is altijd op zo'n programma dat dan helemaal niks doet. Ik snap niet goed wat daar dan de bedoeling van is, want er gebeurt dan niks. En nu wel. Voilà.
1: Marie, wat is het goede antwoord?
2: Marie-Thomas Mil... Oh, nee. Lady Diana Spencer.
1: Ai, het is het eerste antwoord dat telt, Marie. Ronnie?
3: Bob, het is Bob.
1: Natuurlijk Bob. Bob is de naam, maar stom van mij. Bob, zeg het ons eens, Bob.
3: Liefkeshoek?
1: Nee. Ja, jammer nou, het is Baron van Münchhausen. Het was Baron van Münchhausen die we zochten. Helaas, vandaag zijn er geen prijzen uit te delen in Mag ik u quizzen? Blijf bij ons, want zo dadelijk is er de Show Me the Show Show.
4: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

Cerneli, al braccio, fintas mans.

そうですね。はい。じゃあ、ちょっと今、じゃあ、金の解決、ちょっと待って、僕、お金ないんですから。

Ah, qu'est-ce que c'est que la maison ?

twee maandelijks magazine over filosofie. Vandaag met Birgit Kersbergen en met Leo Smits. Juist? Ze knikte ja.

0: Ah wel, dag Leo.
1: Hallo.
0: Dus we hebben ons voorbereid op natuur. Op de natuur, wat dat dan ook is. En ik heb een boek gelezen van Timothy Morton. En dat heet Ecologisch, even kijken, hoe heet het ook alweer? Ecologisch wezen heet het. En we hebben besloten net dat we het eerst even daarover hebben. Over het boek van Timothy Morton. En dat Leo gaat mij een beetje aanvullen. Want ik ben natuurlijk maar een filosofische toerist. En Leo is bijna professioneel.
1: Dus, ik heb het boek wel zelf niet gelezen. Net
0: nee, dus, daarom. Maar ja, er komt van alles voorbij. En misschien kan zij mij dan een beetje helpen. Maar in ieder geval, wie is Timothy Morton eigenlijk? De ondertitel van het boek is een bevlogen en humoristische vooruitblik op een leefbare toekomst. Kijk, daar worden we al blij van. En Timothy heet eigenlijk voluit Timothy Bloxam Morton. Goeie naam. En hij is 57 jaar oud. Hij is geboren in Londen en hij heeft Engels gestudeerd. Dus hij is geen afgestudeerd filosoof, maar wel afgestudeerde literatuur, Engels. En aan de Magdalen College in Oxford. En that's an utterly prestigious university. En ik zocht dat even op, maar dat was. En dan zie je dus een dining hall. En die dining hall ziet er dus echt uit als de eetzaal in de Harry Potter films. Maar dan heb ik het nog even verder opgezocht. Dat blijkt dus niet de eetzaal in de Harry Potter films te zijn. Dat is die is nagebouwd en die is geïnspireerd op de Christ Church College. Maar die dining hall in de Magdalen College is zeker wel gebruikt als locatie in films. En inderdaad, ik heb het opgezocht. Onder andere in Shadowlands, een wat oudere film al, met Deborah Winger en Anthony Hopkins. Hoe is het eigenlijk met Deborah Winger, vraag ik mij nu af. Goeie actrice, maar nu niks meer van gehoord. En hij is momenteel, Timothy Morton dus, hoogleraar in Engels aan de Rice University te Houston, Texas. En hij woont vlak bij de kapel van Rothko. Rothko is een kunstschilder, ken je misschien ook wel. Hm. En die maakt van die kleurige schilderijen waar je zo wat in verdrinkt. En hij vernoemt dat ook in zijn boek, die kapel. En dat het kunstwerk een ervaring is en zich niet op het terrein van data of woorden afspeelt. Want daar heeft hij het vaak over. Goed, Timothy Morton, die is lid van de Object Oriented Ontology Club, oftewel de Triple O. Wat is dat eigenlijk? Dat is een bepaalde filosofie. De kernfiguur daarin is Graham Harman. He coined the term. En het is dan weer gebaseerd op Heidegger. Graham Harman, ook wel interessant. Heb ik ook even op zitten googelen. En die heeft zowel podcasts op het internet. En dat is ook heel interessant om naar te luisteren. En Heidegger, ik heb een paar dingetjes opgeschreven over Heidegger. Ik ben zeker niet compleet. Heidegger heeft een eigen taal ontwikkeld om zijn theorie te kunnen beschrijven.
1: Klopt.
0: Ja, en daarom is het ook lastig om te vertalen.
1: Klopt.
0: Ja, das Sein, het er zijn, dat is een belangrijk concept.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. En ik zal even iets zeggen en kan jij misschien iets aanvullen. Iedere verklaring van de werkelijkheid veronderstelt een vaak verborgen ontologie. Een zijnsleer, een idee over de werkelijkheid. Heidegger probeert deze ontologie bloot te leggen. Hij wil volledig terug naar de meest oorspronkelijke bron, het zijn. Weet dat de werkelijkheid uiteindelijk niet volledig inzichtelijk gemaakt kan worden. Dat de menselijke existentie temporeel en eindig is. Wat zeg je daarvan? Is dat iets?
1: Ja, het is zit voor mij ook wel ver weg, maar ik moet wel zeggen dat ik het interessant vind dat... misschien werd dat ook in dat boek benoemd, dat weet ik niet zeker. Heidegger zelf is natuurlijk ook wel een controversieel figuur,
0: ja.
1: Omdat hij ook deel was van... Ja, hij was ook een nazi.
0: Aha.
1: En hij benadrukte ook heel hard een soort van terugkeer naar de natuur.
0: Aha. Kijk, en daar komt ons volgende thema al naar boven drijven.
1: Dus ik weet niet of dat in het boek zelf of alleen met die object...
0: Nee. Dat heb ik niet...
1: Oriented ontology.
0: Nee.
1: Maar ja, het klopt inderdaad dat Heidegger vooral terug wilde naar een soort zijnsleer die volgens hem sinds Plato in de filosofie eigenlijk vergeten is geweest. En hij wil eigenlijk dus terug naar een soort studie van het zijn of de wereld of het bestaan of zo in zijn meest elementaire vorm. En daar ontwikkelt hij dan inderdaad zijn eigen terminologie voor, zoals inderdaad het er zijn, da zijn, mit zijn. En daar is inderdaad tijd is daarin een belangrijke dimensie. Zijn belangrijkste werk is Sein und Zeit. Dat is waar hij dus al die dingen in uiteenzet. Het is ook een heel moeilijk boek om te lezen.
0: Heb jij het gelezen?
1: Het zat in mijn kast. Ik heb het deels gelezen. In het eerste jaar filosofie was ik heel hard in de ban van Heidegger. Omdat hij eigenlijk ook aan de grond ligt van... misschien niet helemaal aan de grond. Maar toch een belangrijke figuur was ook binnen existentialistisch denken. Omdat hij dus ook eigenlijk zegt van... dat we zo in de... In de leegte geconfronteerd worden met het niets, met een soort existentiële angst. Dat was toen voor mij als angstige tiener of zo, was dat heel interessant. Maar ik heb het nooit volledig gelezen, Heidegger.
0: Ik heb ook het idee als je zo... Ik ben er dan een klein beetje in gedoken. En als je er zo wel induikt, dan ineens heb je soms iets... Oh ja, dan begin je dat te begrijpen. Maar als je dat dan weer... Zoals nu heb ik dat weer even losgelaten. En dan merk ik dat dat direct erg wegzakt. Waar dat dan over gaat. Mm-hmm. Dus het is echt wel iets om je in te verdiepen. En zo wel bijna dagelijks denk ik een stukje te lezen. En dan denk ik dat je het steeds beter gaat begrijpen. Maar goed, terug naar het boek van Timothy Morton. Komt erop neer dat Harman heeft dat dan weer op zijn manier geïnterpreteerd. Ja, hoe precies ben ik nu even kwijt? Dat had ik er op geschreven. Hier komt hij gelijk. Dit is iets anders wat ik had opgeschreven. Want wat is nu zo speciaal aan die triple O? Even goed nadenken. In ieder geval, wat ik kan zeggen is dat Harman die zegt dus dat hij zegt er zijn twee dominante stromingen in het filosofie: scientism opposed to social constructivism. En hij wil eigenlijk die andere 20%. Dus hij is met beide ideeën is hij het niet echt eens. Wat hij zegt is... The human relation to the world is an immediate given. Most philosophers think so. Maar hij is daar niet mee eens. Hij is ook niet eens met het feit dat je zou zeggen... wetenschap heeft het laatste woord... Of alles is maar een constructie van mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dus oftewel, het zijn zogezegd data. Hè, daar kunnen we niet omheen en dat is dan de waarheid. Oftewel, we zien alles door een filter. Hè, want we maken ons referentiekader. Tussen die twee zaken eigenlijk. Maar hij zegt, het is geen van beide zo. We moeten het anders bekijken, want we hebben geen transparante toegang tot onszelf. Denk aan psychoanalyse, er zijn onbekende lagen. En hij geeft ook als argument, om jezelf te leren kennen, hebben we feedback van anderen nodig, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het voor hem ook heel erg gaat om hoe je de uitwisseling en de verbintenis met andere mensen, maar niet alleen met andere mensen, ook met dieren, met planten en zelfs met dingen, stenen en zo. Dus dat je eigenlijk, dat het relationeel is dan.
1: Ja.
0: denk ik, wat ik hier dan van. In ieder geval, Timothy Morton is daar dus ook een volger van, of een volger, die denkt daar ook mee over na. En komt in het kort dan ook wel neer dat je het antropocentrisme uiteraard verlaat. Dus de mens als middelpunt van betekenis en macht. Ik weet niet, voor mij voelt al wel dat dat klopt, dat dat eraan gekoppeld is, aan die gedachte. Omdat als je alles ziet in relatie tot elkaar, van planten, dieren, mensen tot mensen, mensen tot dieren, mensen tot dingen, mensen tot de kosmos misschien wel.
1: Yeah.
0: Dan het heeft allemaal invloed op elkaar. Dus het is niet zozeer dat je alles vanuit een menselijk oogpunt kan bekijken.
1: Dus in die zin gaat dat ook aan de slag met... zit dat ook ergens met dat dualisme van mens-natuur, waar normaal gezien zo altijd op de achtergrond speelt of veel filosofisch denken eigenlijk aan het beïnvloeden is. Dus ook door filosofie eigenlijk steeds versterkt, die dualismes. Maar ik denk inderdaad dat die object-oriented ontologies daar ook meer gaat challengen of meer aan de kijk gaat.
0: Ja, inderdaad. Ja, het hele, dus hè, dat is dan ontstaan sinds Descartes. Nou, of tenminste, het is niet ontstaan sinds Descartes, maar die heeft dat wel heel expliciet gemaakt, hè? Dat dualisme, denk ik, hè? Klopt dat wat ik zeg, of niet?
1: Ja, sowieso is het al inderdaad wel ouder, maar sowieso Descartes met zijn, ik denk dus ik ben, heeft elk het dualisme tussen geest en lichaam enorm hard vastgezet of zo, heel populair gemaakt. En eigenlijk iets misschien wat interessant is zo Val Plumwood, dat is een ecofeministische filosoof. Zij heeft eigenlijk ook de link gelegd tussen zo alle soort dualisme die er in de filosofie zijn. Dus mens, natuur, geest, lichaam, vrouw, man en zo verder. Primitief, geciviliseerd. Al die zaken dat hij eigenlijk, dat die allemaal geconnecteerd zijn met elkaar en dat het inderdaad een soort van hiërarchische structuur is waarin dat dus bijvoorbeeld de man, ratio, de mens, het geciviliseerde of zo, dat het eigenlijk een soort van de opperhand heeft en de rest wordt eigenlijk in een soort minderwaardigheidsrelatie geplaatst tot de andere deel van het dualisme. En is in een soort van afhankelijkheidsrelatie daartoe.
0: Ja.
1: En dus dat is heel interessant, omdat inderdaad zij gebruikt dat dan ook om de onderdrukking tussen... de onderdrukking van natuur en vrouwen aan elkaar te linken. Omdat dus eigenlijk de vrouw geassocieerd wordt met de natuur, met het lichamelijke, met het emotionele, het niet-rationele, en zo verder.
0: En dat is eigenlijk natuurlijk... Het hele idee van dualisme, oké, maar er zijn heel veel, toch wel heel veel oordelen of waardeoordelen of bepaalde connotaties aan die twee kanten altijd gekleefd.
1: Ja.
0: Dat is een beetje het gevaar daarvan. Zoals wat jij nu ook net zei, hè? Of niet?
1: Ja, want inderdaad, dat is ook het ding van wat Val Plumwood beschrijft, is dat is niet per se problematisch dat er... ze heeft daar termen voor, ik kom er nu niet direct op. Maar het is een dualisme is net gekarakteriseerd door die hiërarchische relatie.
0: Ja, ja.
1: Terwijl dat het niet per se problematisch is dat er twee zaken bestaan. Maar ik weet niet, ze heeft daar een term voor dan. Voor die twee zaken, dat dan niet een dualisme is. Maar ik ben even de term kwijt.
0: Dat zoeken we op.
1: Ja, maar dus inderdaad, het is vooral die hiërarchische relatie daartussen dat problematisch is en dat... Ja, ook altijd wordt versterkt of zo.
0: Ja, daar komen we straks als we het over het concept natuur hebben. En de zaken die wij daaraan gelinkt hebben, komen wij zeker nog op terug op dit gegeven. En ik zal een paar korte dingetjes zeggen die Timothy Morton dan in zijn boek naar voren komen. Is dat we leven in een agrarische samenleving. En daardoor zijn we de natuur als afgescheiden van ons gaan zien. Iets dat gedomineerd en gecontroleerd moet worden. De agrarische logica is de basis voor ons huidig kapitalisme en extractieve omgang met de aarde. Dat vind ik wel... Daar moet ik, als ik het heel concreet maak, Ik ben de laatste tijd nogal in de koffie. Ja, het is heel concreet nu. In feite heeft natuurlijk de koffiehandel, het verbouwen van koffie heeft de planeet wel degelijk echt erg beïnvloed. En vooral ook gebieden, hangt direct samen met het kolonialisme. Dus als er ergens koffiestruiken groeiden, of tenminste, die zijn dan ook naar bijvoorbeeld Indonesië. Zijn er gewoon hele koffieplantages aangelegd die dan heel het landschap hebben veranderd. En waar dan mensen moesten werken in de koffieplantages. En dat koffie ook als een handelswaar is. Dus als je zeg maar gewone koffie koopt in de supermarkt, dan kan dat koffie zijn die al heel lang ergens in een magazijn heeft gestaan, omdat op dat moment de prijs te laag was. En als je het dan later op de markt brengt, is de prijs hoger van die koffie. Dus koffie is in die zin echt een beurs. Ja, een product dat op de beurs wordt verhandeld. Dus en heeft ook invloed op de kwaliteit van de koffie, in die zin dat die, als die ergens lang opgeslagen wordt, gaat er natuurlijk smaak en geur verloren. Maar er kunnen ook schimmels zijn en dan gaan ze het heel hard branden en dan proef je dat niet meer. Dus koop koffie bij een kleine handelaar van lokale boeren en dan niet meer via de beursgerelateerde markt.
1: Nee.
0: Maar dat is misschien even zo heel kort door de bocht, maar dat is wat ik er dan zoal. Dat maakt het voor mij wel levend of zo, dat ik denk, je denkt altijd, oké, het is de industriële revolutie die wat dat betreft heel veel kapot gemaakt heeft van de natuur, zeg maar, om heel simpel te zijn. Maar eigenlijk, zegt hij, is het de agrarische samenleving tout court die daar al mee begonnen is. Makes sense? Of wat denk jij, Leo?
1: Ik heb natuurlijk het boek niet gelezen, dus ik weet niet de context hij geeft, maar
0: hij komt daar wel vaak op terug.
1: De agrarische samenleving.
0: Ja.
1: Want ik heb wel het gevoel dat je bijvoorbeeld andere manieren hebt van een landbouw doen, die niet per se die relatie tussen mensen en natuur op een hiërarchische manier in. Want als je kijkt naar inheemse communities of zo, die hebben wel gewoon een heel lange relatie met het land waarop zij leven, dat niet per se extractief is. En wel meer reciprocaal. Engels reciprocal.
0: Ja.
1: Wederkerig
0: ja, precies.
1: Is het woord.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet of ik helemaal mee ben, maar ik ga wel akkoord van hoe wij in het Westen aan de agrarische
0: Misschien het moment dat landbouw is begonnen met dat je vooral overschotten produceert. En dat is ook al heel lang geleden. En dat wordt dan verhandeld ook. Ik denk dat hij het zelfs daarover heeft.
1: Ja.
0: Als je al meer gaat produceren dan je nodig hebt, dan moet het al opgeslagen worden. Dan moet het al beschermd worden, dan kan het al verhandeld worden. Ik denk dat daar al iets ontstaat wat
1: Ik ken mij wel.
0: In ieder geval. Dan, kunst heeft hij het ook vaak over. Dat is voor hem de taal van de toekomst. De klimaatcrisis is niet alleen te bevatten met wetenschappelijke data. Kunst leert ons om te gaan met onzekerheid en ambiguïteit. Kunst spreekt tot ons onderbewustzijn. Het ligt tegen magie.
1: Daar kan ik zeker wel in vinden. Ja.
0: Is het een beetje begrijpelijk als ik dat zo zeg? Ja, jij begrijpt het misschien, maar misschien de rest niet. Maar dat is toch jammer?
1: Ja, het is inderdaad wel gewoon een gegeven, denk ik, dat als je bijvoorbeeld praat met mensen over klimaatopwarming of zo, en je geeft enkel data van de zeespiegel is met zoveel centimeter gestegen en de temperatuur gaat tegen dan zo. Ja, dat is helemaal allemaal goed om te weten, maar dat doet niet echt iets met je of zo. Dat zijn maar getallen. Cool. Ik denk dat inderdaad op die manier, als je een kunstwerk ziet dat daar echt mee aan de slag gaat, dat dat echt binnenkomt en iets doet met je emotioneel, en dan maakt die data, is dan in een soort van context geplaatst waarin je dat kunt.
0: Ja, processen.
1: Ja, maar anders is dat ook maar gewoon cijfers. Allee, je kunt ook niet mensen die bijvoorbeeld niet geloven in klimaatopwarming overtuigen met data.
0: Nee, nou, dat is eigenlijk precies wat hij allemaal zegt.
1: Ja.
0: Dus dankjewel voor deze toelichting.
1: Ja.
0: Hij heeft het ook altijd over de hoe is de wat. Hoe iets zich aan ons manifesteert, zegt je wat het is. voorbeeld, ik heb een vraagteken. Ja, welke taal wij gebruiken over bijvoorbeeld de natuur zegt iets over welke plaats we het geven. Mm-hmm. Oh, zo simpel is het eigenlijk. Dan.
1: Ja. Ja, dat is wel interessant. Ik kan dat misschien ook wel concreet maken. In mijn thesis heb ik daar ook iets over gezegd. Dat inderdaad de taal die je gebruikt om dingen te beschrijven eigenlijk mee je werkelijkheid vormgeven. En dus bijvoorbeeld in onze taal, zo Nederlands of Engels bijvoorbeeld, is heel hard zelfstandige naamwoorden. Dus een baai, de maan en zo verder. Maar bijvoorbeeld in heel veel Native American talen zijn diezelfde woorden eigenlijk werkwoorden. Dus 70% van de Potawatomi-taal bijvoorbeeld is elke werkwoorden. En dus dingen zoals, maar eigenlijk is het dus een soort van werkwoord. De maan is niet de maan, maar is een werkwoord manen of een baai is niet een baai, maar baaien.
0: Ja.
1: Als een werkwoord eigenlijk, omdat een soort dynamisch aspect van de wereld in die taal al vervat zit. Waardoor het ook moeilijker wordt om iets te objectiveren, om het dan ook te exploiteren en zo verder.
0: Wow, cool. Dus. Thank you for this.
1: Ja.
0: Heel verhelderend. Ja, dit komt ook een beetje op hetzelfde neer. We hebben ideeën geïnternaliseerd en gevangen in woorden. Bijvoorbeeld het woord doem. Dit is een typisch religieus concept. En is een povere manier om bijvoorbeeld te gebruiken in verband met ecologie.
1: Mm.
0: Huh? Mm. Dat is eigenlijk ook wel wat jij zo wel aan gelinkte.
1: Yeah.
0: Ja. Goed. Ik vind dat hij schrijft vlot. Het is vaak complexe materie. Hij schrijft zo associatief. Het is niet altijd te volgen, maar wel heel prikkelend. Tenminste, ik volg het niet altijd, maar dan blijft het wel prikkelend en dan herlees je het. En hij gaat, wat hij vaak doet, tenminste, ik denk dat mij dat opvalt, is dat hij van heel abstract gaat naar super concreet. En dat kan verwarrend werken, maar is ook grappig, vaak. Dus dat vind ik wel een aangename schrijfstijl. En de korte samenvatting van zijn boek is: wij als mensen zijn fundamenteel verweven met onze omgeving. Dus zijn we al ecologisch. Er is geen harde scheidslijn tussen de mens en de niet-menselijke wereld. Dieren, planten en objecten. We zijn gelijke objecten in een complex netwerk. Het romantische idee van de natuur als iets zogezegd puurs buiten ons laten we beter los. Anders nadenken over onze omgeving is al een stap in de goede richting. En zijn allerlaatste zin is: je hoeft niet ecologisch te worden, want je bent het al.
1: Ja.
0: Ben je nog mee?
1: Ik ben helemaal mee.
0: Kijk, nou dat was Timothy. Dan gaan we even muziek draaien. Het zijn al 24 minuten. En dan komen we daarna terug op de natuur.
1: Yes.
0: Maar het is wel, ik vond het wel een... Ik heb het zelfs nog niet helemaal uit, het boek. Even kijken, welk nummer ga ik nu... Ik draai allemaal muziek van Jerskin Fendrix. En dat is de soort van huiscomponist van Lanthimos, de filmer. En dit is wat... dit is wel uit... Nee, dit is gewoon iets van zijn eigen werk, niet gerelateerd aan een film.

0: Goed, natuur. Ik zou zeggen Leo.
1: Ja, ik heb daar een meer, meer feministische invalshoek in, natuurlijk. Ja, dus ik had het al daar juist een beetje mee besproken. En ik heb ook al een beetje gezegd van, dus dat vrouwen eigenlijk heel lang geassocieerd werden met de natuur, met het lichamelijke en zo verder. En dus dat die dus als deel van de lagere dingen in de wereld werden gezien. Dus als in relatie tot dan het hogere in het dualisme, zoals de man of de reden of de mens en zo verder. En dus eigenlijk is dat eeuwenlang gebruikt geweest om vrouwen te onderdrukken, dat onderscheid en die connectie ook tussen vrouwen en de natuur. Maar nu is er dus eigenlijk de laatste jaren toch iets interessant gebeurt, vooral op sociale media, waarin dat vrouwen dat nu eigenlijk aan het gebruiken zijn als een vorm van empowerment, die link tussen hun en de natuur. Maar eigenlijk niet echt op zo'n empowering manier of zo, maar eigenlijk om traditionele waarden te versterken. Dat is een beetje abstract gezegd. Maar je ziet dat vooral eigenlijk in de gezondheidssector
0: Ja, gezondheidssector, denk maar.
1: Ja, en vooral hormonale gezondheid.
0: Alternatieve gezondheidssector
1: misschien. Er zijn dus op Instagram heel veel, op YouTube ook, op heel veel van die vrouwen die bezig zijn met hormoongezondheid en vrouwelijkheid en zo verder. En ergens is dat begrijpelijk dat daar een opkomst in is geweest, want er zijn ook wel echt feministische kritieken gekomen op hoe dat de westerse medische wereld eigenlijk vrouwelijke klachten niet serieus neemt, minimaliseert, en zeker wanneer het gaat over hormonale aandoeningen of zo, of gewoon hormonale klachten. Dus bijvoorbeeld endometriose, PCOS, wat nu PMOS is veranderd, noemt nu zo. Maar ook menopauze, borstkanker, baarmoederhalskanker en zo verder. Dat zijn eigenlijk zaken waarbij dat vrouwen hun klachten heel vaak niet serieus worden genomen, totdat het eigenlijk heel ver gevorderd is of eigenlijk al te laat is. Door eigenlijk ook die systematische epistemic injustice, noemt het dan in filosofische termen. Maar dus eigenlijk het feit dat vrouwen hun niet worden serieus genomen door hun dokters. Dat kan dus ook al gewoon zijn, dus ergens door dat die man, dat een mannelijke dokter is die die vrouw gewoon niet echt serieus vindt of te emotioneel noemt of zo. Maar het kan ook even gewoon een vrouwelijke dokter zijn die is opgeleid in die westerse geneeskunde, waarin dat het onderscheid tussen lichaam en geest heel hard wordt gemaakt en waarin dat ook vrouwelijke anatomie en fysiologie ook gewoon bijna niet echt is onderzocht. Nu, dat is een beetje een detour. Maar dus, omdat zoveel vrouwen zich dus daardoor ongehoord voelen, overblijven met hun klachten, kunnen die influencers daar heel goed op inspelen. Ik ga niet zeggen dat dat echt zo'n die soort marketing masters zijn die gewoon uit zijn om mensen te manipuleren en te exploiteren. Maar er is wel een soort nieuwe markt voor vooral voor vrouwen met hormonale klachten. Dus er zijn heel veel hormooncoaches of naturopathic healers gekomen die dan een soort één-op-één begeleiding aanbieden, een cursus.
0: Ik had er, voordat jij dat zei, ik heb nog nooit gehoord van een hormooncoach. Dat is dan specifiek voor vrouwen? Zijn er ook voor mannen hormooncoaches? Of?
1: Een goede vraag. Daar weet ik zelf iets minder over. Ik denk dat dat sowieso meer gericht is op vrouwen. Omdat
0: natuurlijk.
1: Dat is ook, ik weet in 2020 bijvoorbeeld, was er ineens zo heel veel over de pil. Dus dat de pil en alle bijwerkingen van de pil, en dat hij eigenlijk nooit echt duidelijk aan het licht is gebracht, of dat dokters daar niet echt open over communiceren, dat ze echt jongeren heel snel op de pil zetten voor elk klein ding, en dat is zeker een probleem. Maar langs de andere kant wordt dat dus heel gepolariseerd en heel hard gedemoniseerd, terwijl het daar ook wel genuanceerder is. En dus, ja, ik ben daar zelf ook een beetje zo in terechtgekomen toen of zo. Ja, dan ben ik uiteindelijk ook op een hormooncoach gestoomd. Omdat ja, ik had zelf ook bepaalde klachten. En ja, snap je, je denkt, die zegt een paar goede dingen. Die stelt een paar kritische vragen of zo. Je denkt van, oké, is wel interessant. Hey, je bent ook boos van, ja, waarom komt dat nu eigenlijk dat die bijwerkingen van de pil zowat onder de mat worden geveegd en niet serieus worden genomen en zo verder. Dus je begint eigenlijk zo daar meer over te lezen. Maar ondertussen, iets dat mij is opgevallen, is dat die hormooncoaches of zo, dat die heel vaak een essentialistisch narratief over vrouwelijkheid propageren, waarbij dus ook dat soort van back to nature en zo, ja, natuur als iets puur.
0: Want wat bedoel je met essentialistisch narratief? Essentialistisch, kan je dat uitleggen?
1: Ja, dus eigenlijk dat er een bepaalde vrouwelijke essentie is. Dus dat is net zoals wat Simone de Beauvoir eigenlijk besproken van. Hoe zegt ze dat in het Frans?
0: Je vraagt het aan de verkeerde persoon.
1: Ja, iets met le féminin. L'éternel féminin of zo. Maar dus in ieder geval een soort van essentie van vrouwelijkheid. Hè? Dus zo zachtheid, submissie, zorg. Zo die soort
0: en
1: van
0: de Beauvoir heeft daar dan uiteindelijk, die heeft daar natuurlijk kritiek op. Ja, die zegt dus zoiets bestaat helemaal niet.
1: Ja. Dus, maar dat is het idee dat vrouwen dus eigenlijk tot hun lichaam eigenlijk gereduceerd worden. Ja. Dus doordat ze dan een baarmoeder hebben, doordat ze bepaalde hormonen hebben, hebben ze ook bepaalde eigenschappen en moeten ze dus ook echt volgens hun cyclische natuur leven. Ja. En dat narratief wordt dus heel hard gecoöpteerd of nu gepropageerd door die hormooncoaches. Dus bijvoorbeeld.
0: Ja, en niet alleen de hormooncoaches, ook door dat hele. Ja, goh, moet je dat, ik vind het moeilijk hoe je dat moet noemen. Ik ben er dan laatst op gestuurd, ook meer op dat soort mensen die zo van die rituelen doen met cirkels en dat soort dingen. En daar komt dat narratief ook heel erg in voor.
1: Ja, tuurlijk. Dat is inderdaad heel wijd verspreid. Er zijn heel veel verschillende. Want die hormooncoach van mij nu, alleen ik ga die niet die naam noemen, maar die is nu ook geen hormooncoach meer. Die is nu een perinataal begeleidster. Dus ja, ik weet niet. Je kunt altijd van een carrière switchen, denk ik dan. Dat inderdaad wat je zegt, van zo die soort natuurlijke gezondheidspagina's en zo verder. En dus ik wil wel zeggen van, het is eigenlijk wel ergens logisch of zo dat die mensen zoveel, dat dat zo populair is, omdat we enerzijds dus niet echt worden gehoord of zo door de huidige medische wereld, maar ook langs de andere kant, omdat we heel gedisconnecteerd zijn, vaak van ons lichaam, van de natuur. En die mensen bieden een soort alternatief precies. Van, er is een mogelijkheid om, om yoga te doen en thuis brood te bakken en, ik weet niet, zo in een veld rond te lopen heel de dag en geen cortisol te pieken en zo, want dat moet dan. Maar dat is super aantrekkelijk, snap je? Als je in deze geïndustrialiseerde en gedigitaliseerde kapitalistische wereld leeft. Maar het narratief dat daaronder zit, is eigenlijk heel problematisch. Hè? Dat heel essentialistisch, precies. Waar dus eigenlijk ook die soort van, die traditionele waarden ook gaat versterken. En bijvoorbeeld, wat mij dan opviel na een tijdje van met die hormooncoach, was dat dat zo heel hard inspeelt op de angst van mensen. Dus angst voor alles wat niet natuurlijk is. Uiteindelijk heeft die hormooncoach me ook bang gemaakt voor bonnetjes in de supermarkt, de inkt dat daarop zat, dat dan mijn hormonen kon verstoren. Ik moest dan uiteindelijk ook van alles kopen van haar, zo'n darmkuur, allemaal supplementen. Dan ook iets om dus 's nachts rond je arm te doen, om je temperatuur te meten. Moet je slaap trekken. Ik werd daar echt helemaal angstig van. Dat was echt niet goed voor mij. Mijn mama zei dat ook van, stop daar eens mee, want dat maakt alles alleen maar erger. En aan het einde ben ik daar ook mee gestopt. Maar ik zag dus ook dat hij op haar Instagram dan zo ineens dingen begon te posten van, ja, je moet rauwe melk drinken. Je moet geen zonnecrème gebruiken, want daar zitten chemicaliën in. Je moet... rood vlees eten, want dat is het beste voor je hormonen te ondersteunen en zo verder. Ja. En dus een soort van paradox dat daarin zit, is dat alles wat zogezegd natuurlijk is, hoe natuurlijker, hoe beter.
0: Ja, en ik vind dat altijd een moeilijke, want weet je, wat is dan natuurlijk? Zo laatst zei ik dan een vrouw, en die is ook zo al helemaal into de natuur, samen met haar man al wel wat. Whatever that may be. Waren waarschijnlijk van die anti-vaxxers. Maar zij kan moeilijk zwanger raken, omdat die zijn zaad met haar eitjes of zo, of het klimaat in haar baarmoeder, dat matcht niet zo goed. En dus nu zijn ze wel bezig met, hoe noem je dat?
1: IVF.
0: Ja, IVF en dat soort dingen. En dan dus zei ze zo van, ja, dat is dan wel niet natuurlijk, maar ja, ze wil wel heel graag kinderen. En dan, ik heb daar echt over nagedacht als ze dat zei, en dan dacht ik van, ten eerste denk ik van, waar ligt die grens dan?
1: Ja,
0: wat is dan die grens?
1: Dat is inderdaad ook het ding dat eigenlijk niet echt... Allee, dat zei je ook een beetje met die Timothy Morton, van die grens is er niet. Want die grens bouwt eigenlijk verder op dat mens-natuur-dualisme. Maar dat is er juist niet. Wij zijn al inderdaad natuur of zo, in evenhard cultuur. Allee, dat is die dualisme die... Die worden dus... Ja, ik vind dat gewoon interessant, omdat in al die narratieven dus elk tegelijkertijd een soort van vervaging gebeurt. Dus dat de vrouw terug zo meer geassocieerd wordt met lichaam, met natuur en zo verder. Maar tegelijkertijd dat die dualisme tussen mens en natuur nog steeds in stand wordt gehouden. En dat zie je inderdaad in een narratief van zo... Ah, je moet je lichaam eigenlijk beschermen tegen toxische stoffen van buitenaf. Dus tegen hormoonverstorende dingen of tegen inderdaad... Ja, te veel technologie of zo verder.
0: Inderdaad, want ik vind het heel goed uitgelegd wat jij zei. Want ja, dan zit je weer in die tegenstelling. Want, maar inderdaad, want ik had dan bedacht van gebruikte hij dan vroeger wel de pil zal ze wel sowieso niet genomen hebben. Maar misschien wel een periode. Nou, dat is dan ook niet natuurlijk. Of wel een condoom gebruiken. Is dat dan natuurlijk? Een onthouding. Onthouding doen. Als je weet dat iemand... Is dat dan... Ja, begrijp je mijn of is dat onzinnig?
1: Dat was dus ook de reden dat ik dan die temperatuur dingen moest dragen. Dus dat is aan de natuurlijke methode. Is zo de fertility awareness method. Waarbij dat je dus... je eigen temperatuur elke nacht meet. Ja. En dan kun je dat zien als je temperatuur plots...
0: Ja.
1: Ik weet niet of het nu daalt is of stijgt. Ik ben te vergeten.
0: Ik denk dat het stijgt als je een ijsprong hebt.
1: Ja, de temperatuur lichtjes stijgt. Ja, dat inderdaad even zo'n paar dingen stijgt. Ja. Dan kun je weten van, ik heb mijn ijsprong. Maar dat is eigenlijk... Ja, allee, dat kan werken, maar ik denk dat dat gewoon heel gevaarlijk is om dat eigenlijk te propageren, zeker naar jonge meisjes of zo, omdat dat afhankelijk is van heel veel factoren. Dus als je bijvoorbeeld reist, als je alcohol drinkt, als je bepaalde medicatie neemt, is dat al niet meer betrouwbaar. En ook gewoon inderdaad, jonge meisjes zijn daar misschien ook gewoon niet altijd even...
0: Consequent
1: in of...
0: Nee, het lijkt me wel...
1: Interpreteren dat misschien niet helemaal juist. En er zijn wel heel veel gewoon... consequenties aan of zo. Zeker in België valt dat nu nog mee met abortus, maar als je kijkt in de Verenigde Staten is dat gewoon niet meer zo vanzelfsprekend en dan is dat echt gevaarlijk om zo'n dingen te promoten, denk ik. Want ja, dat is...
0: Feit ook. Ja.
1: Dus die conversaties zijn sowieso heel genuanceerd en er is ook wel een ding van, ja, dat kan eigenlijk niet dat die hormonale anticonceptie zoveel bijwerkingen heeft. Dat is wel echt ook een feit dat je niet kunt ontkennen, dat is ook niet goed. Maar er is inderdaad de soort van... Allee, ik denk dat heel typisch is of heel typerend aan de maatschappij waarin wij nu leven, is dat we heel zwart-wit... steeds meer zwart-wit nadenken, omdat dat ergens een soort pauze geeft van die alle informatie die er constant is en die contradictorisch is. En als we dan één iemand vinden die gewoon heel duidelijk, heel simpel zegt van alles wanneer, ja, dan zo, zo dan kan je die zo heel snel gaan volgen van ah, oké, okay, inderdaad, ik kan geen zonnetje meer dragen, ik ga niks meer kopen waar iets chemisch in zit. Maar ja, ook, dat is ook zo moeilijk om te maken of zo, dat onderscheid. Want bijvoorbeeld, dan zeggen ze van, ah, je moet minerale zonnecrème dragen in plaats van chemische zonnecrème. Maar ja, minerale zonnecrème is dan met zinkoxide, maar dat is uiteindelijk ook gewoon in een chemische stof of zo.
0: Ja, de stoffen uit de natuur zijn ook, is ook chemie natuurlijk, hè?
1: Ja, dus dat is alleen dat inderdaad een mineraal is, maar die chemische stoffen zijn eigenlijk organisch ook. Die naam zelf, iemand zei dat van ja, als ze nu gewoon het onderscheid tussen die zonnecrème hadden genoemd inorganic, dat is dan die mineralen, of organic, dat is dan die chemische, dan hadden ze waarschijnlijk ze de organic zonnecrème als beter gezien. Ja. Of zo gewoon. Omdat inderdaad, mensen zijn gewoon tegenwoordig denken niet meer echt veel na, zien een TikTok over iets dat op angst gebaseerd is, dat werkt. Wij zijn wezens dat door angst gedreven worden. Mm-hmm. Je denkt van, oei ja, wat zit hierin? Oei, dat kan inderdaad niet gezond zijn, dat daar iets chemisch in zit, dat wij dan op ons lichaam smeren. Of inderdaad, die rauwe melk is maar wel beter dan die melk die verhit wordt. En wat doen ze daar allemaal bij en zo? Ja. En dus ja, zo creëert je dan uiteindelijk een soort van angst. En dat werkt heel goed om dan je eigen productlijn te verkopen. Hè? Van zo, gebruik mijn code om deze non-toxic producten te kopen. Of hier deze darmkuur. Of zo. Allee, zo uiteindelijk, ja, dat is heel slim of zo.
0: Ja. Maar dat is, en hoe is jouw verhaal met de hormonencoach afgelopen? Heb je afscheid van haar genomen?
1: Ja, nee, eigenlijk heeft zij afscheid van mij genomen. Oh, omdat ze echt? Dus had besloten.
0: Maar toen voelde je je ook nog gedumpt door je hormooncoach.
1: Ja, maar ik vond het niet zo erg of zo. Maar toen was ik ook wel zo van, ze was dan zwanger geworden. En ze had dan besloten dat ze geen hormooncoach meer ging zijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus, ja. En dan stuurde ze gewoon zo'n mailtje van, succes. En dan was ik ook wel zo van, lol of zo. Maar dus inderdaad, achteraf
0: ook zo ook nog eens een keer onberekenbaar. Gewoon, heb ik er geen zin meer in.
1: Ja, en ik vond dat sowieso ook een beetje onprofessioneel. Maar zeker achteraf bleek dan dat ik wel echt gewoon een soort van medische ondersteuning nodig had, die zij totaal niet kon bieden. En dat er wel echt zo serieuze dingen waren of zo. En dan was ik ook wel van, Dat is denk ik ook weer het gevaar dat daarbij komt kijken met die hormooncoaches, is dat vrouwen die dus al jarenlang proberen om gehoord te worden door de medische wereld en dat niet lukt, die komen dan daar terecht, hopen dan dat die eindelijk geholpen gaan worden. Maar eigenlijk zijn die misschien niet gekwalificeerd om je te helpen. En ja, wie weet, zijn er daardoor nog extra problemen die niet worden opgemerkt, die onder de radar gaan en je blijft maar geld geven aan die hormooncoach elke maand. Nog een nieuwe kuur, nog een nieuw supplement. Terwijl het eigenlijk sowieso niet opgelost kon worden met die dingen of zo. En ik denk dus dat dat ook wel ergens gevaarlijk is of zo. Dat mensen die eigenlijk helemaal niet gekwalificeerd zijn voor u te begeleiden, doen alsof dat ze dat wel zijn.
0: Ja, dat is nu veel aan de hand. We zullen even een muziekje spelen en dan komen we daarna nog even terug op de natuur.
1: Ja.

0: Zo, mijn hormonen die gieren door mijn lijf, hoor.
1: Ja.
0: Hoewel, ik ben al door de menopauze heen. Maar zo nu dan heb ik nog wel een opvlieger.
1: Ja.
0: Of een vapeur. En dat staat je allemaal nog te wachten. Maar het viel allemaal heel erg mee, hoor. Dus tenminste bij mij. Ik heb er allemaal niet zoveel...
1: Mijn mama ziet er heel echt van af.
0: Ja?
1: Dus
0: ja?
1: Ik ben een beetje bang.
0: Oké. Ja, bij mij viel het erg mee. Op een moment had ik wel echt zo ongeveer 1000 vapeurs op één dag. Maar toen heb ik nog wel even hormonen genomen. En dat hielp wel. En dan, nu heb ik wel heel dun haar. En ik krijg zo meer begroeiing op mijn gezicht. En dat soort zaken.
1: Ja.
0: Maar verder... Verder oké, hoor.
1: Ja.
0: Dus jij had nog even iets wat je wou zeggen over... even kijken hoor, over dat hele... Ja, moeten we dat noemen eigenlijk? De natuurbeweging? Nee, hoe noemen we dat? Het is natuurlijk een heel diverse...
1: Essentialistisch,
0: ja, dat vind ik. Dat heb ik wel echt geleerd vandaag.
1: Ja. Ja, iets wat ik wou zeggen is dat het ook niet allemaal negatief is. Bijvoorbeeld, cycle syncing is zo een idee dat dan ook heel hard leeft in die kringen. Dat is het idee dat je als vrouw eigenlijk... Je hebt 4 fases in je cyclus. Aha. En dat je volgens elke fase dan bepaalde dingen gaat leven of zo. En... Ja, ergens is dat wel problematisch, dat je dus... Allee, dat ze bijvoorbeeld zeggen van... als je in je luteale fase bent, en dat is vlak voor je menstruatie... dat je eigenlijk geen intensieve sport zou moeten doen... dat je bepaalde voedingsstoffen niet moet eten... dat je niet te veel sociale dingen moet inplannen en zo verder. En dat is ergens problematisch, omdat dat inderdaad vrouwen zijn of zo... reduceert tot je
0: biologische... baarmoeder.
1: Baarmoeder eigenlijk... Langs de andere kant is het wel ook een gegeven dat onze maatschappij ingericht is op een mannelijk ritme, op testosteron. Dat eigenlijk tussen 9 en 5 piekt en daarna daalt. Dus

0: Dat is heel leuk dat je zegt van tijdens je luteale fase niet te veel doen, rusten. Maar ja, als je je kinderen moet voeden, als je geld op tafel moet brengen als moeder, als je keihard moet werken, als je geen geld hebt of zo om al die supplementen om hormonen te ondersteunen, te kopen, ja, dan is dat gewoon buiten je bereik of zo. En ik denk dat dan ja, ook een extra soort... Ja, een soort nieuwe schaamte of zo kan brengen. Van, je bent niet volgens je cyclus aan het leven. En je bent eigenlijk dan mee... Allee, dan ben je eigenlijk de schuld van je klachten of zo. Terwijl het eigenlijk systematisch is. En ik denk dat daarin ook een soort van onderliggend in al die dingen... Dat het lichaam wordt gezien als een soort fort dat beschermd moet worden van... de buitenwereld en de toxische stoffen daarin of zo. En dat daar totaal niet op een soort breder maatschappelijke, sociaal-politieke, ecologische manier over wordt nagedacht. Dus dat bijvoorbeeld die hormooncoach tegen mij zei van je moet meer zalm eten voor je hormonen en meer rood vlees en zo. En dat ik dan vroeg van, in zalm is wel bekend dat daar heel veel microplastic en zware metalen in zitten. Dus dat is toch ook niet zo goed dan voor hormonen. Ik kon ze daar ook eigenlijk niet zoveel op zeggen. En dan zei ze van, misschien beter sardine dan, omdat dat kleinere vissen zijn. Of met rood vlees, goed en wel. Maar dat is eigenlijk wel bekend dat dat een van de meest vervuilende dingen is voor de planeet. Als de planeet dan verder vervuild wordt daardoor, dan komt je ook te leven in een wereld die minder proper is of minder gezond, wat ook niet meer goed is voor uw gezondheid en uw hormonen. Dus ik vond dat gewoon heel frappant dat er totaal geen ecologisch bewustzijn of alleen een soort ecologische link werd gezien, maar dat inderdaad dat mens-natuur-dualisme elk in stand werd gehouden door een soort van... individualisme en ook vooral gericht op dan consumerisme, op koopkracht van zo. Wie kan het elk veroorloven om dit soort van geprivilegeerde, beschermde levensstijl te leven die dan zogezegd je hormonen intact houdt. En waarvoor dan je hormonen intact houden? Om dan eigenlijk een vruchtbare vrouw te zijn die dan zoveel mogelijk kinderen kan krijgen om dan elk je man te dienen en zo. Dus dat wordt elk gewoon allemaal... Dat is dan zogezegd vrouwelijke empowerment, maar dan leidt dat uiteindelijk toch weer gewoon tot 1950 genderrollen en... Allee. Dat is een beetje mijn ding daarmee.
1: Het was wel, want er is natuurlijk nu zoveel te doen, dat lees ik dan wel in de media, over die tradwives.
0: Ja, ja.
1: Het was grappig, want ik vroeg dat aan mijn, ik heb een zoon van 22 en een van 25. En een zoon van 25 heeft een vriendin en die is iets van 22 ook. En ik vroeg aan, we waren een beetje zo over... traditionele dingen bezig. En toen zei ik, dan ben je een soort tradwife. En ze wisten niet waar ik het over had.
0: Oh.
1: En ik vond het eigenlijk zo positief. Ik zeg, dat is zo... Dat schijnt nu heel veel op de... Want ik heb zelf geen sociale media. Maar ze wisten echt niet waar ik het over had. Dus ik dacht, dat is al heel positief. Dat ze dat niet weten. En ik zei ook tegen haar van... Dan moet je zoals in de jaren 50 met een keukenschort aan, wat taarten bakken en bla bla bla. Maar zij trok echt zo'n hoofd van, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Maar weet je wat ook het grappige is aan al die tradwives? Is dat die dus content posten op sociale media, maar daardoor zijn die zelf eigenlijk miljonairs. Dus eigenlijk zijn die geen tradwives, want die hebben zelf gewoon een inkomen.
1: Maar dat is wel waar.
0: Dus dat kon dat is wel waar. Dus het is wel grappig dat het elk soort van tegelijkertijd super geëmancipeerde vrouwen zijn of zo, op een manier dat die hun eigen geld eigenlijk waarschijnlijk rijker dan hun man of zo. Maar tegelijkertijd roleplayen ze wel. Super.
1: Maar ik heb wel, nu dat ze zeggen, ik heb wel zitten zoeken op van... ik had wel zitten zoeken op... Omdat het... Kijk, het is natuurlijk ook weer dat het in bepaalde kritische tijdschriften en zo... Ja, wat links wordt dat dan heel erg... Wordt daar veel over gesproken, over dat hele tradwives gedoe. Maar... Daarom hebben wij het er ook weer over. Omdat dat de media die wij dan lezen, wordt dat weer naar boven gehaald. En ik dacht, ik wil nou toch eens zoeken hoeveel procent is dat dan? Of dit en dat. Maar ik ben er dan niet ver genoeg in geraakt. Want ik dacht, misschien is dat maar Is dat uiteindelijk helemaal niet zo

0: veel. En het feit dat mijn zoon en zo het gewoon niet kende, dacht ik van, nou, dat is toch ook al... Het is niet zo algemeen als we denken misschien.
1: Ja, het heeft wel echt heel veel volgers. Ik weet daar nu zelf ook niet van buiten.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk, zo kan je dit natuurlijk uitrekenen dan.
1: Ja, ik weet...
0: Hoeveel zitten erop en hoeveel volgers hebben ze dan? Ten opzichte van andere dingen.
1: Ballerina Forms of zo is een van die bekendste.
0: Oké.
1: Op Instagram. Ja. Maar dus ja, ik weet het niet. En dat is inderdaad vaak, die Treadwives en zo, dat is dan ook hetzelfde narratief van die rauwe melk en zo. Die hebben vaak ook zo hun eigen brand van die rauwe melk.
0: Die praten, rauwe melk is ineens helemaal een ding. Dus oké.
1: En dus ja, ik weet het niet. Dus,
0: nee. Nou ja.
1: Ja.
0: Laten we het maar afronden. Toch?
1: Ja.
0: Dat Treadwife gedoe. even kijken, zal ik iets, nog iets? Het is, het is 7 uur, wacht. Ik doe eerst nog een muziekje en dan doen we nog een klein stukje over mijn ervaring op de herboristenopleiding met de natuurgeneeskunde. Want dat is ook wel, daar ben ik ook wel wat tegengekomen. Maar tenslotte, Hippocrates zei het al. Even kijken, was ik hier? Ja. Had ik die er net? Of niet? Ik weet het niet meer. Hippocrates zei het al. Een vrouw is niets anders dan een baarmoeder. Voilà.

0: Ja. Nou, nog een laatste staartje. Ik zal het even proberen snel. En dan gaan we gewoon voor wat muziek in het tweede uur van Philo Radio. Philo Radio nog steeds op Radio Centraal. Met Birgit Kersbergen en Leo Smits. Ja, we kwamen op het concept natuur ook omdat ik dat... Ik studeer voor herborist. En daar zit veel interessante materie in natuurlijk. Want vooral planten leren kennen en hun werking vind ik bijzonder boeiend. En ook gewoon de chemische samenstelling van planten. Dat is ook, ja, dat is fijn om te leren. En waar het dan eventueel goed voor is. Heel concreet. Maar er zijn ook vakken natuurgeneeskunde. En daarin wordt toch wel, daar stuitte ik toch wel op wat... Aannames en zaken waarvan ik toch wel veel moeite mee heb. Want de natuurgeneeskunde is eigenlijk... in de zogenaamde natuurgeneeskunde staat de holistische benadering van de mens voorop. Ook harmonie tussen lichaam en geest is belangrijk. Nou, dan heb ik zoiets van oké, so far so good. Huh? Maar dan wordt er een sprong gemaakt naar de temperamenten. En de vier elementen en de daaraan verbonden ideeën. En dan al snel zitten we in een moeras. Een moeras van bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. En volgens de leer van de vier humores, lichaamssappen, zijn dat dan de vier lichaamssappen. En dat is van Claudius Galenus, dat was ook in de Romeinse tijd. En het evenwicht tussen die sappen leidde tot gezondheid of ziekte en tot specifieke persoonlijkheidstrekken. Ja, dus je hebt het warme vuurtype, we zitten nog steeds in het moerassen. Het warme vuurtype, het koele watertype, het onrustige luchttype en het goed gestructureerde aardetype. Het zogenaamde bestaan van warme, koude, holle en droge organen. Dat zijn dus echt lijsten van. Ik moest dat ook leren voor een examen. Wat dan de holle en de droge organen zijn. En echt, dan denk je van, zo arbitrair. Die lijst is gewoon arbitrair. Echt, dat je echt denkt van, zeg jongens. En daaraan gekoppeld uiteraard allerlei vreemde theorieën over vrouwen. Die nu nog steeds in de zogenaamde natuurgeneeskunde een rol spelen. Bijvoorbeeld, de baarmoeder is koud. Volgens hun. En de vrouwelijke geest wordt door haar baarmoeder gedomineerd. En dat maakt de vrouw wellustig, onbetrouwbaar, praatziek. Dat klopt wel een beetje als je naar ons kijkt. Praatziek zijn we. En irrationeel. Ja. Maar goed, en als die zaken escaleren, dan ontstaat er ook nog eens een keer hysterie.
1: Ja.
0: Kijk, deze ellende hebben we allemaal. Ik had nog een heel grappig boekje. Maar dit alles is wel, deze wat ik nu allemaal zeg, is eeuwenlang de basis van de westerse geneeskunde geweest.
1: Mm-hmm.
0: Want daardoor heb ik ook een boek gelezen en dat heette The Surgeon, The Midwife and The Quack. En dat gaat eigenlijk over de geschiedenis. De ondertitel is How to Stay Alive in Renaissance England. Mm-hmm. En dan gaat het eigenlijk over de medische wetenschap en hoe mensen probeerden te genezen in die tijd. En dat was dan ook met kruiden, maar dat was ook allemaal met chirurgie. Dat begon toen net. Dat ging toen vooral heel erg over die vier humoren en hoe je in balans kon blijven. Dus dan moest je ook ader laten. Want als je te veel van zogenaamd het stuk bloed had, dan moest dat eruit natuurlijk. En dat deed je dan met ader laten. Dus ook soms mensen die al zwak waren, werd dan ook nog ader gelaten. En ader gelaten werd soms ook als een soort preventieve methode. Dus als jij al wat geld had en zo, dan kon je dat permitteren. Dan kon je, zoals je nu zeg maar preventief, wat zou je nu kunnen doen? Naar de sauna gaan of weet ik veel wat. Ging je preventief zo'n wellness. Ging je even ader laten om gezond te blijven. Vreemd idee natuurlijk. En wat ik een heel grappig stukje vond, was eigenlijk... Zij citeert dat uit een bron en dat is geschreven door James Manning. En dat heette Complexion's Castle. En dat gaat specifiek over de vier humoren, de vier lichaamstypes. En hij omschrijft bijvoorbeeld sanguine humor. Dat is het bloed En dat is warm, het warm en nat. Nou, en dat zijn meestal jonge mannen met witte, blozende gezichten, grote ogen, blond of rood haar met een stevige baard. En toevallig beschreef deze uiterlijkheden waren toevallig de lijn van de mannelijke Tudor-afstamming. Dus dat waren zo de hoog in aanzien mensen. Die waren dus dan ook net, hadden ook net dat hele goede temperament.
1: Ja.
0: En ze hadden ook nog eens een keer een goede spijsvertering. Ze waren niet infectiegevoelig. Ze waren vrij en vrolijk. En ze hadden liefde voor wijn en vrouwen.
1: Dus
0: het is maar om te zeggen. En dan, ja, als ik dan in die les zit en daar wordt dan van alles op die vier temperamenten gebaseerd. En ook nog eens een keer, er is ook nog een soort leer van de typologie. Dus het gaat nog eens een keer over hoe je eruit ziet. Hè? Dat dat dan ook nog eens zegt, ja, wat voor ziektes je zou krijgen of hoe je bent eigenlijk gewoon puur op uiterlijk gebaseerd. Ja, en dan ook nog eens een keer, je hebt ook nog zoiets, en dat bestaat zo, dat hoe kruiden er bijvoorbeeld of levensmiddelen eruit zien, zou dan ook effect hebben op iets wat op lijkt je lichaam. Heel kort door de bochten, de walnoot is goed voor de hersenen. Ja, dan denk ik, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Dat kan ik echt niet aan. Dus dat was eigenlijk mijn ervaring met dat stukje van mijn opleiding herborist. Maar het grootste stuk, dat doe ik graag en is interessant en wel concreet gebaseerd.
1: Ja.
0: Dus ja. Ja. Ik weet het niet. Wat moet, ja. Dat wil ik even kwijt erover. Dus nou, ik neem aan dat je dat, ben je dat met me eens of heb jij zoiets van, ja, Ik kan me dat wel voorstellen of ik zie daar ook wel wat in of zo. Dat kan, hè? Dat kan. Misschien heb jij hele goede argumenten.
1: Ik denk sowieso dat er zo, ja, veel problematische aannames zijn, zoals je zegt, met zo van die dingen. En allee, dat is natuurlijk ook gewoon, ja, waar ze in die tijd geïnformeerd over waren of zo, waar ze dan mee aan de slag gingen. Ik kan wel zeggen dat ik dat soms ook interessant vind of zo, om zo van die dingen te analyseren of zo. Van, wat ben ik dan of zo? Welk type ben ik?
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Dus dat is zo altijd zo even leuk, ja. Maar zo inderdaad, hoe serieus neem je zo'n ding of zo, denk ik dan.
0: Ja.
1: En ja, is dat echt zo. Ik denk sowieso dat een gemixte aanpak altijd het beste is. Dat je gewoon informatie haalt uit verschillende tradities of zo, of verschillende manieren van denken, want ik ben zeker niet iemand dat gewoon 100% de westerse wetenschap of zo alleen maar aanneemt of zo. Ik denk dat er ook zeker heel interessante dingen zijn in Oosterse geneeskunde of ja, ook gewoon in meer traditionele manieren van te kijken naar gezondheid en zo. Maar ik denk dat het gewoon altijd belangrijk is om die aannames wel in kaart te brengen, te weten van waar dat komt, welke foutieve aannames daarin zitten inderdaad. En of het daar dan ook een invloed heeft op die theorie zelf. Allee, zoals je zegt, van, ja, in hoeverre is dat vandaag nog relevant of dat je te veel gal of zo.
0: Ja, de zwarte gal, ja.
1: Yeah.
0: Nobody knows what it is, zwarte gal.
1: Ja, terwijl dan inderdaad, bijvoorbeeld, zoals ik daarnet ook zei, van die traditionele Chinese geneeskunde, dat ik daar zelf wel veel goede ervaringen mee heb, qua bepaalde klachten of zo, en dat dat ook wel informatief is, maar inderdaad, daar kan je ook weer zeggen van die yin en yang en zo, dat daar ook bepaalde aannames rond zitten, rond ja, mannelijkheid, vrouwelijkheid, ik denk gewoon dat zo inderdaad zo diep zit in hoe wij over alles nadenken. En zeker alleen ook in de westerse geneeskunde, hè, het soort van onderscheid tussen lichaam en geest is nu stilaan eindelijk een beetje aan het herdacht worden, zeker met allee, onze darmen en zo verder. En
0: ja,
1: onze
0: ja precies.
1: Maar dat heeft heel lang wel echt alles gedomineerd en dat wordt nog steeds wel een beetje, ja, dat is nog, allee, zit nog steeds in bepaalde aanpakken of hoe dat wij kijken naar het genezen van ziektes of zo. Ja. En die dingen, of naar het genezen van mentale gezondheidsproblemen. Dus ja, ik denk wel dat ook iets is waar je kritisch over moet zijn, over die aannames.
0: Ja,
1: maar
0: ja, dus zeker.
1: Dat geldt voor alles, ja, denk ik.
0: Ja, omdat het is natuurlijk het holistische idee, hè, dat lichaam en geest echt invloed op elkaar hebben, ook wat betreft ziektes. En ook wat ze nu echt weten over dat microbiome in je darmen, dat dat wel degelijk echt gewoon heel veel invloed heeft.
1: Ja.
0: En dat zijn wel boeiende zaken. En in de natuurgeneeskunde zijn dat natuurlijk dingen die ze wel meenemen. En dat vind ik er wel boeiend, ja, aan.
1: Wat ik ook interessant vind aan dat microbiome is dat dat eigenlijk u ook heel hard verbindt met de rest van uw omgeving.
0: Ja.
1: Dus dat eigenlijk, allee, ja, ik heb inderdaad ook zelf obsessie gehad over microben en zo.
0: Ja, ja.
1: Maar het is inderdaad dat dan ook net toont dat je als mens niet afgebakend bent, maar dat je eigenlijk gewoon constant ons DNA is ook 90% microbieel.
0: Ja.
1: Dus wij zijn gewoon, ja, de microben en de omgeving waar wij ons in bevinden.
0: Ja.
1: Inderdaad, wat je eet is daar één aspect van, maar ook met welke mensen dat je samenleeft, is daar een deel van, welke lucht je inademt.
0: Ja, ja, bijzonder
1: dus,
0: wel. Hè?
1: Dus ja, en inderdaad, daardoor ben je constant in een relatie tot je huisdieren bijvoorbeeld, hebben ook of wel een interessante.
0: Hebben ook invloed op je microbiome.
1: Ja, op je microbiome. Ja. Dus die gaan ook steeds meer hetzelfde microbiome als u hebben. Gewoon omdat jullie samenleven. En dus dat vind ik ook wel interessant. Dat je dus,
0: ja, super interessant. Vind ik ook.
1: Ja.
0: Ik had het met in de Philo Radio is alles voorbij gekomen.
1: Oh, ja.
0: Over, ja, maar blijft een boeiend onderwerp. Dus dan denk ik dat het erop zit voor Philo Radio.
1: Ja.
0: Voor vandaag.
1: Prima.
0: Dankjewel, Leo.
1: Ja,
0: en tenminste, het zit er nog niet op. In die zin, er komt nog muziek. Dus ik draai de filmmuziek van Poor Things van Lanthimos. Ik vond een geweldige film. Aanrader. Eigenlijk de, ja, ik denk dat ik het zo wel kan zeggen, de feministische versie van het monster van Frankenstein. Dus, en heel mooi, mooi vormgegeven, mooi gefilmd. En dat is dus van Jurskin Fendrix. En dat is nog tot 8 uur hier bij Philo Radio.

Jawel, dit was Philo Radio. Eens in de twee maanden uw filosofisch magazine. Dit keer met Birgit Kersbergen en Leo Smits.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo, centraal op DAB+. En streaming op www.radiocentraal.be. Ex-uitzending van de NOR. Het was de bedoeling vandaag van op twee locaties uit te zenden vanaf 2:00 vanmiddag met een fietstocht tussen beide locaties. Maar door terugproblemen is dat in het water gevallen. Dus vandaag pas om 8:00 rechtstreeks uitzending vanuit de NOR. Straks rechte interviews en optredens.

Ha ha ha ha!

Ja, dat is de andere.

Optreden komt eraan.

Fairground.

Dat was dus het eerste optreden, Rump State, op 8 jaar in de Noor. Rechtstreeks uitgezonden op Radio Centraal 106.7, Megastream Stereo. Centraal op DHB Plus en met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. We zijn er nog een paar concerten uit hier vanuit de Noor vanavond. De Noord, dus Middelheimlaan 63, te Antwerpen.

Los Angeles, nothing happened. It's just another nigga day.

Thank you.

Thank you.

RCFM Stereo, centraal op DAB+, met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be.

Thank you.

Dat was het derde optreden.

8 jaar dan naar rechtstreeks 107 FM Stereo, centraal op DAB Plus, met digitale radio aan BE. We gaan hier nog een door rond 11 uur gaan we overschakelen op het programma Jazzbot.

bedankt C3K voor het programma te openen. Daarmee hebt u luisteraar al een voorafname gekregen van wat u nog te wachten staat. Dit was alvast Barış Manço, de Turkse grootmeester, met het bekende Kol Basti, oftewel Dere Boyu Kavalam Kavalam.

volgende wordt Abdul El Omari, ik denk uit Marokko, met van de LP The Lost Tape 1980, draaien we het nummer. Angham Shabia.

0: Yes, de klok van 1, die is achter ons. We kunnen zelf zeggen dat vrijdag gedaan is en dat het nu zaterdag is. En het is nu echt weekend en we zijn niet alleen. We zijn hier absoluut niet alleen. U kon luisteren naar een half uurtje, wat zeg ik, een uurtje. Stereo T, de Stereo Tropical DJ. En hij was subtropisch, ik kan het u verzekeren, want het is er ook warm in de studio. Ik heb een paar ramen geopend. A fresh breeze. Beetje minder volume en misschien een beetje meer Caspi in the house. Later on, live. But we're gonna give him some inspiration. First, some Congolese guitar heroes. What about Dr. Nico? Pourquoi pas? Et toi, Clyde, qu'est-ce que tu penses?
1: C'est un grand,
0: hein? C'est un chef? Ah, on va l'entendre. And there's also a bit of Nigeria in our studio. Papa Emma, you know, the Zion Train leader. Le chef d'orchestre, celui qui joue le shekere. Yeah, man, fella style, always there. In his own little Calcutta Republic called Zion Train. Remember the days.

We zijn hier een beetje aan het bijregelen in de hoop dat we Caspi nogmaals aan de gitaar... Is het een Spaans gitaar? Het is wat tussen folk en Spanish. In ieder geval, hij kan met dat instrument overweg, want die man die toert ook gewoon wereldwijd. Die komt niet enkel in Antwerpen, die komt wereldwijd. Maar dus ook bij ons, dus we zijn vereerd dat hij erbij is. En we gaan proberen hem ook versterkt te krijgen in de uitzending.

Yes, Mark Aspi. Tell them

Yes, niceness around. Cabisco Cava around, you know, around the block. Round here, round there, everywhere. You meet him, you see him, you lose him, you get back in touch with him. You say, oh, how long were the days? You know, this was Segun Buknar from Nigeria with a name that's so hard to pronounce that I'm not even gonna try to pronounce it. You come check us out, you know. En we blijven gezellig in Nigeria met iets waar ik vorige week ook al een nummertje van gespeeld heb. Dat is de Shango Dance Band. Ik heb het al verteld. Die man die hoorde ooit bij de band van Fela Kuti. Maar hij verliet de band en hij ging solo. En hij bracht deze absolute hymne voor alle vrouwen ter wereld uit. Women are great. En we hebben er eentje in de studio die mag zich laten horen. Women are great. This is for you. Clap, clap, clap, clap, clap. Yeah, why not?

Nog steeds midden in de heerlijke, melige groove van de Shango Dance Band en Women Are Great, en die gaan die laten spelen tot het einde. En daarna komt er, wie weet, reggae aan u. Of DJ Cabisco, of het Stereo T. None of them rumors.

Laat ons even inbeelden. Stel dat de boerentoren de toren van Babel was, de toren van Babylon. Wat moeten we dan doen om die toren te doen ineens schrompelen? Of gaat God dat voor ons doen? Want die torens die barsten, want die zijn oud. Dat zijn torens van Babylon, dat is spraakverwarring. It's all biblical. It's all mythical. It's all musical. It's just life. Let us allow the official to talk about Babylonians, who they are, how they live, their system that they so-called provide. None of them valid. It's all wrong since day one. Genesis till the book of Revelation, St. John.

Rauwe Jamaicaanse Sufferers Music, die Officials en Babylonians en die rauwe reggae tunes die gaan vergezeld van fantastische versions aan de flipside en die gaan we u uiteraard niet onthouden.

En al voor ik het roer overlaat aan hetzij DJ in the house from Koningsplein, Mr. Cabisco Cabba, ofwel Stereo T, want die zijn hier allebei in de buurt en die zijn eager to play. Lay. Maar ik ga er nog twee op jullie loslaten. Te beginnen met Barry Brown. En met Make It With You. Op de rauwe kus-kus rhythm. Rough dancehall style. En daarna nog een version. Maar dat is een verrassing. Strak. Zo dadelijk. It's a family affair, y'all.

Melen. La. Van afi is er een paar papiers. Piet met de laatste van de Duma, die is hier. Piet met de laatste van de Duma, die is er een paar papiers. Van de Duma.